0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaalrechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD kreeg ruim 35%. Verenigd Rusland, de partij die is gelieerd aan president Poetin, lijkt zoals verwacht de grote winnaar van de Russische parlementsverkiezingen. Volgens de eerste voorlopige uitslagen krijgt de partij zo'n 57% van de stemmen. Op de tweede plek staat de communistische partij met ruim 13%, gevolgd door de liberaal-democratische partij met 9%. Dat Verenigd Rusland de verkiezingen ging winnen lag van tevoren al vast. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is in Rusland vrijwel afwezig. Op een strand in Griekenland is een man overleden na een ruzie om een lichtbed. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen, maar door wie is niet duidelijk. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Hij overleed later in het ziekenhuis. De man van 76 is aangehouden. Het incident was op een strand op zo'n 20 kilometer ten zuiden van Athene. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de vierde keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het weer, lokaal kans op wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Apeldoorn Amsterdam. Bij Hoevelaken is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn wordt het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar hard gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22. Onder meisjes daalde dit percentage van 78 naar 51. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. Volgens de onderzoekers komt de daling doordat prominente figuren zoals politici zich vaker negatief uitlaten over seksuele diversiteit. In een woonwijk in Roermond is gisteravond een man doodgeschoten. Hij werd nog gereanimeerd, maar overleed op straat. De politie is nog naar de schutter op zoek. Buurtbewoners hoorden even voor 10 uur meerdere schoten en belden 112. De partij die is gelieerd aan president Poetin lijkt zoals verwacht de Russische parlementsverkiezingen ruim te gaan winnen. Volgens de voorlopige uitslagen krijgt Verenigd Rusland zo'n 57% van de stemmen. De winst was op voorhand al vrijwel zeker. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen en er is vrijwel geen onafhankelijk toezicht. Voor het eerst konden ook inwoners van de door Rusland geannexeerde gebieden in Oekraïne meedoen. Over een paar dagen maakt de Russische kiescommissie de definitieve uitslag bekend. Het weer, lokaal kans op wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Apeldoorn Amsterdam. Bij Hoevelaken is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Ze kunnen bijvoorbeeld geen gebruik meer maken van een Amerikaans financieel systeem dat door veel banken wordt gebruikt. Trump is onder meer boos over het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Amerikaanse president zette ook al NAVO-landen onder druk om zich terug te trekken uit het strafhof. Belangenorganisatie COC is geschrokken van het onderzoek naar homo-acceptatie onder jongeren. Daaruit blijkt dat die flink is gedaald, zowel bij jongens als bij meisjes. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut deden daar onderzoek naar. Een van de oorzaken van de daling van homo-acceptatie is vermoedelijk de online opkomst van de manosfeer via influencers als Andrew Tate. COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, roept sociale mediaplatforms op om hun verantwoordelijkheid te nemen. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommeren kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaalrechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor de CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. Op een strand in Griekenland is een ruzie om een lichtbed fataal afgelopen. Twee oudere mannen kregen het met elkaar aan de stok over strandbedjes. Een van de twee, een man van 82, kreeg een hartstilstand en overleed later in het ziekenhuis. De andere man is opgepakt voor mishandeling. Het weer, plaatselijk kan wat mist ontstaan. Het is zo'n 8 graden in het binnenland en 13 graden aan de kust. Overdag droog en geregeld zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Apeldoorn Amsterdam. Bij Hoevelaken is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De VS presenteert binnenkort sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag, melden internationale media op basis van bronnen. Details zijn nog niet bekend. Tot nu toe werden alleen aan rechters en aanklagers strafmaatregelen opgelegd. De regering van president Trump is kritisch op het strafhof, onder meer vanwege een arrestatiebevel tegen premier Netanyahu van Israël. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD eindigde als tweede met ruim 35%. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar hard gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22. Onder meisjes daalde dit van 78 naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. Volgens de onderzoekers komt de daling onder meer doordat prominente figuren zoals politici zich vaker negatief uitlaten over seksuele diversiteit. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar geworden van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin geleerde partij ruim 57% van de stemmen. De winst zat er al aan te komen. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen. Het weer. Plaatselijk kan wat mist ontstaan. Het is zo'n 8 graden in het binnenland en 13 graden aan de kust. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij VeluFM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluFM.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio Chino.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is begonnen. Het is vooral druk op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Kootwijk en Voorthuizen 9 kilometer. De vertraging is ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regio nieuws. In Ermelo is bij een woning aan de Koningin Emmalaan vrijdagavond een overleden persoon aangetroffen. De politie heeft de omgeving afgezet en is een onderzoek gestart naar de omstandigheden van het overlijden. Meerdere politieeenheden, rechercheurs en medewerkers van een forensische opsporing waren ter plaatse. De directe omgeving van de woning is afgezet voor het onderzoek. Over de identiteit van de overledene en de omstandigheden rond het overlijden is nog niets bekend. De politie heeft voor ons nog geen verdere informatie verstrekt. In Ermelo is een fietser gewond geraakt bij een aanrijding met een oud legervoertuig. Het ongeval gebeurde op de kruising van de Fokko-Kortlanglaan en de Horlogseweg. De fietser kwam door de botsing hard ten val. Daarbij brak de voorvork van de fiets. Hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse en ambulancepersoneel heeft de jongeman behandeld. Het slachtoffer is daarna met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft de weg enige tijd afgesloten en heeft de fiets meegenomen voor onderzoek. Wat de aanrijding heeft veroorzaakt is nog onduidelijk. En tot slot, een man van 34 uit Zeewolde blijft voorlopig in de cel op verdenking van betrokkenheid bij de dood van zijn 37-jarige vrouw. Volgens het Openbaar Ministerie kan het letsel van de vrouw niet alleen door een val zijn veroorzaakt. De Stentor meldt dat de vrouw op 22 juni zwaargewond werd aangetroffen in de woning. Ze overleed later in het ziekenhuis. De man zegt dat zij na een avond met veel alcohol mogelijk is gevallen en dat hij niets met haar overlijden te maken heeft. Volgens het voorlopige sectierapport had de vrouw 7 verschillende soorten letsel. Het OM plaatst daarom vraagtekens bij het scenario van een ongelukkig geval. Ook wordt onderzocht waarom de man pas uren na het incident opnieuw met 112 belde.
2: En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Marnik Jampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. Belangenorganisatie COC is geschrokken van het onderzoek naar homo-acceptatie onder jongeren. Daaruit blijkt dat die flink is gedaald, zowel bij jongens als bij meisjes. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut deden er onderzoek naar. Een van de oorzaken van de daling van homo-acceptatie is vermoedelijk de online opkomst van de menno-sfeer via influencers als Andrew Tate. COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, roept sociale media platforms op om hun verantwoordelijkheid te nemen. Bij een schietpartij in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. De man is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Daardoor kunnen die bijvoorbeeld veel moeilijker internationale betalingen doen. Aanleiding voor de sancties is onder meer het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. Het weer. Hier en daar kan wat mist voorkomen. Later vandaag droog en geregeld zon. Bij 18 graden aan zee tot ruim 20 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land wordt het nu snel drukker op de weg. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Kootwijk en Hoevelaken. 12 kilometer met een kwartier vertraging. A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Wezep en de afrit Elspeet. 7 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is daar een half uur. De oorzaak is een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
4: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
5: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
6: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
5: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
6: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
5: Wow, klinkt gezellig.
6: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
5: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
6: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij De Open Dag.
7: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
8: Hey, wat is wakker? Hey, wat is...

0: Een hele goede morgen, welkom bij de Wereld Door Wakker. Het is maandag, een nieuwe kans, een nieuwe prijs. Het is 21 september en als maandag is hij er ook. Goedemorgen André.
1: Goedemorgen Bas en iedereen.
0: En doe gezellig mee, zou ik zeggen. Maak er weer een leuke week van.
1: Doei.

0: En ook vandaag en de hele week kan je vier manieren ons bereiken. Door te WhatsAppen, te bellen, te mailen of langs te komen. Langskomen is het gezelligst. WhatsAppen is het snelst. En ja, mailen en bellen, ja, dat is...
1: Werkt ook, hè?
0: Ja, het werkt. Het werkt. Ja, daar heb je het ook mee gezegd, hè?
1: Ja. Hey, wat is wakker? Hey, wat...

En als je belt, dan moet je wel even weten live in de uitzending wie er zit. Of er wordt niet opgepakt, dat kan natuurlijk ook, want moet er net even bij de telefoon zitten. Of het moet ook net even uitkomen, want ja, het eist wel weer een extra handje, hè, zo'n hoorn. Ja, het is allemaal oud en zo, telefoon, ja. Maar het kan. Dus kijk maar even wat, of dat bij je past, een eeuwige roem op de radio. Op de

0: En dan, dan weten we allemaal hoe laat het is. Dan hebben we de snoesnummers gehad. En, ja, heb je de gymkleding al aan, André?
1: Nou, ik heb eerst het schip maar eens even in de haven gelegd. Hoor. Nee, we waren net wel even lekker op de zee varen.
0: Oh, welke zee?
1: Dat nummer van net is echt zo'n zeemansnummer, toch?
0: Oh, oké, okay. Ja, dat weet ik niet. Ja, als jij dat zo beleeft, dan is het niet jou zo. Maar ik kon de link even niet leggen.
1: Nee, mijn
0: Conquest of Paradise. Ja, weet je wat het is? Het werd bij de uitvaart van mijn broer gedraaid. Dus hij ging het paradijs veroveren. Ja. Want hij was wel zo'n regelneef die daar meteen het heft in handen nam, zeg maar. Dus ik heb daar geen zeemans gevoel bij.
1: Er komt een,
0: maar wel een andere reis, dat hebben we wel.
1: Ja, nee, zeker. En ik bedoel, het is ook een schip. Is ook een schip en een haven. Dat zijn oeroude beelden, weet je wel. Die zeker hier aan de rand van de Zuiderzee. Kun je dat goed gebruiken?
0: Ja, nee, dat snap ik. Maar waar haal je dan Vangelis, Conquest of Paradise, er zit geen tekst bij. Waar haal je dat schip in die haven vandaan?
1: De muziek.
0: Vandaan?
1: Nee, het zit puur,
0: in,
1: puur de
0: in de muziek.
1: Ja,
0: okay.
1: Dat is, okay. Ik zat net een beetje te dobberen op het water. Okay. Maar waar wilde jij ook weer heen? Wat zei je ook alweer?
0: Of je de gymkleding aan. Ja, of je trainingspak al aan had.
1: Ik heb, gaan we een gymnummer van mijn lijst
0: ja, van
1: gooien?
0: Jouw lijst. Oh. Ja, ja. Stacy.
1: Oh, ja, Stacy gaat erin. Nee, en waar wilde ik nog even op aanhaken? Ik weet ook niet meer, maar ik heb van alles te melden. Maar laten we eerst maar even gaan gymmen.
0: Even relaxen. Eerst even gymmen.

0: Zo, nou, dat was de ochtendgymnastiek. We lekker kunnen uitleven.
1: Heupjes en, los.
0: Ja, dat is. En nou heb ik... nou, ik zie een naam op de lijst. Dat vind ik wel mooi dat ik die even tegenkom. Hè,
2: ja, Eddie.
0: Nou ja, ik,

0: los van, want de muziek vind ik wel lekker.
1: Jouw vermoeden is helemaal juist. En ik heb hem er toch even ingezet, want je ontkomt er niet aan. Hè? Dat heb jij, geloof ik, afgelopen zomer ook al een keer. We zitten wel zo'n beetje in de afgelopen 2 jaar. Slippen we zo langzamerhand in de AI. Je wordt ermee gebombardeerd, je wordt ermee doorzeefd.
0: Ja.
1: Maar dit is toch wel goed. Dit is een AI-artiest door iemand in Cincinnati uitgevonden. Een van de kroegbaas.
0: Ja.
1: Maar het klinkt super lekker. En die heeft gewoon een album ingegooid dit jaar. Met 13 nummers van Eddie.
0: Ja. Ja.
1: En het werkt wel, maar mensen zijn heel boos. Vandaar dat ik even aan jou wilde vragen. Is deze man al langsgekomen? Hij is regelmatig langsgekomen afgelopen maanden. Op de zender ook.
0: Ja.
1: Volgens mij. En alleen, er zijn mensen die ontzettend boos worden omdat ze gaan huilen bij deze man, terwijl hij niet bestaat, weet je wel.
0: Ik weet niet hoe het bij de collega's zit, bij Velo FM. En in onze bestanden zit hij in ieder geval niet. Maar in mijn map heb ik hem wel staan, dus ik heb hem zelf al een paar keer gedraaid. Gewoon van het begin van het idee gaat, dit is AI, maar ja.
1: Je kunt het horen. Je kunt het gewoon horen. Ik hoor het in ieder geval.
0: Ja, maar wat hoor je dan? Hoor je iets negatiefs?
1: Die stemmen, lijken allemaal op elkaar. Dat krakerige.
0: Het voldoet heel erg aan het wensbeeld. Het is heel sociaal wenselijke muziek.
1: Vind het wel fantastisch dat je kunt ze die AI-zangers en zangeressen kun je eruit halen. Want er zit altijd een kraakje in.
0: Ja, Thunder Promote bijvoorbeeld. Dat is ook zo'n AI-band.
1: Ja, er zijn heel veel. Want ik wil er niet eens te veel induiken, want je wordt helemaal gek. Omdat die namen ook allemaal een beetje... Ze zijn allemaal net die Eddie Dalton. Gaat nog wel, maar ook aan Eddie Dalton. Je kunt het eigenlijk al aan zijn naam... Ja, het is allemaal net iets te smooth allemaal.
0: Maar
1: er zijn ook heel veel van die AI's zijn een beetje raar. Alleen dit, Another Day Old. Dit nummer is het bekendste nummer. En dit is een tweedeling in de samenleving. Mensen die hard wegrennen als ze horen dat het AI is. En ik ben me ertoe aan het verhouden. Maar jij ook volgens mij, of niet?
0: Ja, ik heb gewoon... Ja, kijk, als een muziek mooi is, is muziek mooi, klaar.
1: Ja. Ja,
0: dat heb ik het idee. En wie het dan maakt, zal me eigenlijk een beetje zijn. Ja, en dan kan je het wel hebben over verdiensten. Ja, ik verdien ook met muziekmakerij en zo. Maar in ieder geval, ik heb er een aantal nummers. En het mooie is dat deze heb ik volgens mij niet op de lijst staan.
1: Nou, dit schijnt de bekendste te zijn van hem. De nummer 1 die grijs gedraaid is, in ieder geval in Amerika. Maar waar ook dus die controverse ontstond. En ik denk dat ik nog zeker wel een jaar, misschien wel 2, misschien wel 3 jaar nodig heb om ertoe te verhouden.
0: Ja, nou ja, je merkt het op een gegeven moment niet meer. Want je raakt eraan gewend en dan is het gewoon... Dan komt hij hoor.

0: Zo, en dat was hem. En John, die er mee aankwam op een gegeven moment met die...
1: Met Eddie, hè?
0: Ja, met Eddie, ja. Die heeft me toen een aantal van die dingen gestuurd. En ja, ik vond ze wel mooi. Ik heb ze opgeslagen. Maar ja, van begin af aan het idee van... Ja, dit is AI. Dat kan niet anders. Nou ja, goed. Maakt ook niet uit. Dus lekkere muziek. Ja. Dus...
1: Je kunt het niet helpen dat jij een AI-radar hebt, Bas. Dat is,
0: Nou, maar weet je wat het is? Ik heb in het verleden veel muziek gemaakt. En als ik een instrument niet kon bespelen, bijvoorbeeld een trombone... Uh-huh. Dan pakte ik gewoon een synthesizer met het geluid van de trombone. Nou, dat geluid is altijd perfect. Alleen de manier van spelen... is een trombone kan je bijvoorbeeld bepaalde noten, omdat die helemaal uitgeschoven moet worden, kunnen niet achter elkaar. Althans niet in een bepaalde snelheid. En ik had dat dan wel, want ik deed met de vingers.
1: Ja.
0: En dan zei iemand, ja nee, maar dat kan niet. Ja, dat is met AI ook zo. Ik bedoel, hij weet wat voor geluid hij moet doen, enzovoort. Maar dan doet hij soms dingen dat je denkt, ja, maar dit is met een stem niet mogelijk. Of dit is met een gitaar niet mogelijk. Of dit is met dat niet mogelijk. Ja. En dan valt hij een beetje door de mand, het AI gebeuren. Maar ja, boeien, want ik gebruik het ook. Dingen die niet konden, gewoon omdat je toch iets wil.
1: Mooi voorbeeld, ja. Die
0: trombone.
1: Die trombone en de synthesizer, daar konden allerlei dingen mee.
0: Ja, precies.
1: Wij krijgen verzoekjes binnen, maar we gaan eerst naar het weer, hè?
0: Ja, we gaan eerst naar het weer. Droog met een mix van zon en stapelwolken. Dus Huub is weer druk actief. Huub Stapel. Het wordt 19 graden op de Veluwe en daar moeten we het mee doen. Sterker nog, dat is een eerste plek in Nederland op dit moment. De wind is westenmatig 3 tot 4 boven. En de komende 5 dagen zien er als volgt uit. Morgen 19, s'nachts 11. Woensdag 19, s'nachts 12. Donderdag 18, s'nachts 11. Vrijdag 20, s'nachts 9. En zaterdag 20, s'nachts 10. De kans op neerslag, altijd wel handig voor de agrarische sector. Dinsdag slechts 5%, woensdag 80%, donderdag 55%, vrijdag 0% en zaterdag 10%. Nou, woensdag hoef je niet te sproeien, André.
1: Nee, lekker.
0: Ja, lekker dus. En de kans op zon, dinsdag 15%, woensdag 30%, donderdag 80%, vrijdag 85% en zaterdag 75%. En dat is hem dan. En dan gaan we naar een verzoekje van Els Japo. Die heeft ons een mooi fotootje, een sfeervol plaatje gestuurd. En zegt erbij, goedemorgen, welkom in de herfst. Ja, want het is 21 september, hè?
1: Het is echt 100%, hè?
0: Formeel begint vandaag de herfst. Ja, de meteorologische herfst is al begonnen schijnbaar op 1 september. Waarom dat het dan weer op 1 september is. Het is lekker afronden schijnbaar. Maar goed, een mooie herfstplaat van Els Japo. En hij heeft ook een verzoeknummer, My Body Isn't Ready, van Somber. En dat... we feliciteren onszelf met een halve année met André.
1: Nou, hij pakt gewoon drie dingen in één keer.
0: Ja.
1: Maar dat fotootje is fantastisch. Ja. Dat zet wel de sfeer, El Chapo. Fantastisch. Ja. En ik zag het vanochtend ook, maar dit is alweer wat verder in de tijd. Ja. En bedankt voor de felicitatie. Dat klopt, ja, we zitten op een half jaar. Ja.
0: Half jaar, van mijn kant. 26e uitzending dus, André.
1: Ja. Een beetje. Ja.
0: Ja, nou, daar kijk aan. Dus dat schiet op. En dan gaan wij naar het verzoekje. Ja, ik ben benieuwd of het toch somber klinkt. Want de artiest zit somber. Maar dan zonder E, hè?
1: Ja, we gaan het zien.
0: We gaan het horen.

0: Nou nee, het was niet somber, dat niet.
1: Nee, heerlijk herfstnummertje. Ja. En laat dat maar aan Els Japo over. Die weet wel een beetje wat er in de hoge hoed van de maandagochtend moet. Hè?
0: Dat, ja, dat, ik weet niet, ik ben benieuwd of hij zelf ook een hoge hoed heeft.
1: Ah.
0: Ben ik wel benieuwd naar. Ja. Nou ja, we toch met verzoekjes bezig zijn. John Zoetekouw had ook een verzoekje ingediend. Ja, twee verzoekjes zelfs. Nou, hier komt er één, John.

0: Zo, dat was hem de dijkverzoekje van John.
1: Nederlandse bodem.
0: Ja, en als ze dan toch op Nederlandse bodem zitten, dan doen we er nog maar even een Nederlandse bodem.
2: Ja, ik had maar, er ook...
0: Ja, liep vanmorgen bijna leeg, want je had een heleboel te melden. Zoals één ding wat je wilde melden met kopje pakken, of zeg je nog niet?
2: Nou, ik zat een beetje te overdrijven. Ik zat een beetje op te scheppen.
0: Okay.
2: Ik was uiteraard benieuwd ook naar jouw week.
0: Okay.
2: En naar jouw meningen over van alles en nog wat.
0: Yeah.
2: Maar ja, weet je wel, ik wilde het eigenlijk eventjes inderdaad over zeg maar de Terminator hebben. Terminator franchise.
0: De Terminator franchise.
2: Beetje aansluitend op de AI waar we het over hadden.
0: Op de AI.
2: Maar ik ben bang om daar met jou over te beginnen.
0: Want?
2: Ja, omdat ik al meerdere keren heb gehoord dat de jaren 80 en begin jaren 90 is alles langs jou heen gegaan. Weet je wel, die fiets.
0: Ja, inderdaad. Je overdrijft een beetje. Je schept een beetje op.
2: Ik overdrijf, hè?
0: Ja. Alles is aan mij voorbij gegaan. Nee, er zijn andere dingen aan mij voorbij gegaan dan aan jou voorbij zijn gegaan. Laat het zo zeggen.
2: Maar je hebt een paar keer gezegd van... Bas, ken jij dit en dat uit de jaren 80? En dan... Nee, heb ik niet gezien, niet meegemaakt. Weet je wel, snap je?
0: Nee, toch? Nee, klopt, maar hè? Goed. We hebben natuurlijk A te maken met een generatiekloof. Ik zit in een andere generatie dan jij.
2: Dat wordt duidelijk.
0: En twee was ik in de jaren 80 hartstikke actief op het podium, dus weinig thuis.
2: Ja, dat.
0: Dus dat zijn dus een heleboel factoren waardoor de kans vrij groot is dat wij de jaren 80 heel anders hebben beleefd.
2: Juist.
0: Ja. Maar de Terminator, ik ga er maar even vanuit dat je het over de Arnold Schwarzenegger films hebt.
2: Ja, oh ja, mooi.
0: Nooit
2: ja.
0: gezien. Heb ik geen een finale van gezien, ja. Want ik was geen fan van Arnold Schwarzenegger. Dus, ja.
2: Mooi man. Ja. Nou ja, ik heb natuurlijk weer. Ik ben vaak heel enthousiast over wat ik in het weekend heb gezien, weet je wel. Een documentaire of een streaming showtje. En dat heb ik ook al een beetje geleerd. Je moet er niet van uitgaan dat andere mensen daar even enthousiast over zijn. Maar nee. Het is leuk als je gedeelde waarden hebt. Maar die generatiekloof wordt dan vanochtend alweer meteen pijnlijk duidelijk. Maar je kent hem wel. Je hebt hem niet gezien.
0: Volgens mij was er één film die wel indruk maakte op mij. En dat was The Beastmaster. Maar is dat met Arnold Schwarzenegger?
2: Daar heb je het weer niet over de Terminator. Iets anders, of niet?
0: Ja, dat is wel anders. Maar het is wel Arnold Schwarzenegger.
2: Ja, welke film zeg je?
0: The Beastmaster.
2: Beastmaster, die ken ik dan weer niet.
0: Nee, zie, daar heb je het al.
2: Maar dat is jaren 70
0: dan,
2: denk ik.
0: Ook jaren 80, dus is jou er nog een hoop aan voorbij gegaan bij jou.
2: Ik denk dat we het onderwerp Terminator maar even moeten droppen.
0: Nee, maar ik heb het nooit gezien, dus ik kan er niks over vertellen. Nee. De hele Terminator niet.
2: Nou, dat was, dan valt mijn hele verhaal al in de sloot.
0: Oké.
2: Okay. Ik dacht, we gaan even geanimeerd over de Terminator.
0: Ja.
2: Maar,
0: Je mag er geanimeerd over praten hoor, ik hou me melden.
2: Ik zag een connectie met de AI en die hadden we al een beetje opgepakt met Eddie Dalton. Maar in ieder geval, zeker in die Terminator 2 film uit 1991, heeft James Cameron het over Skynet, weet je wel. Skynet is dan een beetje de Anthropic en een beetje de open AI van nu, weet je wel.
0: Ja.
2: Ik vind het leuk dat hij er vroeg bij was. Ik hou wel van die pioniers die 30 jaar geleden al door hadden wat er ging gebeuren met de wereld, weet je wel.
0: Ja.
2: Maar deze joh, de Beastmaster.
0: Ja, de Beastmaster, maar hij is niet met onze grote vriend. Het is wel uit de jaren 80, 1982, maar...
2: Arnold zit er niet in.
0: Nee. Arnold zit er niet in,
2: maar wel die Tanya Roberts. Tanya Roberts speelde later volgens mij wel met hem. Ja, dat is zo'n roodharige actrice.
0: Ja.
2: En die speelt volgens mij later met hem in Conan the Barbarian en zo.
0: Dan ben ik daar misschien meer in de war.
2: Conan the Barbarian.
0: Ja, dat zou ook.
2: Dat is ook weer een remake. Maar leuk dat die Beastmaster ken ik dan weer niet. Maar dat is dan weer... Ja, dat was eind jaren 70, begin jaren 80 was die fit generation. Die gyms kwamen helemaal op. Hè, dat iedereen, die opgepompte mensen. Dat begon toen helemaal te lopen. Ja. Mr. Olympia. Die mensen zijn voor een deel ook... Daar moet je mee oppassen, dat oppompen. Want op een gegeven moment dan knappen je aderen... en dan lig je gewoon op de grond, hè?
0: Ja. Nou ja, ik weet nog hoe dat toen verliep. Mijn broer en ik die kwamen in een familie terecht... waar ze hele mooie dochters hadden. Oh. En die dochters hadden weer hele mooie vriendinnen. Dat was prima toeven. En Vadermans was een zeeman, nu we het dan toch over zeeman hebben.
2: Sailor. Ja.
0: Die kwam één keer in de 9 maanden thuis, bezwangerde zijn vrouw. Dus ze hadden 4 dochters die allemaal na 9 maanden van elkaar waren geboren.
2: Bijzonder,
0: en zo.
2: Ja.
0: En die vader, die had, toen hij stopte met het zeemanschap, ging hij een beetje in de criminele hoek. Hij had een illegale video
2: logisch, zo gaat dat.
0: Ja. Ja, precies. En dus die had een heleboel films die je allemaal gratis kon kijken. Vers, dus vandaar dat ik met dat soort films... Maar dat was een genre dat die man, ja, de smaak, dat paste helemaal niet bij mij. Maar goed, zo kwam ik wel met een aantal films in aanraking. Maar met name met zijn dochters. Dus dat was...
2: Vier dochters had hij.
0: 4 dochters.
2: Doe maar, ja, netjes gedaan hoor. Ja.
0: Ja,
2: en knap ook nog allemaal. Ja,
0: en een zoon had hij ook nog.
2: Oh.
0: En die was heel slim.
2: Ja.
0: Dus wat dat betreft was...
2: Zat wel wat in. Maar was de vrouw ook, want dat viel mij, dat valt me ook wel eens op, dat je soms een behoorlijk, laten we zeggen, modaal echtpaar hebt. En dat er dan een bijzondere mooie dochter of zoon uitkomt inderdaad. Dat je denkt van, hoe is het mogelijk, weet je wel?
0: Ja.
2: Dat die 23 chromosoompjes plus 23 chromosoompjes net even lekker neervallen. Maar ja, God bless those people, weet je wel. Het maakt mij niet uit.
0: Nee.
2: Het is voor de wereld. Ik kijk liever naar iemand die er mooi uitziet dan spuuglelijk. Maar dat is ook weer objectief. Hè? Of dat is ook weer subjectief, laten we zo zeggen.
0: Ja. Hou je wel van jezelf?
2: Ja, ik hou heel erg van mezelf.
0: Nou, dan komt dit nummer van jouw lijst.
2: Harry
0: dan,
2: ook, hè?
0: Ja, Harry ook.
1: Dus, goed idee. Ik dacht, Jekka, schrijf nou eens gewoon eens een liedje niet over Den Haag of over Berlijn of voor bejaarden of kinderen. Schrijf nou eens gewoon op zijn Haags een liedje voor je eigen. Heb ik gedaan. Heb ik een liedje voor mijn erger gemaakt. Heb ik 30 keer per dag voor mijn erger gezongen. En toen ging het weer een beetje met mijn erger. Ik zal het voor de gein 1 keer laten horen, dat jullie een indruk krijgen. Hè? Het is net niks, hoor. Het is een beetje een niks liedje, maar goed, dat je een indruk krijgt. Hè?

Hoor je nooit zingen, ik hou van mij. Wordt nooit gezegd, maar ik hou van mij. Ga ik toch zingen, want ik hou van mij alleen en ik meen het echt. Ik hou van mij, want ik ben te vertrouwen. Ik hou van mij kan ik op aan. Ik hou van mij op

ben zelfs bereid mijn leven voor mezelf te geven. Ik blijf bij mij totdat de dood mij scheidt. Ik hou van jou, zeg ik soms ook wel. Ik hou van jou, schat, en ik meen het echt. Maar ik hou van jou, zeg ik alleen maar voor de spiegel. Zo komt, ik hou van jou, weer bij mezelf terecht. Yeah. Ik hou van mij, van mij, van mij en van geen ander. Yeah, yeah. Want ik ben verreweg de leukste die ik kende. Ik hoef mezelf zo nodig ook van mij niet te veranderen. Ik blijf bij mij, mezelf, gewoon zoals ik ben. Want ik hou van jou. Betekent meestal. Schat, hier heb je mijn problemen, los maar op. Ik leef in een hel en ik verwacht van jou de hemel. Ja. Jij geeft de hel weg, dankjewel zeg, rot lekker op. Dat houden van een ander, dat heb jij alleen maar nodig. Omdat je niet genoeg kan houden van jezelf. Hou van

0: Ja, en ik zat me net te bedenken, vandaag begint namelijk op een zuidelijk halfrond de lente.
1: Oh ja.
0: Dus dat begint is... andersom, maar in de Cariben is het altijd zomer. Dus ja, ik denk, laten we nog even een zomersnummer tegen aanknallen.
1: Maar lekker salsa plaatje hoor.
0: Ja toch. En dan had René nog een heel verhaal over een boek wat we zouden kunnen gaan lezen. Lees jij veel boeken?
1: Nee, ja, ongeveer één per jaar. Dus,
0: één per jaar, dat is veel. Ik kom niet eens aan één in de dus tien jaar.
1: Je blijft op de nul staan?
0: Ik blijf op de nul staan. Dus,
1: je maakt wel duidelijke keuzes dan, Bas. Ja, weet je wel.
0: Gewoon ja, bedoel, maar daar moet je ook tijd voor hebben, voor boeken lezen. En er moet rustig in je hoofd zijn.
1: Precies, en dat is het nooit bij ons, hè?
0: Nee, dat is het nooit bij ons, man. Ik heb tegenwoordig met films al moeite dat ik denk, oh, even dat stukje even terugspoelen.
1: Ja,
0: en dan
1: serieus?
0: Één stukje wel vijf keer bijvoorbeeld. Dan schiet ik gewoon weer in. Ach,
1: wij horen eigenlijk bij die nieuwe muziekclub de Streamers, hè? Hoe heet het ook weer? De Streamers.
0: Ja, de Streamers, ja.
1: Dat was ook zo'n clubje. Maar René wil ons aan het lezen hebben.
0: Ja.
1: En beschuldigt ons ook nog van dat wij verkeerde kinderen zijn, hè? Denk ik, ja.
0: Verkeerde kinderen?
1: Jij
0: wat
1: bent
0: dan?
1: Een verkeerd kind en ik ben een verkeerd...
0: Waar staat dat?
1: Nou, nee, je moet dat... Nee, geintje.
0: Okay,
1: ik overdrijf weer. Ik zit echt daar te overdrijven. Ik zal het proberen een beetje weg te krijgen. Maar nee hoor, wij zijn geen verkeerde kinderen. Maar dat ergens pik ik dat... Ze schrijft het vaak zo op dat je denkt van... Wat zegt ze nou, weet je wel?
0: Ja. Maar dat ligt aan een vertaalapparaat.
2: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, reageert geschrokken op een onderzoek naar homo-acceptatie onder jongeren. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut concluderen dat jongens en meisjes minder tolerant zijn geworden. Volgens deze onderzoeker moet er op tijd ingegrepen worden om de tolerantie te verbeteren.
5: Het is echt belangrijk ook bijvoorbeeld in het onderwijs dat ook docenten direct jongeren aanspreken. Ook als er grapjes worden gemaakt over homoseksualiteit. Dus dat tijdig ingrijpen is heel belangrijk.
4: De onderzoekers en het COC vermoeden dat de opkomende manosfeer een rol speelt via influencers als Andrew Tate. De VS presenteert binnenkort sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden internationale media op basis van bronnen. Details zijn nog niet bekend. Tot nu toe werden alleen aan rechters en aanklagers strafmaatregelen opgelegd. De regering van president Trump is kritisch op het strafhof, onder meer vanwege een arrestatiebevel tegen premier Netanyahu van Israël. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg voor Pommeren werd AfD de grootste en kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. In Berlijn verloor de partij ook flink. Het CDU-senator Evers ziet dat als opdracht om te gaan verbeteren.
6: We zien hoe moeilijk het is, uit regeringsverantwoording, uit de gesellschaftliche Mitte heraus überzeugen te kunnen. En dat is natuurlijk ook een opdracht en een Mahnung aan ons.
4: We zien hoe moeilijk het is om mensen voor ons te winnen, zei Evers. Bondskanselier Merz zei dat hij ondanks het verlies wil aanblijven. Bij een schietpartij in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Het was iets voor 10 uur in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. Er is nog geprobeerd om de man te reanimeren, maar dat is niet gelukt. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. Er is ook nog niemand opgepakt. Het weer, hier en daar kan wat mist voorkomen. Later vandaag droog en geregeld zon bij zo'n 18 graden aan zee tot ruim 20 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land verloopt de ochtendspits vrij normaal. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, daar rijdt het langzaam tussen Stroeg en Hoevelaken 4 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. A6 Emmeloord richting Muiden, tussen Lelystad Noord en Almere Oostvaarders 6 met daar ruim 10 minuten oponthoud. A28 van Zwolle naar Utrecht tussen Wezep en de afrit Elspeet 8 kilometer. De vertraging is daar een kwartier. A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 7 kilometer met 10 minuten vertraging. N50 Zwolle richting Emmeloord. tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen 8 kilometer. En daar is het oponthoud een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Veluwe FM.
8: Hé hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
9: Hé hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
8: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
9: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
8: Wow, klinkt gezellig.
9: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
8: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
9: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij De Open Dag.
10: Dit is Veluwe FM.
11: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit hebben we ons even misleiden nu in één keer wel stil. Wat een lekker nummer van Ilse.
1: Ja, dat is vers van de pers uit de studio.
0: Oké. Okay.
1: Ze zal wel weer naar, weet dat daar in Memphis, Tennessee.
0: Ja, ze heeft tegenwoordig een eigen studio. Hè? Ze heeft hem eentje opgekocht die anders zou verdwijnen.
1: Oh ja.
0: En daar doet ze hele leuke dingen.
1: En waar is dat dan? Niet, ik loop de gein hoor.
0: Ik meen dat dat de Bullet Sound Studio was, maar helemaal zeker weet ik het niet. Ga zo wel even googlen.
1: Ik zag een vrolijke foto. Maar vroeger ging ze naar, hoe heet dat daar? Niet Memphis, maar je hebt er nog een.
0: Ja,
1: Nashville.
0: Nashville, ja.
1: Daar zat zij. Ik denk niet dat ze daar meer heen vliegt.
0: Nee.
1: Want zij is ook behoorlijk wokey, dus ze mag volgens mij niet eens meer naar binnen komen daar, weet je wel.
0: Nee, en sowieso, wat denk je, wat kost allemaal? Je kan er wel graag willen horen zo van, ik hoor dat thuis. Maar dan denken ze in Nashville misschien wel anders hoor.
1: Fijne Twentse meid. Maar jij denkt, ze heeft een studio in Nederland nu, zoiets.
0: Ja. Ze heeft onlangs een studio gekocht. Ik ga daar wel even googlen. Mijn partner die heeft helemaal niks met Ilse de Lange.
1: Oh.
0: Ze vindt haar heel nep. Altijd maar lachen wanneer er niks te lachen valt. Een beetje schaapachtig. En ja. Altijd van, oh, wat zie mij eens een onschuldig dom meisje zijn. En ondertussen.
1: Ja, nou, dat klopt ook, ja.
0: Ja.
1: Maar iedereen mag zijn mening hebben. En, maar ik vind dit toch wel verdraaid lekker klinken voor de maandagochtend.
0: Ja, daarom, ik kan mij niet schelen hoe mensen over Ilse denken. Ik vind het nummer is mooi, dus klaar. Yes. Daar gaat het om in de muziek.
1: We hadden het wel even over lezen, over boeken, op basis van het bericht geven van René. We hebben geconcludeerd dat jij en ik niet echt lezers zijn.
0: Nee.
1: En, maar ik vind het wel, boeken zijn wel goed hoor, lezen is wel goed. Daar ben je het wel mee eens, toch, of niet?
0: Ik denk dat het voor de ontwikkeling van mensen heel goed is om vooral veel te lezen. Maar ik denk dat het ook heel goed is dat als je een boek ontdekt, dat je er niet meteen vanuit gaat van, ik heb nu een boek ontdekt, dat kent nog niemand.
1: Ja.
0: Over het algemeen kan het heel goed zijn dat boeken al lang bekend zijn en zo. En dat dat voor jou nieuw is, dat is logisch. Maar dat wil niet zeggen dat dat voor anderen dan ook zo is.
1: Ja,
0: en er zijn 100.000 miljoen boeken.
1: Ja, heel veel. Iedereen kan een boek ook zelf uitgeven tegenwoordig.
0: Ja, ook dat nog eens een
1: keer. Dat is heel makkelijk. Alleen, ik herken dat wel een beetje bij René hoor. Dat, wat ik net ook zei, dat ik heel enthousiast ben over een Terminator documentaire. En dan ga je met andere mensen erover praten en die hebben er helemaal niks mee.
0: Nee.
1: En dan val je in een diep gat, een diep zwart gat.
0: Dan ga je je bijna persoonlijk aangeraakt voelen en beschadigd en zo, omdat je toch zo goed bedoelde allemaal.
1: Ja, precies. En hoe kan dat nou dat andere mensen dat niet zien en niet weten?
0: Nee, precies.
1: Het is typisch een beetje de mens van nu ook. We zitten allemaal in ons eigen wereldje.
0: Ja.
1: Het is niet anders.
0: Nee, daarom. Dus we gaan naar het volgende verzoekje. En dat komt van John Zoetekouw. En dat lijkt op een spelletje.
1: Ja.
0: Monopoly.
1: Lekker.
0: Nou, ik ben heel benieuwd.

0: dan betrap ik mezelf op een uitspraak die ik nooit zou doen.
1: Oh, nou, wat dan?
0: Monopoly. Ik zeg altijd Monopoly.
1: Monopoly, ja.
0: Ja, Monopoly. Wat ben jij? Ben je een Monopoly man of een Monopoly man?
1: Monopoly is voor mij meer het spel. En een Monopoly is inderdaad wel meer mensen die het recht claimen op één... Een vakgebied of een business model.
0: Oh, ja, maak je dan ook verschil in de uitspraak?
1: In de intonatie, ja. Zoals hij het zingt, zoals deze Duitse meneer het zingt, dan denk ik aan Microsoft en zo, weet je wel, dat soort bedrijven. Ja. Google. Okay. Ik volg niet helemaal waar het over ging, dat liedje, maar het draait een beetje om Monopoly. Misschien ging het wel over het spel, ja, ik weet niet.
0: Ja. Ja, nee, maar ja, nee, ik maak dat verschil niet. Bij mij is het gewoon Monopoly.
1: Het spel.
0: Maar ik, gewoon alles.
1: Oh.
0: De overheersing en zo.
1: Monopoly draait het spel.
0: Hij heeft een Monopoly over die zaak. En ik speelde gisteren Monopoly. En,
1: is dat allemaal hetzelfde? Eén pot nat voor jou?
0: Voor mij is dat één pot nat.
1: Dat mag.
0: Ja, ja. Nee, want het zou voor mij dan het gevoel geven dat ik bijvoorbeeld zeg, nou... Als ik naar mijn werk ga, ga ik met de auto. En als ik op vakantie ga, ga ik met de auto.
1: Ja, oh ja. Ja.
0: Dus, snap je? Dus dat zou voor mij heel erg lastig worden.
1: Ik heb dat ook met bank, weet je wel. Bank. Ik ga op de bank. De bank is dan is iets met geld, weet je wel.
0: Ja, ja, ja,
1: ik ga geld op de bank zetten. Of ik ga lekker op de bank zitten, weet je wel.
0: Ja, ja. Zitten en zitten, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Ja, taal, daar kunnen we allebei wel goed mee uit de voeten.
0: Ja, precies. Ja, met bank kun je beleggen en op de bank kan je ook liggen.
1: Gooi er bij jou een stuiver in, een stuiver woorden en er komt van alles uit. En dat geldt bij mij ook. Ik vind het wel heerlijk hoor.
0: Ja, maar, ja, lekker spelen met taal.
1: Maar de associaties gaan bij jou en mij. Ja, we hebben wel een verschillende soorten hersenen. Jij, en dat is me goed ook, denk ik.
0: Ja, stel dat ze hetzelfde zijn.
1: Het zou saai zijn, hè?
0: Het zou raar zijn, twee mensen met dezelfde hersenen.
1: Het zal vast voorkomen.
0: Oh. Ja, een tweeling misschien.
1: Een tweeling komt behoorlijk
0: komt aardig in de buurt. Hè?
1: Maar die op een gegeven moment die worden elkaar zo zat. Die gaan ook expres uit elkaar. Maar het schijnt wel dat met tweelingen, ja, heel interessant. Daar kunnen we ook een uitzending mee vullen.
0: Nou, daar heb ik in mijn studie psychologie, ontwikkeling, kinderontwikkeling.
1: Ja, stelt ja.
0: Ja, tweelingen, dat ligt er maar net aan hoe je ermee omgaat. Als je ze apart laat opgroeien, dan gaan ze ook niet meer op elkaar lijken.
1: Nee,
0: ook qua uiterlijk zelfs niet.
1: Serieus, hè? Ja,
0: ja maar als je ze bij elkaar houdt, dan blijft dat aardig. En dan gaat dat zelfs tot op denkniveau elkaar aanvoelen.
1: Heel interessant, ja.
0: En dan heb je nog de overdreven factor, de ouders die dan ook echt alles tweeling van maken. Dus en een roze jurkje aan, terwijl twee broertjes zijn bijvoorbeeld. En zulke dingen meer.
1: Vind ik wel mooi hoor. Ik vind dat ik kan daar enorm van genieten. Want het brengt je ook in verwarring als mens. Van, je ziet gewoon twee dezelfde mensen.
0: Ja.
1: En maar er zit altijd microverschil in. Maar dat die mensen elkaar aanvoelen vind ik heel mooi. Dat er een soort synergie is, een soort aura connectie. Ja. Ah, dat vind ik wel diep.
0: Ja, en je kan je broer Mats, bijvoorbeeld als je met een leuke meid uitgaat en je zegt van als jij nou onder het bed gaat liggen, dan kunnen we ook nog eens een keer wisselen en zo. En
1: je gaat er wel heel diep op in.
0: Ja,
1: maar dat soort dingen, ja. Er zijn films over gemaakt.
0: Ja, en daar is zelfs een heel verhaal over, dat er een heel groot bed en er zaten allemaal Chinezen onder. Dus die wisselt ook af aan het arme meisje.
1: Die Chinezen lijken ook allemaal op elkaar.
0: Ja,
1: hè?
0: Precies. Daarom zijn ze gewoon één grote meerling. Eens even zien. Maar dat mogen wij niet zeggen natuurlijk. Want dan zijn we heel verkeerd bezig.
1: Je moet tegenwoordig oppassen met discrimineren van Chinezen. Want ze staan zo voor de deur hoor.
0: En toch knijpen we een oogje toe. Als het over Chinezen gaat.
1: Dat doen
0: wij. We gaan naar Snelle en Zoe.
1: Ja, ook weer nieuw bloed. Ja.

0: Ja. Fijn deuntje ook weer.
1: Ja, ze gaan nog even door met de fluiten, of niet? Ja.
0: Ja, ze nemen. Ja, ze gaan fluitend het pand verlaten. Ja, goed, gewoon terugkomen nooit. Goed, even een beetje Oosters opmerkingen plaatsen.
1: Ja.
0: Eens even kijken, wij gaan de headlines eens even bij de kop pakken.
1: Want, eerst eens even naar de NOS.
0: Ja, laten we dat doen. Ja, viel het nieuws helemaal bijeengeschoten weer vanmorgen. Ach ja, kan gebeuren. Gelukkig hebben we ook nog een automatische ANWB-melding. Dus,
1: ja, die had net de hoofdlijnen wel te pakken.
0: Ja.
1: En, dus, maar doen we geen files?
0: Nee, dan we gaan naar de headlines, want anders dan lopen we daar hopeloos achter. Ja, we kunnen straks de files nog wel even doen. Maar ja, aan de andere kant.
1: Iedereen zit al op kantoor, joh.
0: Dus, ja, daarom precies. Ja, dat zie ik dan ook weer zo voor me. Nou, we hopen dat je kantoor aan een plat dak heeft. Goed, we gaan de headlines noemen die de NOS heeft samengesteld. En we noemen daarbij ook het paginanummer. Mocht er wat bij zitten waarvan je denkt, oh, dan wil ik het hele verhaal wel horen. Inclusief onze toegevoegde waarde die wij kunnen toevoegen, laten we het zo zeggen. Dan even het paginanummer doorgeven.
1: Laat maar weten.
0: Snelsancties VS tegen Strafhof 127.
1: Het CDU van Merz haalt de kiesdrempel niet, 126.
0: Een dode bij een schietpartij in Roermond, 121.
1: En de homo-acceptatie keldert bij jongeren, 104.
0: Poetin-partij koerst af op winst, 125.
1: En Paul Hanen stopt als stem van Bert, 108.
0: Verdachte geweld Malieveld vrij, 106.
1: En er is een man vervolgd voor deepfake porno, 107.
0: Een Nederlander sterft na een duik in Datazee, 105. Nou, we beginnen altijd met 104, want er zit een abonnement op. En voor de rest laten we het afhangen van jullie wensen. En dat betekent dat we toe zijn aan een volgend nummer. En dat is deze. Nee. Hey. Wat gebeurt hier weer? Jongen, deze moet ik hebben. Deze bedoel ik, ja.

0: Zo, dat was hem. Die moest voorbij komen. Dan kan ik de volgende ook alweer klaarzetten. En ondertussen komt er van alle kanten komen er werkzaamheden binnen. Jongen, ja. We hebben druk mee.
1: Je bent er druk bezet. Ze sparen je niet op de maandagochtend.
0: Nee, zeker niet. Goed, in ieder geval hebben we het volgende plaatje klaarstaan. En de headlines, laten we pagina 104 even doen. Doe jij hem even?
1: Ja, die hebben we sowieso. Ik doe hem graag. Een fantastisch bericht, want de homo-acceptatie keldert bij de jongeren. Daar zijn we natuurlijk allemaal hartstikke blij mee, of niet? Onder Nederlandse jongeren tussen de 12 en 16 jaar is de acceptatie van homoseksualiteit de afgelopen 4 jaar enorm afgenomen. Dat blijkt uit een grootschalige studie van Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. In 2021 keek 78% van de meisjes nog positief naar homoseksualiteit. Dat was vorig jaar nog maar 51%. Bij jongens, die altijd al negatiever waren, halveerde het cijfer bijna van 40 naar 22%. Volgens de onderzoekers komt het niet uit de lucht vallen dat de tolerantie onder jongeren is afgenomen. Zij leggen een verband met prominente figuren die seksuele diversiteit bekritiseren.
0: Zo, ja. Nou dat...
1: Heb je het even recht voor je rapen?
0: Dat is dan de gang van zaken momenteel. Hoe sta jij erin?
1: Ik hoorde het vanochtend en Andrew Tate, hè, die naam wordt vaak genoemd. Maar je gaat mij toch niet vertellen dat het zou kunnen hoor, dat de wereld tegenwoordig zo in elkaar zit met die TikTok, WhatsApp, wat is het?

0: krijgt hij de Andrew Tate, Vladimir en Trump hebben geen enkele vat op jouw gemoed.
1: Nee, ik heb gewoon zoiets van, het is ja. In elke mate van gekte komt in principe wel voorbij. En ja, goed, iedereen vindt er wat van. En ja, ik heb dan zoiets, ik maak er maar een grapje over, want ik kan er toch niks aan veranderen, dus het raakt me dan ook niet. Ik snap alleen niet dat zoveel mensen daar gewoon instinken, dat snap ik niet.
0: Nee, precies. Maar. En ik ben er nu, ik vind het al een hele stap, en dat merk ik bij jou ook, de bewustwording van het feit dat Trump jou te pakken probeert te nemen elke dag. Dat is al een stap. Ik laat het ook minder toe, maar dat is wel de wereld een beetje van nu. Maar
1: heb jij echt het idee dat Trump 's morgens op zou staan, dan zal ik anderen eens even te grazen nemen?
0: Echt waar, dat is mijn wereldbeeld, Bas. Het is intriest. En dan neem ik ook nog die hele wereld op mijn schouders. En dan ga ik de Veluwe optorsen. Maar gelukkig hebben we op de Veluwe zandgrond. Kijk, van de week liep ik naar de polder. Daar ging ik gewoon dwars door die modderige klei. Hè? Ik had de wereld weer op mijn schouders genomen. En ik zakte gewoon die modderige klei van de polder in. Maar hier op de Veluwe blijf ik nog wel even overeind.
1: Die verantwoordelijkheid die je dan neemt, die ken ik wel. Als ik me ergens zeg van ik neem de verantwoordelijkheid, dan neem ik hem ook.
0: Ja, precies.
1: En dan neem ik hem ook op de schouders. En dat kan wel eens heel ongezond zijn voor mij. Maar daarnaast probeer ik het ook altijd even te plaatsen van. Ik neem iedereen serieus. Uh-huh. En dan ga ik proberen te snappen. En dan blijkt soms dat ik het met een korreltje zout moet nemen. Maar goed, dan denk ik, ja nee, ik mag mezelf niet serieus nemen. Maar ik moet anderen, dat is mijn verplichting, vind ik, altijd serieus nemen. Ja. En dat gaat dan wel eens ten koste van dat ik zelf overal grappen van maak. En dat ik dan andermans grappen even mis. Ja. Omdat ik dan de ander weer serieus neem.
0: Maar jij neemt, zoals ik, neem jij de wereld niet meer zo heftig op je schouders.
1: Nee, want op het moment dat ik Trump zeg maar iets hoor zeggen, dan voel ik wel zijn dubbele bodem. En dat heeft niks. Kijk, waar ik nu spijt mee heb, is met de opvolger van Trump.
0: Oh, ja.
1: Want die moet alles weer corrigeren.
0: Ik zat daar van de week ook aan te denken. Die krijgt het zwaar, hoor. Die krijgt het zwaar. Maar sowieso, dat is ook weer een uitzending apart. Maar hier, dat hele gedoe met homo-acceptatie. Ik hoorde het vanochtend. Wij kunnen dat ook vaker concluderen. Dat het zijn maar cijfertjes, hè. Volgend jaar is het weer anders.
1: Ja,
0: er is weer een van de universiteiten die ernaar gekeken hebben. Een Trimbos Instituut.
1: Precies.
0: Ja, hebben die gelijk? Weet je wel? Ik bedoel, is het echt zo?
1: Volgens mij mogen we er niet zo heel veel nadruk op leggen steeds. En dat is natuurlijk deels ook weer door die gay pride en al die dingen meer. Er wordt zoveel nadruk op gelegd dat een heleboel mensen misschien er helemaal geen hekel aan hebben. Maar wel een hekel hebben aan het feit dat het door hun strots gedouwd wordt.
0: Dat
1: het probleem is. En dat ze dus daarom ergens tegen gaan stemmen. Niet tegen de homo's zelf. Maar gewoon tegen de strotdouwerij.
0: Dat is zeker een punt, heel belangrijk. Maar ook, is dit onderzoek representatief? Ze onderzoeken dan 2000 jongeren. Maar die 2000 jongeren, staan die nou echt voor alle jongeren in Nederland? Denk ik niet.
1: Nou. We gaan voor alle jongeren in ieder geval even Alesso en Tovlo draaien. Ja. Zeg me helemaal niks. Ik ga er dus vanuit dat voor jongeren is.
0: Laten we het zijn allemaal helden, die jongeren.
1: Oké. Helden.

0: Zo, dat was hem. You should be.
1: We could be heroes.
0: We could be heroes.
1: Een tof hello. Ja, dat is een beetje een Zweeds meisje, dat Zweedse zangeres. Ja. Dat Zweeds en dat Deens en Noors, ja, dat is allemaal een beetje tof hello, knekkenbrood. Het is niet altijd even lekker uit. Ligt niet lekker in de mond voor ons Nederlanders. Hè?
0: Nee, dat. Ik had er wel eens van gehoord, het Tove Lo, maar wat het was, geen idee. En Alesso, dan moet ik weer denken aan Alessi Brothers, wie hebben we anders, maar associaties genoeg, maar ik weet waar het om gaat. Geen idee. Nou, we gaan eens even naar de WhatsApp-box, want daar gebeurt van alles. Er komen allemaal berichten binnen.
1: Ja, nieuwsberichten, regioberichten, die komen er binnen.
0: Ja, die komen er binnen. En even kijken, wat hebben we allemaal al gehad? Die hebben we gehad.
1: Verzoeknummertjes hebben ze een beetje gehad.
0: Ja, laten we dan meteen de lijst maar even gaan opschonen. Want ik maak altijd lijstjes om ze te kunnen verwijderen. En dat is dan bij deze gelukt. En die kan er ook uit. Want dat hebben
1: de boekenrubriek hebben we gehad.
0: Ja, boekenrubriek. En dan hebben we het alleen nog over het nieuws. En daar gaan we dadelijk in de volgende uur over hebben. Maar eerst even terug naar...
1: Teletext. We krijgen geen verzoeken binnen.
0: Nee, maar, niemand wil weten. Nacht zit er voor jou nog wat bij dan.
1: Ja, want ik zat er weer te kijken. Vorige week was het ook man, gingen we ook helemaal dwars door het door de betonvloer heen. Weet je wel, met die verschrikkelijke berichten uit België en Oostenrijk toen. En nu zie ik weer hetzelfde, want ik wil niet in dezelfde val trappen, dat we weer helemaal door de stalvloer heen zakken.
0: Ja.
1: Dat we weer in die drek terechtkomen. Wat is allemaal een beetje drek, wat ik zie. Dreknieuws, wat ik zie staan, weet je. Paul Hanen vind ik dan nog wel leuk dat hij stopt. Of dat vind ik dan wel een bericht. Een logisch bericht, vind ik dat. Die man is 80. Mag hij na 50 jaar een keer stoppen?
0: Nee, ja, en Ernie, de stem van Ernie is dood. Dus dan kan de stem van Bert ook gewoon dood.
1: Ik vind dat hij redelijk lang gewacht heeft nog. Ja. Maar ja, wie gaat dat doen? Jij vroeg dat net ook. Wie gaat Trump overnemen? Ja,
0: zo zijn er een heleboel. Hè. Bert en Ernie moeten gewoon overgenomen worden. En wat in Nederland momenteel speelt, waar heel Nederland zich meer druk over maakt, dan wat dan ook, is de opvolger van Sinterklaas.
1: Oh, serieus?
0: Ja, joh, die Stefan de Wallen, die stopte mee.
1: Was dat Sinterklaas?
0: Dat was Sinterklaas. Ik vond het geen fijne Sinterklaas.
1: Nee,
0: Bram van de Vlucht vond ik dat was hem. Ja. Maar ja, goed, die man is inmiddels 157, dus dat kan niet meer. Hè? En Stefan de Wallen is geloof ik 62, maar die is er ook al mee opgehouden. Die zal ook gedag willen hebben. Ik wil dat gesoorde meid er allemaal niet meer. Dus
1: ik vind dat ze het sowieso al... ik moet weer een beetje oppassen. Want ik heb nogal scherpe meningen soms. En die moet je niet altijd, moet je altijd een beetje soft brengen.
0: Nou ja, ik kan je dempen hè, als het moet. Maar meestal doe ik het niet.
1: Gelukkig zit jij erbij. Gelukkig zit jij erbij, Bas. Nee, maar ze hebben toch die Zwarte Piet al een kopje kleiner gemaakt. Daar ben ik het nog steeds niet mee eens, weet je wel. Er hadden allerlei andere dingen wat mij betreft afgeschaft kunnen worden in Nederland. Maar wat doen ze? Binnen 3 jaar draaien ze die Zwarte Piet de nek om.
0: Ja.
1: Of niet?
0: Ja.
1: Maar jij bent er al overheen volgens mij. Hè?
0: Nee, ik ben er helemaal niet overheen.
1: Ik hoor je er nooit over.
0: Nee, dat klopt. Maar dat komt omdat als je... Ik ben van mening dat je wonden niet elk jaar moet openrijten.
1: Ah, ja. Ja.
0: Hè, bedoel, je kan wel elk jaar zeggen ja maar. Je hebt hier er zelf mee, want de meerderheid, of de minderheid eigenlijk in Nederland, heeft besloten. En als de minderheid besluit, dan trekken wij als meerderheid altijd aan het kortste eind.
1: Precies, ja.
0: En dat is tegenwoordig zo. Als je minderheid bent, dan word je als meerderheid benadeeld, omdat je de minderheid benadeelt. Ja, het is een omgekeerde wereld. En ik vind gewoon Zwarte Piet moet terug. Gewoon op zijn zwartste. Hoe zwart mogelijk. Heeft namelijk helemaal niks te maken met negers. Ja, dat woord mag je ook niet zeggen.
1: Mag je niet zeggen, Bas.
0: Ja. Nee, maar daar heeft het helemaal niks mee te maken.
1: Ik vond het zo'n vrolijke man. Zulke vrolijke mensen, die Zwarte Pieten. Heerlijke strooigoed strooien. Kinderen blij.
0: Ja.
1: Cadeautjes bij zich. Sinterklaas helpen.
0: Ja.
1: En het is allemaal weer de nek omgedraaid. Er blijft ook niks meer moois, niks meer leuks over in Nederland.
0: Nee, precies. En een heleboel mensen die weten dus nu niet hoe een afro-man eruit ziet.
1: Nee, want niet meer.
0: Eerder was het gewoon, die liepen gewoon bij Sinterklaas en die deelden cadeautjes uit, waren fijne mensen. Nu lopen ze niet meer bij Sinterklaas en dan kom je ze in één keer wild op straat tegen. Ja, wat is dat dan toch?
1: Precies,
0: die mensen zijn helemaal zwart, die hebben geen roetveeg, die zijn geen stroopwafel. Oh, ik schrik me helemaal dood. Weet je wel dat?
1: Oh man, het is nog wat. Ja. Komt er weer aan. Maar één troost, het ligt allemaal al wel in de winkel. Hè? Je kunt de pepernoot al ophalen.
0: Ja.
1: Van de week zag ik ze liggen. En ik heb met een zakje in de hand gestaan, maar ik heb het nog even overgeslagen.
0: Ja, nee, en ik heb al een eerste kanariepiet al zien vliegen.
1: Oh, serieus?
0: Dus ja.
1: Gefeliciteerd.
0: Dankjewel.

0: Zo, dat was even een stevige You Should Be Dancing van de Bee Gees van de 18 plus 2 van André. Lekker.
1: Had jij nog wat nieuws? Of wou je NOS Teletext de nek omdraaien?
0: Ik ga eerst even kijken, want volgens mij was er nog wel iets wat... even kijken hoor. Ik vind de kiesdrempel moeten we in Nederland ook toepassen. Vind ik wel even mooi dat er in Duitsland al wel gebeurt.
1: Ja, dat is bijzonder, hè?
0: Want dat vind ik ook. En dat, Poetin is toch wel fijn. Ik gun het hem wel, hoor. Met 40 partijen dan toch winnen, hè? Dat is goed, hoor.
1: Jij haalt een wit voetje bij Vladimir, ja.
0: Een wit poetje.
1: Ja, vindt hij mooi, hoor. Ja, hij heeft er een stem bij in Nederland.
0: Ja, dat is echt geweldig. Ik bedoel dat je verkiezingen houdt terwijl er maar één partij is.
1: Hij koerst er nog op af, hè. Hij koerst af op de winst. Hij heeft hem nog niet de winst. Het is nog niet helemaal zeker. Maar de hele oppositie, die zit in Siberië ergens.
0: Ja. Die zijn, en wat ik dan zo sneu vind voor zo'n Poetin, is dan dat er maar één partij is. En dat dan toch niet het hele land eens gezind is.
1: 64%, hè?
0: Ja, dus dat betekent dat hij 36% moet afmaken.
1: Och, jongens.
0: Dus hij is dan wel even druk. En dan, er was nog een punt. Een man vervolgd voor deepfake porno.
1: Oh, ja.
0: Ik vind ook dat ze dat moeten afschaffen. Er moet alleen nog echte, pure, keiharde porno komen. En geen deepfake porno.
1: Zo, lekker op de maandagochtend.
0: Ja, toch?
1: Ja, daar worden we wakker van.
0: Hè? Nou, dat bedoel ik. En dan, dus Nederlander. Die heeft geprobeerd om op 100 meter te duiken.
1: Moet je ook niet doen.
0: In 80 meter, toen raakte hij in paniek. En toen ging hij als een speer naar de oppervlakte. En dat moet je dus nooit doen.
1: Maar ik raak bij 3 meter al in paniek. Jij dan?
0: Als ik een
1: hoe diep zou jij durven?
0: 10
1: meter?
0: Als ik maar kan zien waar ik ben.
1: Ja.
0: Kijk, als het helemaal donker om me heen is, dan ga ik er helemaal niet in.
1: Nou, daar in de Attenzee op 100 meter diepte zie je helemaal niks meer, hoor.
0: Nee,
1: heb je wel een zaklampje nodig.
0: Daarom. Dus ik vind het zo. Maar goed, ieder het zijne en zo.
1: Ieder het zijne, maar in paniek raken moet je door. Nooit
0: dan krijg je de decompressie en dan krijg je luchtbellen in je bloedsysteem en dan blaas je jezelf helemaal op.
1: Ja, dat weet jij ook, hè?
0: Ja, dat is, dat hadden ze kunnen weten. Maar als je paniek raakt, raak je in paniek en daar doe je niks aan.
1: Nee.
0: Dus heel vervelend, heel sneu allemaal.
1: Weer een mensje minder op aarde.
0: Achter. Ja.

0: Riptide was dat van Vance Joy. En inmiddels zitten we alweer tegen het nieuws aan teken.
1: Het schuift, het gaat lekker hoor, maar het schuift alweer op.
0: Ja, en zat er voor jou nog wat bij? Of zeggen we nou, we sluiten lekker af met muziek.
1: Sluit maar af, draai de nek maar om. Ja.
0: Maar dan gaan we dat doen. De Stijlkansel komt

0: 飞轮 FM。
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongens gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Bij jongens daalde de acceptatie van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Deze basisschooldocent merkt het ook al bij jonge kinderen.
4: Op schoolplein bijvoorbeeld, tijdens de pauzes, hè, in plaats van dat je elkaar gaat uitschelden voor klootzak of iets dergelijks, er komen in één keer woorden op als flikker of homo. Die woorden komen wel ineens ergens vandaan.
3: Onder meisjes is de acceptatie ook gedaald van bijna 80 naar 50%. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. De term kwam voorbij in bijna de helft van de uitzendingen, blijkt uit een onderzoek van Pointer. Vooral presentatoren, vaste commentatoren en verslaggevers gebruikten het woord. De omvolkingstheorie is volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een rechtsextremistische complottheorie. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaalrechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. De Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De Belgische topfavoriet van 26 liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. Het is voor het eerst dat een renner 4 titels op rij pakt en daar is Evenepoel dan ook best trots op.
5: Ja, zeker. Ik ben er niet echt mee bezig geweest met de aanloop naar hier. Maar nu is het officieel, dus dat is alleen maar mooi en iets dat ik heel fier op kan zijn.
3: De Italiaan Filippo Ganna finishte als 2e. Het weer, hier en daar kan wat mist voorkomen. Later droog en geregeld zon bij 18 graden aan zee tot ruim 20 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam is het nog erg druk tussen naar de Vesting en knooppunt Watergraafsmeer, 13 kilometer file met een kwartier vertraging. A6 Emmeloord richting Muiden tussen Lelystad Noord en de afrit Lelystad Airport 4 met daar 10 minuten op onthoud. A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Strand Nulde en Amersfoort Vathorst 5 kilometer. De vertraging is daar 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht, zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen, de totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
8: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
9: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Stroud op 2 oktober?
10: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
9: Ook als je Stroud nog helemaal niet kent?
10: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
9: Wow, klinkt gezellig.
10: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
9: Meer informatie vind je op onze website stroud.nl.
10: We zien jou graag op 2 oktober in Stroud bij De Open Dag.
0: van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
11: Dit is Veluwe FM.
12: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Goedemorgen in het derde uur alweer van de Wereld Wordt Wakker. Begonnen we met Van Dikhout. Voor al die mensen die van Dik houden. Ja, ik kan daar niet meer zo aan voldoen. Ik ben inmiddels 20 kilometer, wou ik zeggen. Maar 20 kilo lichter, dus dat Van Dikhout, dat is allemaal wat... 22 kilo, moet ik heel eerlijk zijn en correct zijn.
1: Dus jij zaagt geen dikke planken meer?
0: Het is nou een beetje verkeerd verdeeld nu. Oh. Eerder was ik meer een beetje taps, naar beneden.
1: Peervormig?
0: Nee, nu ben ik peervormig.
1: Oh, nu.
0: Dat vind ik niet. De peervormig is niet een vorm die ik...
1: Dat is helemaal van nu, joh,
0: ambieer. Ik heb hele smalle schoudertjes gekregen. Dat is,
1: Ja. Maar peervorm is helemaal van nu, joh. Dat is,
0: mode is zo lelijk dat het elk jaar verandert.
1: Ja.
0: Dus wat dat betreft, nee. En ik heb niks met mode. Kleding koop ik omdat het lekker zit. En als het niet mode is, jammer dan. Dan ergeren anderen zich er maar aan. Maar ik voelde me lekker in.
1: Zo kennen we jou wel. Maar wat wil je dan doen dan? Moet je wat vet? Ga je toch naar het ziekenhuis om wat vet te verplaatsen? Nog,
0: nee.
1: Van beneden naar boven?
0: Nee.
1: Dat kost ook weer geld, hè, Bas?
0: Nee, want daar ben ik wel blij mee. Het is geen vet, het is vocht.
1: Oh, het is vocht.
0: Ja. Dus dat gaat vanzelf wel weg. Alleen, er zijn een aantal processen bezig geweest die hele rare dingen veroorzaakten. we krijgen het allemaal. Het lichaam kan heel veel aan.
1: Maar heb jij al wat telefoontjes en appjes en complimentjes uit je sociale cirkel gehad van duimpje omhoog?
0: Asociale cirkel.
1: Asociale cirkel. Nee, maar dat je toch die 20 kilo kwijt bent.
0: Nou, maar luister, ik spreek niet zoveel mensen meer. Het zijn maar de drukke periode van vroeger dat ik altijd onder de mensen was, heb ik wel gehad. Ik complimenten, nou, als ik 2 of 3 heb gehad, is het veel.
1: Oh, ja.
0: Maar daar doe ik het ook niet voor. Hè?
1: Nee, precies. Je doet het voor jezelf.
0: Ja.
1: En wat wilde ik nog meer zeggen? Ja, van die complimentjes valt dus wel mee. Maar ik denk dat je wel er blij mee mag zijn. En ik weet even niet waar ik heen wilde. Maar...
0: ja, dan zeg je gewoon, einde verhaal.
1: Einde verhaal. Die kleding, je had het over je kleding.
0: Ja.
1: Ik had een heel mooi bruggetje. Maar hij is me weer ontschoten.
0: Ja.
1: Hebben wij nog leuke nummers dan, zeg maar? Genoeg, hè?
0: Ja, we hebben nog zat mooie nummers. Dus we gaan dit uur gaan we de regio in. Regio Nieuws, daar hebben we genoeg van binnengekregen van onze vliegende reporter Mirjam. En daar gaan we dadelijk mee beginnen. Maar we doen eerst nog even eentje van jouw lijst. En dat is Chiara.
1: Ja, Ciara, Chiara,
0: oh,
1: samen met Chris Brown.
0: Okay.
1: En ras echte hip-hop, hè.
0: Ras echte hip-hop, ik ben heel blij.

0: Zo, nou, dat was hem, de pure hip-hop van jouw lijst. Nou, hebben die ook weer gehad, hè? We gaan de regio in, had wel gezegd. En dan kunnen we melden dat ook even kijken. Oh, zij is erg veranderd.
1: Oh?
0: Ja, dat is Lieke Grey.
1: En, die ken jij?
0: Ja, ze heet eigenlijk anders. Ze heet Angelique de Graaf.
1: Oh ja,
0: en,
1: artiestennaam, hè?
0: Ja, William Smulders en Lieke Grey, live in het centrum van Putten. Dat is op zaterdag 26 september, aanstaande zaterdag. Tijdens wildgroei in het centrum van Putten. En daar zijn meerdere activiteiten. Lieke komt dus uit Putten en ze heeft al een hele poos een duo met die William Smulders. En ze gaan dus samen optreden. En dat, nou ja, dat kan je dus allemaal meemaken. Van 2:30 tot 4 speelt zij tijdens Wildgroei. Ja. En zaterdag 26 september. Doe je je voordeel mee. Goed, nou dat hebben we dan gemeld. Dan kunnen we ook meteen door naar een volgend nummer. En dat is van Nederlandse bodem.

0: Valencia met Gaia. Volgens mij was het van het gelijknamige album, maar dat weet ik niet meer helemaal zeker. Hoe dan ook, het nummer heette Gaia en het was Valencia. Dat staat in ieder geval vast. Dat is een huis, er komt geen mens meer tussen. Fracties willen meer uitleggen over de 295.000 euro voor de Achterstraat. College ligt het bedrag verder toe. Ja, dat is vorige week gebeurd, want de Molenstraat die roept nogal vragen op de putterspolitiek. Waar moet dat geld dan allemaal naartoe? En waar komt dat allemaal vandaan? En, want het ging van 60.000 naar 355. Nou, het is allemaal meer toegelicht en door de wethouder van de Pol. En heeft een informatieavond gehouden. Nu vraagt het college daar nog 295.000 euro bovenop. De gemeenteraad, als die daarmee instemt voor de visie en verdere voorbereiding, samen moet er dan 355.000 euro beschikbaar gesteld worden. En het moet betaald worden uit de reserve integraal beheer openbare ruimte, de IBOR-reserve. Nou, ja, als de reserve er is, dan hoeft dat dus nu geen probleem te zijn.
1: Die reservepotjes zijn altijd leuk, hè? Ja,
0: ja, dus nou, we gaan het meemaken, ja. Denk ik dan. Goed, had ik alweer een nummer uit jouw lijst klaargezet?
1: Nee, we hebben net de hip-hop gehad, maar...
0: Nee, goed, dan de hip-hop. Nou, dan doen we deze nog even en dan zet ik er weer een van jou klaar.
1: Komt goed.

De Verve was dat met de Bittersweet Symphony. Ooit begonnen als Sweet Symphony. Ooit begonnen als een reclame voor de auto. Opel die onder water op een zeebodem

0: vol met bekers staan, joh.
1: Ja, joh. Niet te geloven. We hebben wel vaker wel gewonnen. Nou, Janno, voor iedereen die het interview met de hele de racemonsters wil hebben, die kan het beste gaan. Wij feliciteren ze in ieder geval. In Putten City kan je het hele verhaal lezen over Jarno uit Putten en zus Lisanne, die Nederlands kampioen autocross zijn geworden. En Lisanne dus derde. Gefeliciteerd. Heb jij wat met autocrossen?
0: Nee, niet echt, moet ik eerlijk zeggen. Motocross, autocross. Als het zou verdwijnen in Nederland, dan zou je er mij een plezier mee doen.
1: Oké, en de F1 verdwijnt nu, dus daar ben je wel blij mee.
0: Ja, dat is, ik had een goed weekend na dat laatste weekend in Zandvoort. Ja.
1: Maar hoe kan dat jouw stemming dusdanig beïnvloed, het feit dat F1 ermee ophoudt?
0: De diepe woede en jaloezie op dat Max Verstappen wel met zijn Formule 1 autootje over het strand naar Zandvoort mocht rijden en ik er niet. Ja, daar heb ik nog jaren voor nodig om daar overheen te komen.
1: Oké.
0: Was jij daar niet? Jij mag niet op het strand rijden met je auto.
1: Nee, maar de hele F1 boeit me niet. Of ze nou daar rijden of ergens anders, interesseert me helemaal niks.
0: En een speciaal station. Ik wil ook wel een speciaal station in Zandvoort hebben, weet je wel. Want ze hebben een speciaal. Ze hebben toch het spoor verbreed en een hoge snelheidstrein.
1: Ja, ze hebben een heleboel voor aangepast. En alle
0: het mag allemaal wat kosten. En dan die opgevoerde prins van Oranje, die daar eigenaar is. Ja. Nu heeft hij alles weer verkocht en zit hij weer op Zanzibar in een villa.
1: Ja, hij heeft niet alles verkocht, hè, want hij heeft zijn huis ook weggedaan. Maar alleen dubbelglas, dat heeft hij nog. van de duurzame woningen.
0: Dubbelglas, die kerel.
1: Ja. Maar boven. Wat ik wel heb, en dat herken ik dan wel weer, bedoel, dat je zegt van ja, dat drukt op jouw gemoed.
0: Ja.
1: Ik weet nog dat ik één keer 's morgens wakker word en dat ik nog helemaal aangedaan was door de avond ervoor. Dat was Ajax, die heel erg goed bezig was. En die waren in de halve finale, volgens mij, van de Europa League. Ja. En toen moesten ze tegen Tottenham Hotspur. En ze stonden met 2-0 voor. En ik geloof dat ze nog 10 minuten moesten. En toen werd het 2-2. En toen in de 97e minuut rolde die bal er heel lullig in.
0: Oh,
1: werd het 3-2 voor Tottenham.
0: Maar dat was dat jaren 5 geleden of zo?
1: Ja, zoiets. Ja, 5 geleden.
0: Ja. Nee, dus dat is recent, vrij recent verleden van Ajax.
1: Ja.
0: En dan en was jij helemaal daar van de
1: daar was ik van slag. Toen dacht ik, hoe is het mogelijk? Ja, typisch Nederlands weer. Altijd op het laatste moment. Ja. Dus aan de ene kant zag ik hem ook wel aankomen. Maar toen werd ik 's morgens wakker. En toen had ik het gevoel, de wereld is vergaan. Wat is er gisteren gebeurd? Oh ja, Ajax. Oh, en toen zat ik weer helemaal in die downstemming.
0: Ja. En dat kunnen een heleboel mensen zich niet voorstellen.
1: Nee.
0: En ik ook niet. Want ik bedoel, dat is echt foute boel. Dat je door een voetbalwedstrijdje mentaal kapot laat maken.
1: Zegt
0: dat
1: hij die zich door een motocrosser mentaal kapot laat maken.
0: Ja, maar dat is het verschil tussen ons, Bas.
1: Maar snap je? Ik bedoel, bij jou,
0: beleving.
1: Als iets wel lukt, dan ben jij over de rode. En als bij mij iets niet lukt, ben ik over de rode.
0: Maar ik vind het een mooi verhaal. En ja, ik begrijp hem wel. Alleen, ik kan er niet naar relaten, weet je. Al verliest Ajax elke week. Het zal mijn zorg zijn, weet je.
1: Ja, en al rijden ze elke dag op het strand met motoren. Dat zou mij een zorg zijn.
0: Man.
1: We
0: komen niet dichter bij elkaar vandaag.
1: Nee, maar het is ook een gepaste afstand. Hè? En deze komt van jouw lijst.
0: Ja.

God is a DJ.

0: Zo, God is a DJ. Ja, ik hoor dat heel vaak dat mensen dit nummer aanvragen van Fatalus. Ja, ik heb er niet zo heel veel mee, maar hij staat ook op jouw lijst. Wat is er nou zo spannend aan dit nummer? Want leg het me uit, ik wil dat snappen.
1: Ja, een beetje een After Sunday plaat. En ze hebben natuurlijk Insomnia, hebben zij als... als hit en We Come One en God is a DJ zit een beetje voor mij in dat rijtje. Ja. Een lekkere klassieke jaren 90 dance. Okay. Dat is eigenlijk het enige hoor. En de titel God is a DJ is wel prikkelend. Hè? Voor Veluwse begrip is het wel prikkelend.
0: Ja. Ja, inderdaad, want dat zou eigenlijk niet moeten kunnen.
1: Mag je eigenlijk niet zeggen op de Veluwe,
0: nee,
1: maar
0: mag je niet zeggen.
1: Wij zeggen het wel hoor.
0: Ja, je mag ook niet zeggen dat God een vrouw is en dat zou me zo kunnen. Maar ik vraag me wel eens af.
1: Ja.
0: Dan zeggen ze altijd, God is liefhebbend.
1: God is liefde. Ja.
0: Wie neemt het altijd voor zijn kinderen op en wie? Al maken ze er nog zo'n soortje van, de kinderen worden gekoesterd.
1: Je mag altijd terugkomen.
0: Oh. Ja, dat is een vrouw. Dat is zeker geen man. Een vader die zal hem zeggen, wat? Huppata, en dan krijg je met de knuppel. En een moeder zal zeggen, nee, het blijft toch je kind.
1: Ja.
0: Dus dan denk ik, alleen daarom...
1: Ook dat hemel en hel gedoe, hè, van joh, je gaat naar de hel of je gaat naar de hemel.
0: Ja.
1: Het zijn concepten waar ik in ieder geval, denk ik, mijn hele leven en jij ook misschien niet meer onderuit komt. Je bent ermee opgevoed. Of niet? Jij was toch een beetje van de katholieke
0: Nou, ik ben katholiek geboren, omdat ik op dat adres waar ik geboren werd, daar woonde katholieken. Zo leek het maar.
1: Zo ging dat, hè?
0: Nou, ben ik in het ziekenhuis geboren, dus daar woonden helemaal geen katholieken. Maar hoe dan ook, mijn ouders, met name mijn moeder, die had een vader die was godsdienst waanzinnig.
1: Oh.
0: Die was erg van het potje gerukt.
1: Jouw opa, hè?
0: Ja, mijn opa. Ja. En, dus die heeft altijd gezegd van, nou, we gaan onze kinderen niks opleggen, want God maakt meer kapot dan je lief is.
1: Zo.
0: Tenminste, het geloof, laten we het zo zeggen.
1: Religie, ja.
0: Ja, en, maar ze hoopte altijd wel dat we de weg daarin zouden vinden. En dat heeft gewerkt, want ik heb nooit een aversie tegen het geloof gehad. Ik heb altijd waanzinnig interessant gevonden van hoe werkt dat? Hoe gaan mensen... Ik heb me overal in verdiept. Ik heb verschillende kerkdiensten gevolgd van verschillende soorten. Gewoon om eens te kijken waar zit het verschil, wat vind ik er zelf van. En ja, toch wel een mooie mening kunnen vormen zonder daar een aversie tegen te krijgen. Dus dat, maar als je nou zegt, ben je dan praktiseert? Nee, ik ben er niet echt mee bezig, want de menselijke invulling van het kerkelijke geloof op aarde, daar heb ik helemaal niks mee.
1: Herkenbaar. En kaarsjes, jij brandt af en toe nog een kaarsje of dat ook niet?
0: Heb ik wel eens gedaan, ja.
1: Vind
0: dan,
1: ik wel mooi.
0: Als ik dan in de buurt kom en je kan een kaarsje branden, dan doe ik het ook.
1: En met een rozenkransje Maria een beetje aanroepen?
0: Nee, dat niet.
1: Je hebt weinig met Maria?
0: Nee, ik heb heel veel met Maria, maar dan met name de muziek, de Ave Maria's en zo.
1: Oh, ja.
0: Geweldig. Ja. Maar ja, dat in de protestantse wereld, dat weet ik nog wel. Er zijn hier zelfs rellen geweest over religieuze programma's, over het wel of niet draaien van Ave Maria.
1: Wacht even, op radio, waar heb je het over?
0: Op zender? We hebben op zondag hadden we in het verleden bijna, de hele dag door allemaal religieuze programma's.
1: Oh, ja. Ja.
0: En die waren natuurlijk van verschillende statuur.
1: Gereformeerd, katholiek, protestants,
0: precies. En dan was er wel eens iemand die dan op verzoek in zijn programma het Ave Maria draaide. Waarbij dus de andere partij van de andere geloof meteen wist te vertellen waarom dat niet mocht. En dat afgeschaft moest worden. En dan denk ik, dan ben je niet goed bezig. Dat is niet het teken van naaste liefde die ik graag zie.
1: Ja. Man, we hebben inderdaad nu de afgelopen 2,5 uur al verschillende onderwerpen aangestipt waar je een hele uitzending mee kunt vullen. En dat is met religie niet anders.
0: Nee, precies.
1: Maar wij houden het maar een beetje bij regio nieuws en gewoon onze eigen lekkere Veluwse muziek, hè?
0: Nou ja, als je mij nog even vertelt, ben jij atheïst dan?
1: Nee, ik had er pas een definitie voor wat ik was, maar die ben ik nu ook even kwijt.
0: Oké, denk er even over na. dan kijken we even met andere ogen naar al die onderwerpen.

0: Goed, en dan gaan wij even naar Karin Bloemen en Guido Weijers, want dat zijn twee grootheden. Die
1: komen hierheen, hè?
0: Ja, die komen naar Putten, Theater Stout. Het is vandaag Wereld Uit Alzheimerdag en vorige week vrijdag heb ik daar al uitgebreide aandacht aan geschonken. Wat er de komende weken hier in Harderwijk, Ermelo en Putten allemaal georganiseerd wordt op dat vlak. Maar er is ook Karin Bloemen, die komt ook vandaag dus met een muzikale voorstelling over ouder worden, herinneringen en dementie. Twee dagen eerder staat Guido Weijers in Stout met een try-out. Dat is dus al geweest, neem ik aan. 19 ja, mei fijn. Dus. Vanavond kun je dus nog naar Theater Stout. Naar Karin Bloemen. Ik weet niet of de kaarten al uitverkocht zijn, maar dan moet je even kijken op theaterstrouw.nl. Nou, heb jij in je naaste omgeving met Alzheimer of dementie te maken?
2: Nee, niet echt. Ik vind dat wel heel moeilijk. Ik had inderdaad een buurvrouw die inmiddels overleden is en die inderdaad op een gegeven moment door de buurt liep en zo en niet meer wist waar ze was. Ja, heel vervelend. En ik weet inmiddels dat je dat soort mensen dan een beetje terug moet leiden naar rustig moet blijven, terug moet leiden. Maar wij hebben binnen onze familie, ja, worden allemaal wel ouder, dus er komen wel steeds meer gezondheidsproblemen, helaas. Ik vind dat confronterend. Maar ja, inmiddels weet jij denk ik ook wel, ja, je moet je toch op een gegeven moment een beetje meer neerleggen. Je kunt over elk kwaaltje wel moeilijk gaan doen. Maar Alzheimer heb ik, Alzheimer en dementie heb ik weinig mee te maken. Jij wel? Heb jij het meegemaakt?
0: Ja. Mijn moeder die had een dubbele vorm. Die had de Alzheimer dementie en de vasculaire dementie. En dan gaat het, gaat het wel aardig uit.
2: Ja, en die, want wat is het verschil ook weer? Vasculaire, wat is het verschil?
0: Vasculaire heeft te maken met de bloedvaten en aderverkalking, vernauwing, zeg maar.
2: Oh ja, maar waarom noemen ze dat dan dementie? Wat zijn de uitingen van vasculaire dementie dan? Stroomt het bloed allemaal?
0: Als je hersenen minder door bloed worden, dan zullen de... Ja, hoe het precies werkt, ik ben geen dokter, maar...
2: Word je er ook niet scherper op, laat ik zo zeggen.
0: Dat lijkt...
2: En die andere had met eiwitten te maken, denk ik.
0: Ja, dat is Alzheimer, dus ja.
2: Het klonteren van dat je gewoon echt de boel achteruit gaat. En wat merkte jij ervan dat op een gegeven moment... Je hebt er waarschijnlijk al aandacht aan besteed, maar die kenden jullie namen niet meer en zo. Dat soort...
0: Er komen een heleboel dingen bij kijken. Maar het toppunt was wel dat ze s'nachts besloot om mijn vader de strot af te snijden met een groot mes.
2: Dat is altijd leuke idee, hè?
0: En dan moeten ze uit huis geplaatst worden. En daar komt een heleboel bij kijken, maar taalgebruik... decorum, een heleboel decorumverlies. Zeg maar ook die wisselende de terugval naar goede momenten. Die wordt steeds minder en de goede momenten worden steeds korter. Maar in beide gevallen, in ieder geval heb je met het te doen, in het andere geval heb je met het te doen. Dus hoe dan ook. Ja. En iedereen wordt er knettergek van, mijn vader ook bijvoorbeeld. En dan zit je op een afstand. Nou ja, het is.
2: Het was geen pretje.
0: Nee, zeker niet. En het was ook een proces wat heel lang duurde. Waar je ook op een gegeven moment denkt van... Nou, dit neemt vorm aan. Maar goed, dat is... Ja, in mijn boek heb ik er een hele pagina of een hele hoofdstuk aan gewijd. Ja. Dus wat dat betreft...
2: Heb jij je portie wel gehad?
0: Ik niet. Zij heeft de portie gehad.
2: Ja, maar in
0: zij was er heel bang voor dat ze ooit in een gekkenhuis zou terechtkomen. En daar kwam ze ook terecht.
2: Oh nee, toch.
0: In haar beleving. Ah. En uiteindelijk is ze dan gestorven. Dus dat...
2: Het is een,
0: Mijn pa, die heeft zichzelf weggeschreven in die periode. Ondanks het feit dat hij er zelf heel veel last van had. En daar hebben ze dus over het hoofd gezien dat hij ook al ziek was. Dus die ging vrij snel erachteraan.
2: Ja, en wat had hij dan? Had hij ook dementie of iets?
0: Nee, van? Hij had iets met de... ze hadden hem ooit een aneurysma nieuwe broek gegeven. Dat is nieuwe bloedvaten. Maar dan haalden ze een van de lichaamsaders weg. Om daar wat nieuws neer te kunnen leggen. En die andere was toen dichtgelopen. En als je de een minder hebt en de andere loopt dicht, ja, dan ga je ook dood.
2: Houdt ook op, ja.
0: Dus die kreeg een darminfarct. Dus dat het de bloeding stopte. En uiteindelijk, daar had hij al heel lang pijn aan. Maar iedereen zei, ja, psychisch. Zijn vrouw is doodziek en dit en dat. En, maar
2: Nee, maar. Ik kijk al uit naar mijn einde, Bas. Ja,
0: ja, dus, ik kan me ervoor stellen. Ja,
2: dus, met dit soort verhalen, heerlijk. Ja.

0: De kleine man die onlosmakelijk verbonden was bij de carrière van Ben Saunders, die dan vorige week de aardbol verliet.
1: Lag hij in het vijvertje daar in Arnhem, ja.
0: Maar lag hij echt in de vijver? Want nee, ik zag op plaats delict, was gewoon in het gras.
1: Volgens mij heeft hij de vijver niet eens gehaald.
0: Nee, hij was bij je. En vermoeden is, maar je hoorde nergens meer over. Hè, dat,
1: nee, ik heb niks gehoord.
0: Geen misdrijf was het in ieder geval niet.
1: Nee, denk je dat hij zichzelf in Arnhem Zuid, of was het in Arnhem Zuid? Ik heb er niks meer van gehoord. Heel triest. Veel te jong, maar jij weet geen details.
0: Maar op het moment dat ze zeggen geen misdrijf, dan denk je, hoe groot is de kans dat een gezonde jonge man die aan het wandelen is, zo'n manier valt? Ja, die kans is tegenwoordig ook heel groot. Als voetballers op het veld al
1: misschien is hij wel een wolf tegengekomen, joh.
0: Ja, je
1: kan
0: weet
1: ook in Arnhem. Maar in ieder geval, Ali B was ook weer in het nieuws, hè?
0: Ja, dat is natuurlijk ook wat mee meten. Wat was daar daarmee dan?
1: Nou, die gaat jou en mij, gaat ons allemaal. Hij heeft zoiets gezegd als: maak je borst maar nat. Want als ik helemaal ga praten, dan vliegen alle Nederlanders de Noordzee in. Weet je wel? Er gaat echt wat gebeuren.
0: Er gaat wat gebeuren dus.
1: We gaan het afwachten.
0: Nou, dan doen we Carol G en Tiesto er maar even tegenaan.
1: Een IDM'tje.

0: FM。
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand neergeschoten. In Austin, in Texas, werd een man gisteren in zijn romp geraakt. Het zou gaan om een Venezolaan van 28. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is zijn toestand stabiel. Na het incident ontstond er een betoging tegen de overheidsdienst die veel geweld gebruikt. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. Dat ontdekte Pointer, die onderzoek deed. In bijna de helft van de uitzendingen werd het woord gebruikt. Jeremy Krolsmith van Pointer vertelt dat het in eerste instantie niet de omroep zelf was die het woord gebruikte.
4: In het begin kwam het woord zeg maar binnen via de gasten. Later zijn ze, vooral in 2026, zijn ze het steeds vaker zelf. Dus de presentatoren en de vaste commentatoren zijn het zelf gaan gebruiken.
3: De omvolkingstheorie is volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een rechtsextremistische complottheorie. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin gelieerde partij ruim 57% van de stemmen. Dat is een stijging van 10% ten opzichte van 5 jaar geleden, vertelt verslaggever Wessel de Jong.
5: En dat moest natuurlijk maar aantonen, precies de bedoeling natuurlijk ook van het Kremlin, dat het hele land als één man, als één vrouw achter Poetin staat. En ook achter de oorlog staat natuurlijk. Ook al sprak Poetin natuurlijk eigenlijk met geen woord over tijdens de hele campagne.
3: De winst van Verenigd Rusland zat er al aan te komen. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen. In Parijs worden bijna 300 spullen van Brigitte Bardot geveild. Onder meer haar balletschoenen, aanstekers en juwelen gaan onder de hamer. De spullen leveren naar schatting tussen de €20 en €10.000 op. De opbrengst gaat naar haar zoon van de Franse filmster en de Brigitte Bardot Foundation, die zich inzet voor dierenwelzijn. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt steeds vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
6: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
7: Hé hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
6: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
7: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
6: Wow, klinkt gezellig.
7: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
6: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
7: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij De Open Dag.
2: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Ja, dat was Earth, Wind & Fire Fantasy. Maar ze zijn ook bekend natuurlijk van het nummer September. En daar zitten we nu natuurlijk middenin.
1: Mooie maand. Ja, geniet jij een beetje van september?
0: Ik ben meer van het najaar, ja. Ik vind het best leuk als zonnig is, maar die hitte, dat vind ik niet fijn.
1: Was niet jouw ding, hè?
0: Nou ik moet wel eerlijkheidshalve zeggen. Ja, ik weet niet, dat zal wel weer te maken hebben met mijn lichamelijke gesteldheid. Maar ik zweet helemaal niet meer tegenwoordig.
1: Je zweet niet meer en je had het wat kouder ook, geloof ik, hè?
0: Ja, en vroeger dan zweet ik nog wel. En dan vond ik gewoon irritant zweten en zo.
1: Dus, ja, is irritant. Vind ik ook irritant. Ja. Ja. Maar je zweet helemaal niet meer?
0: Ik zweet helemaal niet meer.
1: Zijn je zweetklieren samen met je 20 kilo verdwenen?
0: Maar daarvoor zweet ik ook al niet.
1: Nee, dus, je bent geen zweter.
0: Dus op een of andere manier zou ik dan wel vocht vastgehouden hebben en zo.
1: Nou, dat verklaart wel waarom je zo populair bij de vrouwen was altijd de afgelopen jaren. Want als je niet zweet, dat valt in de smaak, hè?
0: Ja, maar de afgelopen jaren, man. De enige vrouwen die ik hier nog zag, zijn hier de vrouwen in de studio, zeg maar.
1: Oh. Ja, je bent al voorzien. Hoe lang was je ook alweer voorzien met jouw partner?
0: Met mijn partner vanaf 1994, zeg maar.
1: Zo serieus.
0: En dan hebben we even een jaartje pauze gehad.
1: Dubbel huwelijk,
0: dus,
1: hè? Had je.
0: 32 en dan... we waren eerst getrouwd en nu woon ik samen met mijn ex.
1: Ja, maar sowieso. Je bent niet twee keer getrouwd. Je bent
0: nee. Trouwen doe je één keer.
1: Precies, dat is allemaal al duur genoeg, hè?
0: Nou, afgezien daarvan, broer, maar ik vind... Over trouwen heb ik ook een mening van dat doe je maar één keer. Hè?
1: Ja,
0: als je het überhaupt al zou doen. Maar dat je dan allemaal mensen moet uitnodigen waarvan je altijd hebt. Ja, kunnen we die wel uitnodigen? Ja, maar dat gaat niet goed met die. En dat gaat niet goed met die. En die
1: had
0: dit.
1: Je dat? Had je daar last van?
0: Nou nee, je hoort dat altijd de mensen zo. Ja. Ik vind, gewoon even om het in te leiden, het onderwerp.
1: Ja.
0: Dat eigenlijk, als mensen zo blij zijn voor jou dat je gaat trouwen, moeten al jouw vrienden jou een feest aanbieden omdat je gaat trouwen. Dat zou ik mooi vinden. Ja. Maar nee, je moet dan al je vrienden die je normaal nooit ziet opkomen dagen, maar toevallig ergens op een lijstje staan dat je ze niet kan mijden omdat je partner dat vindt of omdat je ouders dat vinden.
1: Ja,
0: of
1: precies. Ja.
0: Allemaal dat soort dingen. Die moet je dan uitnodigen, daar betaal je grof geld voor en je ziet ze nooit meer. Ik vind dat dat gewoon omgedraaid moet worden. Dat vrienden zo blij moeten zijn voor hun vriendenclublid.
1: Ja.
0: Dat ze een feest aanbieden op hun kost.
1: Ik vind het wel een mooi idee. Ik zal eens even met de burgemeester van Ermelo gaan overleggen. Dat gewoon de standaard mores wordt in Ermelo. Iedereen die gaat trouwen moet gewoon geld toekrijgen. En dan scheelt ook weer een beetje een hypotheek. Hè? Want je moet ook al, als je gaat trouwen, mooi een huis kopen.
0: Maar denk je dat de gemeente... Dat moeten je vrienden doen, hè? Dus dan heb je ook wat meer neiging om vriendschappen te sluiten.
1: Nou,
0: misschien.
1: Ik kan tegenwoordig goed met de burgemeester van Dalen. Hoe heet hij ook alweer? Burgemeester
0: van
1: Dalen.
0: Ja,
1: daar kan ik mee lezen en schrijven, die man. Die doet alles wat ik zeg, Bas. Ja,
0: als ik iets Ermelo wil... wordt gerund door Van Dalen. Maar hoezo heb jij daar zo'n goede band mee?
1: Nou, ik heb toevallig vorig jaar met hem gepraat over een precair onderwerp.
0: Oké. Okay.
1: En daar kan ik me beter niet over uitweiden, want ik krijg heel Ermelo achter me aan.
0: Oké. Okay.
1: Maar je kunt al raden waar het over ging. Eén keer raden waar het over ging, waar ik met de burgemeester over gepraat heb.
0: Ja, weet ik niet, maar je liep risico om volksvijand nummer 1 te worden. Dus
1: nou, ik houd het maar even voor me. Maar in ieder geval even leuk. Want
0: dan ik ook risico dus niet.
1: Ja, precies.
0: Mensen weten dat jij hier zit.
1: Ja. Het is levensgevaarlijk hier dan. Nee, ik overdrijf weer een beetje. Gaan wij even met de woonwagen ronddraaien?
0: We laten Ronnie kiezen of in de woonwagen stappen
1: Ronnie,
0: dadelijk.
1: Ja.
0: We gaan nog even dit doen en dan gaan we Ronnie bellen.

0: Hallo met VVR, maar u spreekt met Jill.
1: Jill, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: We zijn de mannetjes van de radio en jij bent de nieuwe naam, Jill.
0: Ja, hallo.
1: Hallo, dus ja, leuk, Jill.
2: Zeker leuk.
1: Werk je daar of loop je stage of wat is het?
0: Ik loop stage op maandag en dinsdag.
1: Op maandag en dinsdag, aha, ja, dus we gaan je al vaker aan de lijn hebben.
0: Ja, ik ben er ingetrapt door Ronnie, dus...
1: Ja. De Ronnie zei, nou ben jij het haasje.
0: Ja. Ja,
2: is Ronnie daar wel? Of,
0: Zeker. Ah. Had ik niet met Ronnie willen spreken?
3: Nee hoor.
1: Als jij hem op en jij klinkt vrolijk genoeg en mans genoeg of vrouws genoeg, hoe zeg je dat? Ja, hoe had je dat gehad willen hebben? Moeten we tegen jou zeggen, je bent vrouws genoeg of mans genoeg?
0: Mens
1: genoeg? Nee, maakt het niet uit.
0: Mens genoeg, dat is ook prima.
1: Nou, dan ben je, bent mens genoeg om jezelf te weren tegen twee mannen hier.
0: Ja.
1: Dus, ja.
2: De manosfeer in Putten.
1: Ja. Ja, want jullie claimen misschien de nacht, maar wij claimen de dag.
0: Oh ja, oké. Okay.
1: Dus dat je het maar even weet.
0: Nee, ja, dat weet ik dat.
1: Oké, okay, maar heb je je voor kunnen bereiden?
0: Ik heb hier voor me de week.
1: Okay.
0: Van de week.
2: Nou, kom maar op. Huh.
0: Nou ja, op... Morgen dinsdag hebben we bij het filmhuis Ermelo hebben de Rental Family. Dus een film over een familie die... Ik ga niet te veel erover vertellen hoor, want dan...
2: Nee, moet je niet doen.
0: Dan zeg ik te veel. De Veluwse fietsdagen die beginnen ook weer donderdag tot zaterdag. Kun je van 3 verschillende startlocaties beginnen. En dan ga je lekker fietsen langs het water. En kan ik hier in Ermelo beginnen... En dan ga je langs op stap onderweg bij leuke plekken zoals de Pluktuin of Museum de Brouwerij. De Wilddagen Uddel, 25 en 26 september en 27 september. En dat is georganiseerd bij de buitenplaats van het Lo. En dat is een leuk sfeertje met steenproducten en natuurlijk wild. En dat is het eigenlijk.
1: Oké, okay, hou jij van wild?
0: Van dieren?
1: Ja. Oh ja. Ja.
0: Of,
2: ree, wild zwijn, weet je wel.
0: Ja, nou ja, redelijk zou ik zeggen. Het gaat tot een soort ding. Konijntjes, dat eet ik niet.
1: Konijntjes niet, oké. Okay.
0: Nee, dat vind ik zielig.
1: Ja, nee, ik kan me ook wel eens bij voorstellen.
2: Geen flapje met kerst.
0: Nee, inderdaad.
2: Heel verstandig. Ik eet het ook niet hoor. Wild. Ben jij een wild eten dan, Bas?
1: Nee, wild hoef ik. Heb ik ook nooit gehad. En nee, het nodig mocht niet erg uit. En Jill die ging net de kant op. Hou je van wild? Vroeger, toen was ik nog wel wild. Maar dat ben ik tegenwoordig ook niet meer. Dus wat dat betreft is al het wild er wel af.
2: Ja, wij zijn onze wilde haren al een beetje kwijt.
0: Ja, is maar... het de leeftijd dan?
1: Ja, wat zeg je?
0: Nee, niks.
2: Gevaarlijke richting ga je nu op, Jan.
1: Ja, precies.
2: Nee, maar wij zijn onze wilde jaren wel een beetje kwijt. Jij niet, denk ik. Jij niet, volgens mij, of wel?
0: Nee, mijn wilde jaren beginnen net.
2: Die beginnen net, hè? Okay. Zo klink je wel een beetje.
1: Ja, nou, geniet ervan. Ja, en het punt is dat je mag altijd een muziekje kiezen, maar we wisten niet dat jij ging oppakken.
0: Okay.
1: Dus ik heb ook geen benul welke muziek jij leuk vindt. Dus ik ga noemen wat ik voor Ronnie klaar had staan. En dan als jij zegt, ja, dat zegt me allemaal niks... Ja, dan moet je maar een gokje wagen. En dan moet je maar even aangeven wat voor soort muziek je ervan houdt. Zodat we volgende week eventueel een beetje meer op jouw geënte muziek kunnen uitkiezen.
0: Oké, nou, kom maar op.
1: Nou, ik heb voor je in de aanbieding Valencia. Nederlandse rockster met The Sun. Of Roel van Velzen, een heel klein mannetje. Met Baby Get Higher, die wil groter worden. Of gewoon lekker ouderwets Frans Bauer met de woonwagen Mama.
0: Oh, doe Frans Bauer maar.
1: Ja, maar is dat jouw ding of zeg je, die ken ik toevallig?
0: Nee, dat is wel mijn ding. Ik vind wel, Nederlands muziek vind ik ook wel leuk, ja.
1: Oké, okay. Ja. Maar noem eens iets, wat is jouw favoriete artiest?
2: Wat vind jij leuk?
0: Ja... Nou, ja, ik vind van die Nederlandse carnavalmuziek vind ik wel heel erg leuk.
1: Oh, carnavalmuziek?
0: Ja.
1: Nou, maar wacht even, kom je uit Oosten dan?
0: Nee, ik kom uit Amersfoort.
1: Uit Amersfoort, maar daar is carnaval in Amersfoort, nee toch?
2: Steeds meer, hè?
0: Jawel, Hoogland en...
1: Hoogland, de Café de Rode Cent.
2: De katholieke wijken. Ja.
0: Ja. Ja.
2: Nee, leuk. Dus wij, als wij in onze in die top 3 een beetje carnavalsmuziek gooien de komende weken, dan kom jij al in de sfeer richting februari.
0: Ja, zeker. Dan ga ik zeker luisteren.
2: Ben je er vroeg bij?
1: Ja. Nou, ja. Dat is mooi. Dan gaan we nu...
0: Het is nooit vroeg om te beginnen, hè?
1: Nee, dat is inderdaad. En wij gooien Woonwagen Mama erin en dan van Frans Bouwen. En dan spreken we elkaar misschien volgende week weer.
0: Nou, helemaal goed.
1: Tot dan.
0: Tot ziens.
1: Hey.
0: Doei.
1: Doei. Ciao.

0: toch een rare tekst, hoor.
1: En wat dan?
0: Nou ja, woonwagen, mama, wat jij hebt gedaan, dat zal ik nooit vergeten.
1: Jij gaf mij het leven.
0: Ja, nee, maar wat jij hebt gedaan, zal ik nooit vergeten. Even laten zeggen, eens komt de dag die iedereen wacht. Dus jij gaat binnenkort dood, want wat jij ooit hebt gedaan... Zo kan je het ook uitleggen.
1: Je ziet het weer veel te doemerig.
0: Ja, nou, ik vind het wel een tekst van niks. Dat komt het eigenlijk kort gezegd op neer.
1: Ja,
0: maar ik wilde het nog in een discussievorm gooien, maar helaas...
1: Met mij valt niet te discussiëren.
0: Nee, dat is alleen maar goed. Ik hou er niet van. Kijk dat verhaal toch wel van die man die zei... heb jij net mijn ramen ingeslagen van de auto? Ja, heb ik gedaan. Ah, was dat serieus of was dat een geintje? Nee, was serieus. Nee, zo goed ook, want ik hou niet van die geintjes. Snap je?
1: Mooi,
0: dus, ja. Mooi.
1: Ja.
0: Dus dat.
1: Goed. Nou.
0: We gaan de regio weer in. Uh-huh. Social Friday brengt jongeren in Putten samen. Nieuwe mensen ontmoeten, gezellig samen zijn en nieuwe contacten opdoen. Dat staat centraal tijdens Social Friday op vrijdag 25 september in Putten. Jongeren van 12 tot en met 30. Ik dacht even dat het stond 50, maar nee. Zijn van harte welkom om mee te doen. Jongeren willen graag nieuwe mensen leren kennen. Is dat zo?
1: Ja, zeker zo. Die leeftijd nog wel, hoor.
0: Nou, het jongerenwerk van Putten voor elkaar houdt van 4 tot 5 een activiteit in Strout. Ja, van 4 tot 5 aan de Brinkstraat. Jongeren kunnen zich dan bij aankomst melden en vragen naar Amy van het jongerenwerk. Amy, ik weet niet helemaal zeker, maar het lijkt mij van 4 tot 5 op vrijdagmiddag niet echt een tijdstip voor jongeren.
1: Nee, maar er staat ook bij. Ook jongeren die vanwege school of werk pas na 5 uur kunnen aansluiten zijn welkom, ja.
0: Maar wat is er dan daarna nog welkom te heten dan, als het van 4 tot 5 is?
1: Ja, dat zal nog wel even doorgaan. Na afloop is er gelegenheid ook gezellig. Dus het is een soort leren kennen, een uurtje leren kennen en daarna heb je eten. Zie je dat?
0: Daarna heb je eten, oké. Okay.
1: Maar het is een beetje zelden beter van de 6, van 4 tot 7 of 8 neer kunnen zetten. Maar het is dus kennismaken, een uurtje. En dan kunnen mensen die hun telefoon alweer missen of die het allemaal niet meer trekken, die kunnen dan om 5 uur alweer weggaan. Ja. En iedereen die het wel leuk vindt, die gaat dan door, hè?
0: Ja, ik denk even, toen ik in die leeftijdscategorie viel, dan was het van, dan moet je voor 8 moet je niet aankomen.
1: Nee.
0: En eigenlijk na 10 pas, s'avonds. Maar goed, ik ben niet meer jong.
1: Het zijn rare tijden, Bas.
0: Het zijn rare tijden. En de jeugd is heel erg veranderd. Want ik dacht ook allemaal dat ze allemaal nog dronken waren, maar dat...
1: Nee, ze zitten allemaal op hun telefoon. Dus het lijkt mij heel goed dat je... Daar moet je eens opletten. Als ze hun telefoon in een kluisje moeten leggen, weet je wel. Daar thuis de kennis maken.
0: Okay.
1: Dan breekt de pleuris uit, hoor.
0: Ja, nou ja, ik heb ook wel het idee dat ze s'nachts ook heel erg op hun telefoon zitten.
1: Oh.
0: Want
1: ja?
0: De laatste tijd hoor ik s'nachts heel veel jeugd actief. Nou slaap ik overal doorheen. Dus af en toe word ik wakker, ga ik even plassen. En dan denk ik, de jeugd is wel hartstikke druk. Maar ja, doe maar.
1: In Putten, ja? Met brommertjes rondrijden?
0: Nee, echt.
1: Schreeuwen?
0: Geanimeerde gesprekken. Nee, is echt schreeuwen is het ook niet. Het zijn luide gesprekken.
1: Oh, serieus? Ja.
0: Luide gesprekken.
1: En die zijn hoorbaar ook.
0: Ja,
1: want ik vind dat wel.
0: Ik kan ze meestal wel verstaan.
1: Ja, en waar hebben ze het over dan, die jongen?
0: Ja, van alles en nog wat. Ik kan er nooit een hele logische draai aan maken.
1: Praten ze hun relatieproblemen 's nachts uit?
0: Dan moet het groepseks zijn, want het zijn groepen. Hè. Het is geen relatie dat
1: ze hebben geen relaties meer tegenwoordig.
0: Eén op één situaties dat je die hoort praten. Nee,
1: ze hebben alleen een relatie met zichzelf nog. Elke jongere heeft
0: zoiets.
1: Relaties, kan niet meer.
0: Nee.
1: Wat hebben we nog meer in de aanbieding?
0: Nou, zing mee met het grootste koor van de Veluwe tijdens Wildgroei. En ze zijn bezig en ik had ze hier in de studio vorige week.
1: Klopt.
0: En die willen dus graag het grootste koor samenstellen. En dat is onder leiding van koor Stick Together. En vanaf om 1 uur moet op het pleintje voor de HEMA het grootste koor van de Veluwe losbarsten.
1: Komende zaterdag, hè? Ja,
0: zo'n 200 zangers op het podium, dat zouden ze graag willen. En ze waren al eind op weg, dus ik ga ervan uit dat dat helemaal goed komt. En de opbrengst is voor de Hersenstichting. Dus,
1: dat is altijd goed, ja. Dan wordt de Alzheimer ook weer opgelost, hè?
0: Ja. En dat ze dan
1: blijven we allemaal straks scherp tot onze 100ste. Heerlijk.
0: Ja. Oh, ja. Nou, dat is helemaal mooi. Goed, dan gaan wij naar Pluk de Dag.

0: Van huis uit, zo heette de Nederlandse band. Pluk de dag, hoorde je. En nou, dat hebben we dan gedaan.
1: Het... Ja hoor, het regent goede tips dit uur. Joh.
0: Ja.
1: Tips van de VVV en tips van huis uit.
0: Ja. Eens even kijken, dit kan weg hier. Dan gaan we naar de kinderactiviteit in museum. De 10 malen stap in de voetsporen van Cornelis Jetsus. En dat is een, ja, die heeft heel lang een
1: illustrator, hè?
0: Om, ja, wat had hij nou? Een, hoe noemen ze dat ook weer? Een,
1: wat? In de onderwijs?
0: Nee, dat hij een, dat is een collectie tentoongespreid. Een expositie.
1: Expositie.
0: Ja, ja. Die had hij in de 10 malen.
1: Oh. Ja, nu nog steeds dan? Oh nee.
0: Cornelis Jetsus. Ja. En nu kunnen kinderen van 5 tot 10 jaar zelf ontdekken tijdens een speciale kinderactiviteit. In museum de 10 malen in Putten op zaterdagmiddag 3 oktober. Nou, daar kunnen ze daar terecht. Illustraties van Ot en Sien, et cetera, et cetera, et cetera. Ja, ik was vroeger als kind ook altijd al benieuwd naar Jetsus. Maar dat is weer een heel ander verhaal. Goed.
1: Ja, nee, nu maak je mij wel benieuwd. Maar,
0: ja.
1: Maar bedoel je de Cornelis Jetsus of een andere Jetsus?
0: Nee, andere Jetsus.
1: Ah, ja.
0: Ja, dat is zeg maar...
1: Weer een aparte uitzending.
0: Ja, dat is precies. Dat is meer voor luisteren misschien wel kinderen mee nu. Ja. Jubileumconcert Koor Fontanus. 50 jaar trouw aan zang en geloof. Het christelijk interkerkelijk mannenkoor Fontanus uit Putten bestaat 50 jaar. En ter gelegenheid van dit bijzondere jubileum geeft het koor op vrijdag 9 oktober een feestelijk jubileumconcert in de Oude Kerk van Putten. De avond staat een teken van muziek, samenzang en een halve eeuw koorzang. Nou, de geschiedenis begint al in augustus 1976. Maar als je dat allemaal wil lezen, even naar deputtenaar.nl. Even noteren in ieder geval wanneer ze werd optreden. Goed, zijn wij toe aan volgende deuntje alweer.
1: Oh ja, dat en, is...
0: ja, leg eens even uit.
1: Ja, dat is heel wat. Wij gaan LCD Sound System draaien met Daft Punk is Playing at My House. En dat is, vorige week hadden we ook zo'n plaatje. Dat is die New York City na 911 generatie, weet je wel. Toen New York City wat goedkoper werd. Waren daar allerlei artiesten die muziek gingen maken. En LCD Sound System is er daar één van.

0: Daft Punk komt daar nooit meer weg uit het huis.
1: Nee, dat...
0: Opgesloten. Maar je ziet ze zo zitten, in zo'n New Yorkse studio, dit soort muziek in elkaar zetten.
1: Ja.
0: Het had mij ook wel wat geleken, maar ja, het was toch nog een beetje te duur voor mij, New York.
1: Ja. Nou ja, dan komt er een verzoekje binnen van de Schilders van Ermelo. Ja. Een grote verschil met het nummer hiervoor net is er niet. Dit is, ik vind het op een bepaalde manier een ontzettend lief liedje.
0: Hoe fel is?
1: Ja, hoeveel is met The Last Man on Earth. En,
0: is al vaker gedraaid hier, hè, volgens mij.
1: Ja, is al vaker gedraaid. En ik weet nog niet precies wat me nou precies allemaal raakt. Maar het is wel een, ik vind het een mooi nummer. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt.

0: Nou, dat is me er eentje hoor.
1: Ja, ik vind hem wonderschoon. Ja. Ik weet niet, wat vond jij ervan?
0: Introspectief en passend bij de maandag. Bij alles wat we tot nu toe een beetje gedraaid hebben. Past er prima tussen. Spannend. Ja, spannend.
1: Hoorde jij er ook verdriet in?
0: Introspectief is een beetje wat de term die ik... Je gaat naar binnen. Je wordt naar binnen getrokken. Je wordt een beetje nadenkend. Maar verdriet? Nee, niet echt. Jij wel?
1: Ja, op een of andere manier. Maar misschien zegt dat meer over mijn beleving van verdriet dan. Dat is toch voor iedereen weer anders. Want ik vind verdriet soms best wel lekker.
0: Ja, precies. Dat is wel spot on in de zin van, daar ben ik een beetje mee bezig. Ik zit een beetje in de fase van mijn leven dat je erachter komt dat je de negatieve emoties ook een beetje moet omarmen. Want ik ben er 30 jaar van weggelopen. Het leven moest alleen maar leuk zijn. Ja. Maar op een gegeven moment kom je erachter. Ja, die Alzheimer en al die andere ellende. Komt er gewoon aan. Voor jou, voor mij, voor iedereen.
1: Dan hoef je niks voor te doen. Kom naar je toe, deze zomer.
0: Nou, er zijn gelukkig wel meerdere smaken. Het is niet zo dat iedereen Alzheimer krijgt. Hè. We krijgen allemaal weer wat anders.
1: Nou, maar ik las laatst ergens 1 op de 2.
0: Het gaat wel...
1: Dus op een of andere manier denk ik... Hey, 1 op de 2 huwelijken scheiden en 1 op de 2 krijgen Alzheimer. Wat met elkaar te maken hebben?
0: Nou, dat is zeker. Maar het heeft vooral denk ik te maken met hoe wij eten. Weet je wel? Ik bedoel, als ik kijk hoeveel suiker ik eet en hoe... Weet je, alles wat lekker is, is vaak ongezond. Weet je wel,
1: dat nog kan herinneren, joh.
0: Maar de zakken chips en de hoeveelheid bewerkt voedsel, ja, daar komt het ook een beetje door. Want in Afrika, weet je wel, waar ze niks te maken hebben, daar is dus is omgekeerd. Hè? Dat las ik ook van Alzheimer en kanker en dat soort. Dat komt daar niet voor.
1: Nee, omdat ze voor de tijd al verhongerd zijn.
0: Dat klopt. Daar heb je dan weer Marburg-virus en AIDS en Ebola. Dus wat mij betreft hoeven we niet te ruilen met Afrika.
1: Nee.
0: Want die Ebola, dat is ook geen lievertje, hoor. Die wil je ook niet die wil je ook niet met een glaasje cola aan de binnenwerken.
1: Maar dat Ebola, dat zijn toch vleesetende bacteriën, toch?
0: Ebola is een soort van, vleesetend. Je gaat in ieder geval van binnen, ga je bloeden, ja op een gegeven moment.
1: Ik dacht dat die vleesetende bacteriën en zo, die moeten zich eens een beetje aanpassen aan de huidige maatschappij. Het is allemaal vega, toch?
0: Het moet een beetje vega, dat
1: ja,
0: klopt.
1: Een beetje meer vega.
0: Die heb je ook nog, ja.
1: Ja, goed. Nou... Het was weer een hele boodschap.
0: Ik hoop dat de schilders niet staan te huilen op de steiger.
1: Nee.
0: Dat heb je dan wel met dat nummer van net.
1: Met al die ziektes en mogelijkheden en vega en vlees gaan we maar eens even naar de supermarkt.
2: We're making babies on the television. I can see the bombs drop in the intermission.

0: the joke.
1: Supermarket Love van...
2: Line, van, Supermarket Line.
1: Oh, Supermarket Line. Ja, ja, ja. Staat in de line.
2: Maar dat leed is jou bespaard gebleven, geloof ik, hè?
1: Wat?
2: Bij de supermarkt in de rij staan.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Ja.
2: Dat ik heb mag, je dik voor elkaar, man.
1: Ja. Ja, ik mag geen boodschappen doen van mijn partner.
2: Nee. Dat nee? begreep ik. En ik maak het wekelijks mee. Dus dat is ook weer een tranendal voor mij bij al die supermarkten. Ja, dus niks ergers dan in de rij staan bij een supermarkt.
1: Ja. Nou ja, dat is heel vervelend voor je. Maar ik kom er dus niet meer.
2: Jij hebt het, nee, dat bedoel nee. ik. Ik gun jou dat, Bas.
1: Dankjewel, dankjewel.
2: Maar
1: dankjewel.
2: Wij gunnen DVS ook de eerste zegen.
1: Ja, tegen Hollandia. Ja, in de extra tijd dan wel. Dus de eerste twee helften hadden ze niet eens hoeven spelen. Maar goed, ze hebben gewonnen. Met 2-1 en daarmee is
2: Bert helemaal blij, denk ik, of niet?
1: Ja, Bert is op vakantie, dus die komt daar. Die is zaterdag teruggekomen.
2: Die
1: dus
2: staat helemaal te springen in de kamer, denk
1: die
2: ik.
1: Die is hartstikke blij geworden daarvan. Ja, dus, nou, gefeliciteerd. Dan gaan we door naar, even kijken, FC Horst heeft ook gewonnen tegen Zeewolde. Nou, Bert is meer van FC Horst nog weer dan van...
2: Oh, ik dacht dat hij meer DVS was, maar...
1: Hij is ook van DVS, omdat hij vroeger hier sportverslaggever was.
2: Oh ja.
1: Dus,
2: hij is pro-Ermelo.
1: Zijn clubje, ja, hij woont hier ook. Hè. Ja. Dus zijn clubje is FC Horst eigenlijk. Dus die hebben ook gewonnen van Zeewolde. En EFC... EFC 58 uit Ermelo heeft dan eerste competitieduel van Sterk F... VSCO 61 verloren. Dat is dan wel weer jammer.
2: Helaas.
1: Ja, het is niet anders. Zo gaan die dingen nou eenmaal.
2: Kink in de kabel.
1: En er is een Nationale Vredesweek. Die is van 19 september begonnen. Dus dat is afgelopen zaterdag.
2: Ja, die hebben we nodig ook, hè?
1: Tot 27 september. Ja, vrede is meer dan afwezigheid van oorlog. En hoe dat eruit ziet en tot stand komt, gaat iedereen aan.
2: Natuurlijk.
1: Daarom wordt er al meer dan 50 jaar de Vredesweek gehouden, schrijft de organisatie in een persbericht. Ja, weet je.
2: Heeft een hoop geholpen, hè?
1: Nou, precies, dat wou ik zeggen. Dat is hetzelfde als dat we kerst hebben.
2: Ja.
1: Twee dagen lang vrede op aarde en iedereen is lief voor elkaar.
2: De spijker op de kop, ja.
1: En de dag erop hakken we elkaar de hassers weer in.
2: Vliegen de kruisraketten weer in het rond.
1: Precies. Ja. Dat soort acties, helaas. Maar daar moeten we niet meer in investeren, lijkt mij.
2: Eigenlijk niet, hè?
1: Nee.
2: Gewoon net zo... Ja, ik bedoel, de oplossing is misschien wel, alles plat gooien. Heb jij het ook alles over?
1: Ja.
2: Maar het is ook een beetje sneu.
1: Ja, het is ook een beetje sneu.
2: Doe dan maar een vredesweekje.
1: Ja, goed. So High. Van jouw lijst.
2: Ja, dat is hip-hop met Doja Cat. En ook een antwoord op alle problemen. Gewoon een beetje high worden. Hè?
1: Ja.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld veel moeilijker internationale betalingen doen. Aanleiding voor de sancties is onder meer het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. Trump zette ook al NAVO-landen onder druk om zich terug te trekken uit het strafhof. Bij een aanval op een synagoge in Canada is een politieagent gewond geraakt. Een man opende het vuur op het gebedshuis en raakte in vuurgevecht met een agent die het gebouw bewaakte. De schutter raakte ook gewond en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. In de synagoge in Belleville waren meer dan 20 mensen om de heilige dag Yom Kippur te vieren. Ze zeggen dat kogels door de ruiten kwamen. De burgemeester van de Canadese stad noemt het een tragische dag. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand neergeschoten. In Austin, in Texas, werd een man gisteren in zijn romp geraakt. Het zou gaan om een Venezolaan van 28. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is zijn toestand stabiel. Na het incident ontstond er een betoging tegen de overheidsdienst die veel geweld gebruikt in de VS. In Parijs gaan allerlei spullen van Brigitte Bardot onder de hamer. Onder meer haar balletschoenen, typemachine, juwelen en een exemplaar van de Kama Sutra worden geveld. Het gaat in totaal om bijna 300 items van de Franse filmicoon die eind vorig jaar overleed. De opbrengst gaat naar de zoon van Bardot en de Brigitte Bardot Foundation die zich inzet voor het dierwelzijn. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Morgen ongeveer hetzelfde, maar wel met meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Zo, welkom terug in het vijfde uur alweer van de Wereld Wordt Wakker. De laatste uur, we gaan alle losse eindjes weer aan elkaar knopen.
1: Hartstikke idee.
0: Zowel muzikaal als qua nieuws. Dus als je nog wat te melden hebt, moet je er snel bij zijn. 06-8309-8309. Dat is een WhatsApp, dus alleen om te WhatsAppen. 06-8309-8309. Goed, we gaan naar... De leefbaarheidssubsidie Harderwijk wordt verdeeld over lokale projecten. Er wordt €250.000 verdeeld, onder meer de Harderwijkse uitdaging, Bibliotheek Noordwest-Veluwe, Ga Harderwijk, Cultuurkus, Lady Circle en het Marius van Dokkum Museum. Ja, flink van Dokkum. Daarnaast gaat geld naar aangepaste sporten, burencirkels en nieuwe beweegroutes voor senioren. Nou, daar zitten ze weer warmpjes bij in Harderwijk.
1: Ja, een paar centjes.
0: Waar zou jij nou het liefst voor gesubsidieerd worden?
1: Dus waar zou ik van de gemeente geld voor willen krijgen?
0: Voor jouw persoonlijke ontwikkeling, ja. Zeg maar.
1: Ja. Nou, daar zou ik waarschijnlijk inderdaad iets van een vereniging of een stichting op richten. Waar mijn inzet voor de verbetering van de maatschappij, en dan raad je het al, het is de bestrijding van herrie en tuig van de richel, aangepakt wordt, weet je wel. Dat is het eerste wat bij mij in me opkomt. Als de gemeente mij 10.000, 20.000 euro geeft, dan ga ik dat niet in mijn tuin stoppen, want die is al mooi genoeg. Okay. Maar waarschijnlijk een stichting voor de aanpak van herrie, weet je wel.
0: Dan ben ik wel benieuwd. Ik hoor jou vaak over herrie. Welke dB-grens heb jij?
1: Die is heel laag. Die ligt op nul ergens.
0: Stilte is al 20 dB.
1: Ja, precies. Stilte is al 20. Daar ben ik heel streng in. Dat wordt dat stichtingtje wordt heel snel of heel groot of heel snel... Heel klein, weet je wel.
0: Ja.
1: Maar waar zou jij, als de gemeente jou zou subsidiëren, dan stop je dan in Veluwe FM? Of heb je nog een persoonlijk muziekproject of iets dergelijks?
0: Ik heb een beetje pech. Mijn muzikale brein heeft vlagen dat hij weer allerlei composities naar boven borrelen.
1: Begrijp
0: zo.
1: Ik, ja.
0: Alleen mijn home studio is naar de Ratsmodee.
1: Wat dan? Is er een koffie over de mengpaneel gegooid?
0: Nee. Ik weet niet wat het is. Ik heb het vermoeden dat het te maken heeft met de voeding van het hele systeem.
1: Oh, ja.
0: En dan moet ik eindelijk mee naar een reparateur. En dat is een hoop gedoe.
1: Studiodokter, ja.
0: Ja, en dan kan het best zijn dat het toch niet meer te verhelpen is. En zo.
1: Dus maar voeding, is het niet een kwestie van een voeding vervangen dan? Zoals je bij een desktop heb je een batterij van 600 watt, weet je wel. Die moet je dan even...
0: Ja.
1: Is het zoiets of is het ingewikkeld?
0: Dat zou me zo kunnen. Ja. Het is een moederbord waar alles op aangehangen is. En dan, die geeft in het beeldscherm weer... dat de computer die het allemaal aanstuurt... geen contact meer kan vinden met de schermen. Maar hij staat ook niet door. Dus ik krijg ook niks aan de praat.
1: Nee, precies. Ja.
0: Dus je hoort hem steeds opnieuw proberen op te laden. En dan ruik je een lucht waarvan je denkt... daar staat iets in de fik.
1: Ja. Nee, dus, dan, maar goed, dan moet je er wel even een studiodokter bij.
0: Ja, precies. Ja. Maar dan moet dat allemaal in de auto. Want de enige die ik daarop in vertrouw en zo... Die woont in de Achterhoek. En dan moet ik daar even naartoe.
1: Kan die niet hierheen komen dan?
0: Nee, want hij zal geavanceerd gereedschap moeten hebben. En wat moet hij dan allemaal meenemen? Welke onderdelen dan? En onderzoeksmateriaal en de testbank. En
1: want is het een hele kamer vol met spullen of zo?
0: Het basisapparaat die de hele boel aanstuurt is, ik denk, een 50 kilo. En 1,5 meter lang.
1: Ja, precies. Ik zou er toch niet mee naar de Achterhoek.
0: Dat zou toch moeten.
1: Jij ziet geen andere mogelijkheid. Maar in ieder geval, daar zou subsidiegeld heen kunnen gaan. Naar zo'n reparatie.
0: Niet naar reparatie. Maar naar een moderne, want dit is ook een apparaat. Ja. Dat heb ik in 2007 allemaal in elkaar geflanst.
1: Oh, dat valt nog mee. Dus,
0: goed.
1: Maar
0: een
1: upgrade is wel...
0: Tegenwoordig zijn er in computermogelijkheden nog veel meer mogelijkheden. Ik zal mijn financiële of mijn muzikale ontwikkeling nog...
1: Wij weten
0: nemen.
1: Allebei wel wat we met subsidie zouden doen, denk ik.
0: Ja, dat weten we allebei wel. Mooi toch, hè? Goed, dan hebben we het met name over muziek. Er
1: komt nog een tip voor ons binnen via de WhatsApp, zag ik.
0: Oh, is dat
1: over mijn herrieverhaal.
0: Oh, eens even kijken. Nou, dan tegen de herrie een rustig afsluitertje. Ah. She's all music. You're so dangerous.
1: Volgens mij is dat wel rustig. Ja.
0: Tja, ai. Ja, tja, tja. Oh ja, oké. Okay. Dank ai. En tot de volgende. Ja, het zal wel AI zijn. Nou ja, laten we dan eerst even een nummer van jou weer
1: doen. We hadden een hele mooie. We gaan even naar het paradijs.

0: Zo, ja, dat is Paradise van Phil Collins.
1: Ja, Another Day in Paradise. Dan in de versie van DJ Snake en Bipolar Sunshine. Dat is ook weer een naam, hè? Bipolar Sunshine.
0: Bipolar Sunshine,
1: en dan krijgen wij een verzoekje. Moeten we even uitwijken naar een ander kanaal?
0: Ja, want die is niet te vinden in de normale krochten van de muziek, zeg maar. Dus we moeten ons even beginnen op begeven op YouTube. Ach, want ja, dat is het verzoekje van Jean Zoetekouw. Nou, we hebben hem inmiddels gevonden. Dus kunnen we ook meteen even door naar het Bimster duo Karel Krajo. Of wie kent hem niet van de traan van Maxima. En dat hij aan zijn trekzaak zit en dat Maxima ervan moet huilen. En Leonie Jansen zijn nog niet klaar met spelen met de mooiste muziek voor elkaar in het publiek. Daarom is er nu Melancholie in de Polder 3. Op vrijdag 25 september. Aanstaande vrijdag dus zijn ze te zien en te horen in theater De Dialoog. Dat je dat maar even noteert. Het begint om 19:15. De zaal is open om 8:00. En kaarten zijn €24. Inclusief een pauzedrankje. Te bestellen via theaterdialoogermelo.nl/theaterprogramma. Dat je dat even noteert in je agenda eventueel. En dan Bruca, het nieuwste Romeinse bier van Ermelo. En we zien hier de babs en de burgemeester. Allebei met een B. Het pakhuis en stadsbrouwerij Staverde brengen bijzondere geschiedenis tot leven. De Bruca, en dat heeft alles te maken met bier door de Romeinen gemaakt. En het werd door een pakhuis gepresenteerd.
1: Wie is de babs dan?
0: Wie is burgemeester Van Dalen? Is tegenwoordig ook babs.
1: Oh, die is ook babs.
0: En die kan ook buitengewoon trouwambtenaar zijn.
1: Ja, precies die. Nee, ik dacht dat je het over die mevrouw ernaast had.
0: Nee, dat is de grote baas van Ermelo van nu. Mm. Hoe heet ze ook alweer?
1: De bazin.
0: Ja.
1: Oh. Maar Bruca, doe maar. Even gewoon weer eventjes een harddrugs promoten.
0: Ja.
1: Het zal wel alcoholvrij zijn, ja toch?
0: Ja, daarom dus. Laura vanuit gaan, want kindertjes. Nou ja, goed, dat. Kijk, en hier heb je dat stuk burgemeester Hans van Dalen mag Ermelo eens in de echt verbinden.
1: Ja.
0: Nou maar zou je dan ook anderen mogen verbinden? Ja, waarom zou je naar Ermelo komen om in de echt verbonden te worden? Nou, zou het jou leuk lijken om in de echt verbonden te worden door een burgervader?
1: Nee, dat vind ik niet echt een toegevoegde waarde.
0: Nee, ik zou dat ook niet...
1: Maar ik vraag me af door wie ik dat wel leuk zou vinden. Nee, ja, toch wel... Een beetje vrolijk, iemand die er een beetje vrolijk verhaal laat. Die mijn leven dan een beetje gaat pimpen. Hè, als je
0: ja,
1: dan
0: niet door de eerste beste Van Daal. Hey, hoe vind je hem?
1: Hey.
0: Ja.
1: Knipoog.
0: Goed, maar dan gaan we naar Seasol Music. Misschien is dat dan wel een goede babs. Uh-huh. Mm.

0: Irritant dat er beelds is in de biergaat, hè?
1: Man, wat krijg je hier bijna een toeval?
0: Ja.
1: Nee, de stichting, de toekomstige stichting tegen herrie en geluidshinder vanuit Ermelo zal absoluut tegen dit soort muziek hard gaan optreden. Dat is zeker.
0: Nou, ik kom een bericht tegen wat dan misschien meer in je straatje past.
1: Heerlijk, ja.
0: Soms zegt muziek meer wanneer er juist ruimte voor stilte is. Componist en producer Brian Raats brengt zijn verstilde filmische klankwereld naar de Catharina Kapel met Memento. Als vertrekpunt neemt hij het publiek mee langs herinneringen, melancholie, hoop en momenten van bezinning. Heb jij de film Memento gezien?
1: Ja, Memento is van een vroeger van Christopher Nolan.
0: Ja, ja, met die
1: goed hoor.
0: Op
1: alleen,
0: zijn lijf al die.
1: Ja,
0: ja.
1: Dat is iemand die ook behoorlijk vroeg aan de Alzheimer zat. Maar schitterend. En ik ben die film moet je inderdaad natuurlijk 5-6 keer zien, want alles is verknipt, alles staat door elkaar, dus je wordt zelf als kijker ook helemaal gek. Nee, die zou ik zo vanavond even in de DVD speler gooien als ik de kans heb. Ja,
0: ja, mooi film.
1: Echt goed.
0: Maar goed, zijn muziek gaan we ook even naar luisteren. Oh, dat is wel heel stil.
1: Ja, dat is mooi hoor.
0: Ja, mooi.
1: The Sound of Silence.
0: En dan anderhalf uur lang. Geweldig.
1: Dat is goedkoop binnenlopen. Hè?
0: Maar hoe werkt het bij jou dan? Stel dat het mooi stil is. Wordt dan niet elke beweging een aanslag op die stilte?
1: Dat is het. Ik ben nu vanwege al mijn talrijke aandoeningen natuurlijk zo diep in de problemen op dit moment dat stilte ook eng is, weet je wel. Ik bedoel, als het bij ons in Ermelo, als het bij mij in de buurt rustig is, dan ben ik bang dat er herrie komt. En als er herrie is, ben ik boos dat het niet stil is. Dus ik ben een slang geworden die eindeloos in zijn eigen staart bijt. Maar gelukkig ben ik me ervan bewust, dus kan ik eraan werken. Hè?
0: Ja, maar stel nou dat die slang niet doodgaat dat hij in zijn eigen staart bijt.
1: Ja.
0: Hoe ver kan hij hem dan opeten?
1: Dat is een goede vraag.
0: Mooi, hè?
1: Daar wil ik niet eens over nadenken. Want we zijn al genoeg vastgelopen deze uitzending.
0: Ja.
1: Maar deze ga ik niet. Dat is een. Ja, dat is de categorie waar we allemaal als mensen uiteindelijk terechtkomen. Nederland, weet je wel, Nederland heeft antwoorden nodig waar geen antwoord is. En oplossingen waar geen oplossing is. Weet je wel, dat is.
0: Zo.
1: Rob Jetten loopt toch ook de hele week vast?
0: Ja,
1: gebeurt
0: die,
1: er helemaal niks.
0: Die doen niet anders.
1: Geen oplossing.
0: Nee. Nou. Dan gaan we maar gauw naar nieuwe regels.
1: We hebben nieuwe regels
0: wenselijk,
1: nodig.
0: Ja, die zijn wenselijk. Dua Lipa heeft ze voor je, André.
1: Ja, gelukkig wel.

0: Dua Lipa met New Rules, nieuwe regels die ja, als een beetje bevallen, hè, omarmen zullen worden.
1: Ja, nou, ik begaf mij van het weekend nog op glad ijs. Ik had een droom die jou niet welgevallig zal zijn.
0: Wat dan?
1: Door een zee van regenboogvlaggen kwam ik in het Amsterdam van Femke Halsema. En ik begreep dat zij de toekomst van Nederland was. Dat zij alle problemen ging oplossen als de eerste vrouwelijke premier. Wat vind je daarvan?
0: Ja, maar heb je dat gedroomd?
1: Ja, dat wordt hem. Na Rob Jetten krijgen we waarschijnlijk...
0: Hell of a night heb je.
1: Dat is een nachtmerrie. Maar ik heb alleen maar nachtmerries de laatste dinges. Oh. Maar dat is ook niet jouw cup of tea, hè? Maar we moeten toch wel een beetje van de vrouwen hebben, denk ik, in de toekomst.
0: Ja, maar niet van Femke Halsema.
1: Niet van Femke?
0: Nee. Kom op, hé. Als dat het type vrouw is waar we het van moeten hebben.
1: Maar als je zo de lijn van Rob Jetten doortrekt naar de volgende premier, dan wordt dat een vrouwelijke premier waarschijnlijk.
0: Ja, we hebben nu al een half vrouwelijke premier. Ja, dus zeggen dan Nederland, ja, qua gelijkheid, want we hebben nog nooit een vrouw als premier gehad. Nou, we zitten nu toch wel op 50% vrouwen.
1: Ik vrees het ergste, Bas. Een zee van regenboogvlaggen.
0: Ja, maar dan krijg je het nog. Broer, dan zijn er toch hele andere types dan Femke Halsema.
1: Ja, wie zou jij als vrouwelijke premier zien dan?
0: Ah, daar moet ik eens even over nadenken.
1: Daar moet je goed nadenken.
0: Ja.
1: Jessel Gus?
0: Nee.
1: Ook niet jouw cup of tea, hè?
0: Nee. Jessel Gus niet, nee. Nee, maar eens even kijken. Nou, daar ga ik even over nadenken. Want,
1: Mona Keizer?
0: Nou, als ik moet kiezen tussen Jessel Gus en Mona Keizer en Femke, dan wordt het Mona Keizer.
1: En misschien die burgemeester van Rotterdam, van de ChristenUnie.
0: Nee, die is te lief. Die is veel te lief.
1: Schouten, weet je.
0: Schouten, ja.
1: Dat gaat hem niet worden. Nee, die wordt... Als die met Trump moeten onderhandelen, dan...
0: Nee, dat wordt niet wat.
1: Nee, dan raken we wel Nederland.

0: Het duurt nog 3,5 jaar voordat we mogen kiezen, weet je wel. Deze regering gaat eerst nog grootse daden verrichten, weet je wel.
1: Ja, maar dan nog, broer Klaver die laat zich dit niet afpakken. Die gaat Milburg premier worden, hoor.
0: Dat is de staat toch altijd weer.
1: Mij betreft ook niet, hoor. Maar,
0: geen Klavertje 4?
1: Nee, zeker niet. Nee, Klaver niet en Halsema niet. Die twee sowieso niet.
0: Juist.
1: Goed, dan gaan we naar de ene laatste van jouw lijst.
0: Een hele stevige.
1: Ja.

0: Voor de voorzitter van de stichting tegen herrie was dit best wel veel herrie.
1: You got me, you got me.
0: Ja. Ja.
1: Nee, maar ik doseer het, hè. Herrie moet je een beetje doseren.
0: Ja. Het moet ook herrie blijven, hè. Anders dan valt het er niet meer op.
1: Maar deze jongens hadden ook wel wat te melden, hè. Ja.
0: Maar dit is zo met de nieuwe zangeres, toch?
1: Nee, dit is, je bedoelt, wat hadden we net?
0: Linkin Park,
1: ja, die jongen is overleden, hè, geloof ik.
0: Ja, volgens mij hadden ze een zangeres. En ja,
1: dit is een oudje. Dit is volgens mij.
0: Maar waarom klinkt hij als een vrouw dan? Of zat ik nog in de vrouwelijke premier?
1: Ja, ik denk het. Nee, dit is gewoon oldschool Linkin Park.
0: Dat klinkt ook trouwens raar, hè? Zat ik nog in de vrouwelijke premier? Ja, dat is...
1: Jij loopt op de zaken vooruit. Maar ik denk dat jij wel in de smaak valt bij de vrouwelijke premier. Ja, je kunt daar... je kunt altijd een beetje subsidie aanvragen, hè? Direct bij de hoogste bazin dan, weet je wel.
0: Ja, maar dan moet ze mijn muziek wel waarderen.
1: Ja, nee, precies. Keertje uitnodigen in de studio, joh.

0: De toekomstige vrouwelijke premier.
1: Ja, ik heb er net over zitten nadenken. En
0: die moet worden.
1: Mijn partner en ik hebben twee vrouwen waar we fan van zijn.
0: Oh, ja.
1: En denk je nou dat ik op de naam van één van twee kan komen?
0: Nou, ik weet niet. Je was net was je een beetje verrast, denk ik, door mijn verzoek.
1: Ja.
0: Maar heb je inmiddels namen? Die
1: Nee. Ik bedoel, het ligt op het puntje van mijn tong. Of ja, het puntje van mijn gedachten of van mijn herinneringen.
0: Oh, daar komen we de volgende keer even op terug.
1: Ja, zijn...
0: Ik moet zeggen, als je naar mij vraagt... Ik bedoel, ik zat even te dollen met Femke natuurlijk. Maar dan kom je bij die Mona. Wie hadden we meer? Mona, Jesse, Gus. Maar ja. Het is allemaal nee. Maar je moet ook niet zo iemand uit het bedrijfsleven. Moet je ook niet hebben. Dat is ook niet alles.
1: Maar wie zou jij als vrouwelijke premier
0: zien? Ik sta ook met een mond vol tanden even. Hoe heet ze uit Rotterdam, die Schouten? Hoe heet die van de...
1: Ja, van de ChristenUnie is zij. Carola.
0: Carola Schouten, ja. Vind
1: Carola
0: ik wel een,
1: Schouten.
0: Dat is wel iemand met een moreel besef, met een hoog moraal. Maar wat je zegt, dat ga je niet tegenover Macron en Vladimir en Trump zetten, weet je.
1: Nee.
0: Maar in ieder geval die baas van Europa, Ursula von der Leyen. Maar ik bedoel, dat type vrouw moet je hebben, weet je wel. Die de bekkie bij zich heeft en... je hebt er een paar. Want bijvoorbeeld Zweden of Finland en IJsland, die hebben allemaal een vrouwelijke premier. Maar in Engeland was het ook snel gebeurd, hè? Die vrouwelijke premier, die was na 2 weken weg daar, hè?
1: Dat was heel erg snel.
0: Misschien is het ook geen goed idee, maar ik vind gewoon...
1: Sean Zutekau doet een voorstel in Dales. Ik weet niet eens of ze nog leeft.
0: Oh ja, leeft
1: maar
0: die
1: in
0: nog,
1: Dales,
0: ja. Die moeten ze van het kerkhof halen dan, of niet?
1: Ja, was dat überhaupt een vrouw? In Dales.
0: We moeten maar even gaan googlen. Ik heb er geen plaatje bij.
1: Ja, ik wel. En dat was niet veel goed.
0: Dat is er eentje die de hele camera in beslag nam.
1: Maar het gaat niet om de buitenkant, hè?
0: Nee.
1: Oh nee, we zijn hier aan het daten. We zoeken een premier.
0: Een premier. Ja. Een goeie.
1: We gaan jouw laatste nummer draaien.
0: De bright side, hè? Ja, dan gaan we even naar de bright side.

0: Zo, en dat was hem, The Killers. Maken over het algemeen ook wel leuke muziek. Zijn wij toe aan het laatste bericht. En dat is voor de kinderen.
1: Oh, leuk.
0: Ja, voor de kindertjes. Samen naar het theater met Nijntje. Muzikale voorstelling voor kinderen vanaf 2 jaar in de Catharine Kapel. Eerste bezoek aan het theater wordt extra leuk met Nijntje. Zaterdag 31 oktober. Het is nog een paar nachtjes slapen, lieve kindertjes. Maar van 2 tot 3:30 is er dan in de muzikale voorstelling te zien. Op 31 oktober in de Catharine Kapel. Kinderen vanaf 2 jaar stappen samen met hun ouders in de herkenbare wereld van Dick Bruna. Actrice en zangeres Marianne van Houten neemt iedereen mee op een vrolijk fietsavontuur. Nou, noteren. En dan is er eventueel daarna nog een arrangement met wild op het menu. Een stukje konijn, ja, of een stukje vogel.
1: Precies, want het is eerst ook nog dierendag, 4 oktober. Dan mogen ze diarreetjes gaan afschieten in het bos.
0: Diarreetjes?
1: Nee, reetjes.
0: Reetjes.
1: Ja, ik bedoel, je moet er wel wat voor doen voor het eten op je bord, hè?
0: Ja, ik kan niet meer zo aanwaaien. Dus, nou, dan hebben we dat allemaal gehad en dan gaan we naar...
1: We zijn er doorheen.
0: Indales, die is in 1994 al overleden.
1: Hij,
0: dus
1: komt,
0: dat,
1: ja, hij komt er niet zelf achter. Jij hebt dat doorgegeven, hè? Ja, Indales.
0: Ja, hij
1: had ook wel heel veel lachenbekjes erachter gezet.
0: Ja.
1: Maar Indales gaat het dus niet worden, want die zullen we uit de kistje naar boven moeten halen.
0: Ja.
1: Maar als je zo'n beetje online zoekt, kom je inderdaad bij Mona Keizer uit. Cora van Nieuwenhuizen, van, die was ook nog kandidaat.
0: Oh, ja, nee. Ja,
1: Jesselgus.
0: Nee.
1: Ja, je komt een beetje bij een politicus uit, maar ik denk dat we, ja, daar moeten.
0: Inderdaad. Nee, we moeten geen politicus zeggen.
1: Nee, je moet meer. Ik zat te denken aan, hoe heet die blonde meid van RTL? Daar heb je
0: Leonie te Braken.
1: Wie is dat?
0: Ja, een blonde meid van RTL.
1: Oh, ja. Nee, ik zat meer te denken aan Chantal. Ja, precies.
0: Chantal Jansen.
1: Ja, want die heeft wel zeg maar die Eurovisie Songfestival gepresenteerd. Dus die kan wel op
0: het
1: podium.
0: Ja, dan kom je een heel eind over het algemeen.
1: En nee, dus een beetje die richting komen we dan waarschijnlijk uit.
0: Ja.
1: Want je moet, je moet links en rechts een beetje verenigen in Nederland, natuurlijk ook, hè?
0: Maar weet je al, alle gewauwel over politiek blijft toch een puinhoop. Dan heb je zo'n Jette die de boeren wil stoppen. Nou, als iemand die weet hoe je de stront moet roeren, is hij het wel. Dus een beetje affiniteit met de boeren, hè? Al dus John Zutekau.
1: Lekker subtiel, John. Ja, dat zijn we van hem gewend, hè?
0: Ja, nee. Maar
1: hij is altijd zo subtiel, toch?
0: Ja, hij is...
1: Koos
0: is nog subtieler.
1: Koos is
0: nog steeds op vakantie. Dus,
1: ja, dus die kan niet onder de gordel schieten.
0: Momenteel even niet. Ja.
1: Nee, leuk, maar het is duidelijk. Indales is de kandidaat van John.
0: Ja.
1: Maar dan zal hij heel erg zijn best moeten doen om die nog te vragen.
0: Ja, dat gaat hem niet worden.

0: Zo, nou, eens even kijken. Nou gaan we ons... Nou, je hoeft niet te sproeien vandaag. Wacht even, ik heb de schuif niet open. Je hoeft niet te sproeien vandaag.
1: Ik hoef niet te sproeien, want het gaat toch ook helemaal niet regenen?
0: Nee, maar het is ook niet helemaal droog.
1: Nee. You got me. Nee, dat klopt. Maar ik dacht, als jij zegt je hoeft niet te sproeien, dat betekent dat het gaat regenen voor mij, weet je wel.
0: Ja, ja, ja.
1: Gelukkig niet. Maar er komt van de week nog wel een klein beetje regen. En je bedoelt, de verdamping is niet meer zo erg als in...
0: Nou, ik was eigenlijk meer benieuwd wat je ging doen vanmiddag.
1: Oh, dat, ja, je was een voorzetje aan het maken.
0: Ja, zo van, je hoeft niet te sproeien, ja. Dus wat ga je wel doen?
1: Ik heb jouw voorzet weer totaal gemist. Ik duik er totaal overheen of onderdoor. Maar ik heb allerlei plannen, want weet je wat ik wel ga doen? Ik ga dit jaar... Ik heb bollen gekocht, bloembollen, krokussen, bij de winkel, zou ik maar even niet noemen. Maar in ieder geval, ik heb ze in huis en dat is toch wel aan de vroege kant, hè, september. Het kan, hè?
0: Okay. Ja, theoretisch kan het.
1: Ik heb 75 krokussen en hopelijk botanische, want die botanische, of weet dat, dat moet ik nog even uitzoeken, die verwilderen zelf, dat er elk jaar meer worden. Dat vind ik mooi, hè? Dat is helemaal van nu, alles moet meer worden. Dus dat, die wil ik erin gaan doen deze week, hoor, niet per se vandaag. Maar de tuin staat bij mij altijd hoog in mijn agenda, want dan kom ik tot rust. En de zuizelende stilte, de groene struiken, heerlijk. Maar goed, genoeg over mij. Wat zijn jouw wilde plannen?
0: Mijn wilde plannen zijn eigenlijk niet zo heel veel. Mijn partner moest dit weekend werken. Dus we hebben een hoop materiaal wat we nog terug moeten kijken van tv.
1: Oh ja, want het wordt altijd opgenomen, of niet?
0: Ja, dan...
1: Vaste prik, opnemen?
0: Ja, zij heeft een groter schema dan ik. Maar ik heb natuurlijk Netflix. Dus ik heb dat allemaal niet nodig.
1: Want inderdaad, opnemen. Waarom moet ze überhaupt nog opnemen? Want je hoeft toch niks meer op te nemen inderdaad.
0: Ja, dat vrouwenbrein. Jongen, laat maar ik zitten. Zeg ook, als je nu meteen kijkt, dan ben je oor al vanaf. Ja. Maar het moet... Nee, maar zeg maar, even zoveel wisselende diensten. Zoveel dingen die tegelijk zijn.
1: Ik, ja.
0: En zij is langer op dan ik. Want ik ga om 9:30 naar bed. En zij pas om 11:30. Dus dan kan ze 's avonds kijken.
1: Maar dat is wat vandaag op het schema staat een beetje. Toch
0: vanmiddag een beetje inhalen. Een beetje schijf schoon kijken, zeg maar.
1: En ik ga ook nog wel even een uurtje liggen misschien. Hoor, want de uitzending van vandaag heeft me toch weer uitgeput. Ja,
0: het was een heftige uitzending vanmorgen. Jongen. En we zijn er nog niet. Maar we gaan nog even springen.
1: Oh, lekker.

0: Nou, we jumpen richting Ermelo en richting de andere kant van Putten, want we gaan naar huis.
1: Afsluiten.
0: Heb je nog een meegever voor de...
1: Stichtelijk woord voor de, ja, voor de Veluwe community?
0: Ja.
1: Iedereen weer een fijne maandag en succes in de tuin en succes met het zonnetje. Het zonnetje begint hier door te breken.
0: Ja.
1: Dus ik ben wel happy hoor. We hebben weer hopelijk een prachtige uitzending geregeld. En ik zou zeggen, geniet van Veluwe FM de hele dag door.
0: Ja, laat hem dus aanstaan. Dan komen we elkaar vanzelf weer tegen. In mijn geval. Dan morgen vroeg alweer om 7 uur. André is volgende week maandag weer. Dus ook dat gaat allemaal goed komen. En voor de rest zou ik zeggen, doe geen gekke dingen. Wees lief voor elkaar. Doei.
1: Bye.

0: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Stroud op 2 oktober?
1: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
0: Ook als je Stroud nog helemaal niet kent?
1: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
0: Wow, klinkt gezellig.
1: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober van 1 tot 5. De toegang is gratis.
0: Meer informatie vind je op onze website stroud.nl.
1: We zien jou graag op 2 oktober in Stroud bij de Open Dag.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Het kabinet moet de situatie van kinderen in de noodopvang snel verbeteren. Dat zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Zo'n 7000 kinderen worden daar structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties, zegt de raad. Zo is er gebrek aan privacy en lopen kinderen een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. De raad wil dat de situatie in de noodopvang binnen een half jaar wordt verbeterd. Als dat niet lukt, moeten de kinderen worden verplaatst. Belangenorganisatie COC is geschrokken van de homo-acceptatie onder middelbare scholieren. Uit onderzoek van Universiteit Utrecht en Trimbos blijkt dat die flink is gedaald. Het percentage meisjes dat positief staat tegenover homoseksualiteit daalde van 78 naar 51%. Bij jongens ging de afname van 40 naar 22%. Een van de oorzaken van de daling van homoacceptatie is vermoedelijk de opkomst van influencers als Andrew Tate, die mannelijkheid verheerlijken. In Overloon, vlakbij Venray, woedt een grote brand in een loods van een paddenstoelenkwekerij. Daarbij komt veel rook vrij. Die trekt over de snelweg A73. In een loods naast de paddenstoelenkwekerij zit een woongedeelte voor arbeidsmigranten. Voor zover bekend is er in Overloon niemand gewond geraakt. Een nieuwe, snelle fietsroute tussen Utrecht en Amsterdam is een flinke stap dichterbij gekomen. Er wordt al jaren gepraat over die route van Dom tot Dam. Nu hebben de provincie Utrecht, de vervoerregio Amsterdam en de gemeente waar de route doorheen loopt een akkoord gesloten. Het grootste deel komt parallel langs de snelweg A2 te liggen, maar er is ook een nieuwe tunnel en een brug nodig. De aanleg van die fietsroute kost daardoor zeker 57 miljoen euro en moet in 2028 beginnen. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt steeds vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Morgen ongeveer hetzelfde, dan is er wel wat meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
0: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Stroud op 2 oktober?
1: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
0: Ook als je Stroud nog helemaal niet kent?
1: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
0: Wow, klinkt gezellig.
1: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober van 1 tot 5. De toegang is gratis.
0: Meer informatie vind je op onze website stroud.nl.
1: We zien jou graag op 2 oktober in Stroud bij de Open Dag.
2: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is Lunchtijd. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

ZFM.nl. 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Radio.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
1: File op de A28 Amersfoort-Utrecht tussen Afrit Ten Dolder en Knoopend Rijnsweert 4 kilometer en de vertraging is 5 minuten.
0: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het regio nieuws.
2: In Ermelo is bij een woning aan de Koningin Emmalaan vrijdagavond een overleden persoon aangetroffen. De politie heeft de omgeving afgezet en is een onderzoek gestart naar de omstandigheden van het overlijden. Meerdere politieeenheden, rechercheurs en medewerkers van een forensische opsporing waren ter plaatse. De directe omgeving van de woning is afgezet voor het onderzoek. Over de identiteit van de overledene en de omstandigheden rond het overlijden is nog niets bekend. De politie heeft voor ons nog geen verdere informatie verstrekt. In Ermelo is een fietser gewond geraakt bij een aanrijding met een oud legervoertuig. Het ongeval gebeurde op de kruising van de Fokko-Kortlanglaan en de Hoorlogseweg. De fietser kwam door de botsing hard ten val. Daarbij brak de voorvork van de fiets. Hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse en ambulancepersoneel heeft de jongeman behandeld. Het slachtoffer is daarna met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft de weg enige tijd afgesloten en heeft de fiets meegenomen voor onderzoek. Wat de aanrijding heeft veroorzaakt is nog onduidelijk.
1: En tot slot?
2: Een man van 34 uit Zeewolde blijft voorlopig in de cel op verdenking van betrokkenheid bij de dood van zijn 37-jarige vrouw. Volgens het Openbaar Ministerie kan het letsel van de vrouw niet alleen door een val zijn veroorzaakt. De Stentor meldt dat de vrouw op 22 juni zwaargewond werd aangetroffen in de woning. Ze overleed later in het ziekenhuis. De man zegt dat zij na een avond met veel alcohol mogelijk is gevallen en dat hij niets met haar overlijden te maken heeft. Volgens het voorlopige sectierapport had de vrouw 7 verschillende soorten letsel. Het OM plaatst daarom vraagtekens bij het scenario van een ongelukkig geval. Ook wordt onderzocht waarom de man pas uren na het incident opnieuw met 112 belde.
1: En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

so shit it in. Don't let our love become just a friend.

0: ashes to ashes.
1: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De politie stopt volgend jaar met het organiseren van religieuze vieringen voor mensen van buiten de politie. Interne vieringen mogen nog wel. Het gaat bijvoorbeeld om Ramadan, Kerst, Diwali en het Purimfeest. Als de politie zulke feesten organiseert, kan het lijken dat het gaat om de geloofsovertuiging van de politie, maar agenten zijn neutraal, zegt de korpsleiding. Politiemedewerkers mogen nog wel naar vieringen die zijn georganiseerd door anderen. Dat kan volgens de korpsleiding bijdragen aan bijvoorbeeld het vertrouwen binnen een bepaalde gemeenschap. De situatie van kinderen in de asielnoodopvang moet binnen een half jaar verbeteren. Dat zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar onderzoek naar de leefomstandigheden. De noodopvang levert gevaarlijke situaties op voor kinderen, zegt de raad. Zo is er gebrek aan privacy en lopen ze een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. In Overloon, vlakbij Vendrij, woedt een grote brand in een loods van een paddenstoelenkwekerij. Daarbij is asbest vrijgekomen en veel rook. Die trekt over de snelweg A73. In een loods naast de paddenstoelenkwekerij zit een woongedeelte voor arbeidsmigranten. Voor zover bekend is er in Overloon niemand gewond geraakt. Volgens de brandweer staat de loods die in brand staat op instorten. De Raad van State adviseert het kabinet om nog eens goed te kijken of de verkeersboetes volgend jaar wel echt omhoog moeten. Het kabinet wil de boetes laten stijgen om de begroting op orde te houden. Volgens de Raad van State is het nu onduidelijk of de boetes nog wel in verhouding zijn, vergeleken met andere boetes zoals die voor diefstal. Het weer, vanmiddag wat stapelwolken, afgewisseld door zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op en vannacht raakt het vanuit het noorden bewolkt. Morgen meer bewolking dan vandaag, weinig zon en opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcon. Zorgeloos internetten met de filters van Solcon. Ga naar solcon.nl.
5: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
6: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
5: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
6: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
5: Wow, klinkt gezellig.
6: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
5: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
6: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij De Open Dag.
1: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
7: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
8: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: In een muzikale ontdekkingstocht van 2 uur rond de wereld kun je genieten van heerlijke salsa of melancholieke fado. Of wat dacht je van swingende Colombiaanse cumbia? Wekelijks gepresenteerd door Ab de Haas.
1: Fijn geluisterd. Nou, zoals je weet maken we iedere week El Mundo. En we zijn deze keer al begonnen met Dona Onete. Met nummer Proposta Indecente. De hoogbejaarde Braziliaanse koningin van de carimbo, Dona Onete, maakt een unieke mix van muziek uit de Amazone, Afrikaanse grooves, samba, ska en heel veel meer. En natuurlijk staat ze nog vermeld in ons boek El Mundo in woord en beeld. Nou, we gaan lekkere muziek draaien strakjes. En we gaan natuurlijk ook weer een artiest extra aandacht geven in Artista de laatste maand, namelijk het eerste uur. En het tweede uur, dan gaan we gewoon door met lekkere muziek. Dus blijf luisteren. We gaan door naar Frankrijk.

En dat was natuurlijk Charles Aznavour met Ma vie sans toi. Ma vie sans toi is een track van het laatste album Encore van de beroemde chansonnier Charles Aznavour, die in 2018 helaas overleed op 94-jarige leeftijd. En dan gaan wij door naar Barcelona.

0: We hebben geluisterd naar Muyayo Riff met het nummer Siento tu Calor. Muyayo Riff uit Barcelona is al 16 jaar muzikaal actief. Hun mestizo mix doet mij denken aan La Pegatina en Che Sudaka. Muyayo Riff hebben intussen alweer 3 albums uitgebracht. Ik zag en hoorde ze een paar jaar geleden nog tijdens het Bevrijdingsfestival in Zwolle. Een heerlijke band om vrolijk van te worden. En dan gaan we door naar Mali.
1: Okay, je suis Julien Dambélé, Malien. Et vous écoutez Radio El Modo.

daarna. Ik kon het zelf al aan. Julien Dembélé met Janjo. Julien Dembélé is een muzikant uit Centraal Mali. Zoals gebruikelijk bij de griots leert Julien muziek maken van kinds af aan. Hij speelt op de balafon, de houten marimba en de goni, een soort banjo en zelfs piano. Tegenwoordig heeft hij dit instrument ingeruild voor zijn gitaar, waarop hij zichzelf begeleidt. Een tijdje geleden presenteerde hij nog zijn muziek in Studio Live en gaf hij een optreden in Centrum De Zin in Harderwijk. En dan gaan wij door naar Italië.

0: Gianna Nannini was dat met Perfetto. Nou, ik ben al sinds de jaren 80 fan van de Italiaanse rockchick Gianna Nannini uit Siena. In die tijd zag ik haar nog eens van de geluidsboxen afspringen tijdens een optreden in Vredenburg in Utrecht. Intussen is ze al op leeftijd en dat doet ze daar wat minder. Maar ze treedt nog wel steeds met veel energie op. Perfetto is een track van het live album IOET uit 2011. En dan gaan we door naar Argentinië.
1: Muchísimas gracias.

0: desesperado.
1: Otros Aires hebben we naar geluisterd met Sin Rumbo. De Argentijnse groep Otros Aires is een elektronisch tango project in 2003 in Barcelona opgericht door Argentijnse muzikant en architect Miguel Di Genova. Otros Aires maakt neo-tango. Zo ontstaat een tango fusion waarin de bandoneon nog aan de oude tango muziek doet denken, maar meer past in de lounge en dub muziek. Wij gaan door naar Amsterdam.
2: Hey lieve luisteraars, ik ben Pieter Nel en je luistert naar El

Ja, dat was dus Pieter Nel met I'm Ready. Pieter Nel Ozinga omschrijft zichzelf als het Nashville meisje uit Amsterdam. Gitaar in de hand, hoopvolle countryliedjes die het gevoel geven alsof je Tennessee in de verte ziet liggen. I'm Ready is een van haar laatste singles. En dan gaan wij door naar Nigeria.

Sean Cooty was dat met Higher Consciousness. Sean Cooty treedt met zijn afrobeat in de voetsporen van zijn wereldberoemde vader Fela Cooty. Hij bezingt de problemen van zijn tijd zoals zijn vader de misstanden uit de jaren 70 aan de kaak stelde. Frappant is dat hij met dezelfde band toert als met zijn vader, Egypt 80. Nog niet zo lang geleden zag ik hem nog in Hedon in Zwolle. Heerlijke muziek. En dan gaan wij door naar Brazilië.

Vanessa de Mata met zijn nou zei die zeer adios. De 47-jarige zangeres Vanessa de Mata is oorspronkelijk afkomstig uit het noordwesten van Brazilië. Al op jonge leeftijd is ze bezig met muziek maken. In 2002 brengt ze haar debuutalbum uit. Nou zei die zeer adios is een track van haar album Vanessa Canto Tom Gobin uit 2014. En dan gaan we door naar Utrecht.

0: Tento hebben jullie naar geluisterd met het nummer Chameleon. De Utrechtse 10-man salsa band formatie Pimiento zorgt voor vrolijke feestjes. Ze spelen op festivals en bedrijfsfeesten, maar ook op salsaavonden. Ik had ze al een paar keer in El Mundo en ze zorgden voor een heerlijk salsafeestje tijdens de eerste Katie Coty viering in Harderwijk.
1: Artista de la semana.
0: Nou, in dit programma-deel zetten we wekelijks een artiest in het zonnetje. Deze keer richten we onze aandacht op de singer-songwriter en acteur Florent Pagny uit Chalon-sur-Saône. Florent startte zijn carrière als acteur in films en tv-drama's. In 87 werd hij ook muzikaal actief als gitarist en singer-songwriter. Zijn eerste album Merci bracht hij in 1990 uit. Hij werkte onder andere samen met Jean-Jacques Goldman en Zaz. Jullie gaan luisteren naar twee tracks van zijn album Bienvenue chez moi uit 96. We starten met Bienvenue chez moi, gevolgd door Si tu veux m'essayer. Veel luisterplezier.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Raad van State adviseert het kabinet om nog eens goed te kijken of de verkeersboetes volgend jaar wel echt omhoog moeten. Het kabinet wil de boetes laten stijgen om de begroting op orde te houden. Volgens de Raad van State is het nu onduidelijk of de boetes nog wel in verhouding zijn vergeleken met andere boetes, zoals die voor diefstal. Rechters, het Openbaar Ministerie en het Centraal Justitieel Incassobureau zeiden al eerder dat de verkeersboetes te veel uit de pas lopen. Google krijgt een boete van ruim 400 miljoen euro opgelegd. Dat is een van de hoogste boetes ooit tegen een techbedrijf in Europa. Google is niet goed omgegaan met de locatiegegevens van gebruikers. Zo wisten mensen niet dat hun locatie gebruikt werd om gerichte advertenties te kunnen laten zien. En ook zou Google de gegevens langer bewaard hebben dan wat volgens de wet mag. De boete wordt opgelegd door de privacywaakhond in Ierland, omdat het hoofdkantoor daar zit. Nederland wil opnieuw gaan experimenteren met pulsvisserij. Platvissen als schol en tong worden daarmee gevangen met kleine stroomschokken. De EU heeft dat jaren geleden verboden, na druk vanuit Frankrijk en Engeland, omdat Nederlandse vissers de zee zouden leegvissen. Staatssecretaris Erkens wil in Brussel opnieuw steun krijgen voor de vangtechniek. Volgens Erkens is die duurzamer omdat er minder bijvangst is. En ook schrapen er dan geen metalen netten over de zeebodem. Het kabinet moet de situatie van kinderen in de noodopvang snel verbeteren, zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid na onderzoek naar de leefomstandigheden in de noodopvang. Zo'n 7000 kinderen worden daar structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties, zegt de raad. Zo is er een gebrek aan privacy en lopen kinderen een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. De raad wil dat de situatie in de noodopvang binnen een half jaar verbetert. Het weer, vanmiddag wat stapelwolken, afgewisseld met zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op. Vannacht raakt het vanuit het noorden bewolkt. Morgen dan meer bewolking dan vandaag en weinig zon en opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Veluwe
3: FM. Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
4: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
5: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
6: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij. Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
7: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
5: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
8: Dit is Veluwe FM.
9: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Welkom terug bij El Mundo, gepresenteerd door Ab de Haas.
1: Fijn dat je bent blijven luisteren. We zijn het tweede uur begonnen met Antoinette Conant, met het nummer Abidjan Ja. Antoinette Conant uit Ivoorkust zorgde in de jaren 80 al voor een sensatie op muziekgebied. Ze combineerde het traditionele instrument de ahoko, toen al met synthesizers en drummachines. Ik vond dit nummer op het verzamelalbum Côte d'Ivoire, 50 ans d'indépendance. Heerlijke muziek. Nou, en dan gaan wij door naar Argentinië.

hebben geluisterd naar Gustavo Cordera met Hablando T. Laat ik het goed uitspreken. Een paar jaar geleden trad Gustavo Cordera nog op tijdens het helaas alweer verdwenen festival Mundial in Tilburg. Ik was erbij. Ondanks het minder goede geluid was ik toch verrast door het optreden van deze Argentijnse band met een mix van milonga, cumbia en technopop. En dan gaan wij door naar België en Irak.

0: Jullie hoorden Osama Abdulrazol Quintet met het nummer Ghazal. De Belgische sopraan Helena Schoeters zingt niet alleen in het quintet van de Iraakse kanoenspeler Abdulrazol, maar is ook zijn vrouw. Toen ik een aantal jaren geleden aandacht besteedde aan Osama, stuit ik vanzelfsprekend ook op Helena. Prachtige muziek. En dan gaan wij door naar Oeganda.
1: My name is Giovanni Nkrimachinje and I'm a world music artist from Uganda. Hey ladies and gentlemen, you're listening to Radio El Mundo!

Ja, dat was natuurlijk Giovanni Kramer Kijingi met het nummer Boodoo. De nog jonge Oegandese singer-songwriter en multi-instrumentalist Giovanni Kramer Kijingi uit Kampala was een paar jaar geleden nog samen met de beide El Mundo-luisteraars bekende Bolivar Mvulu te horen in Studio Live. Boodoo is een track van zijn album Amacondere uit 2016. En dan gaan wij door naar Puerto Rico.

heerlijke muziek van Marc Anthony met Paracen Biernes. De Puerto Ricaanse acteur en singer-songwriter Marc Anthony staat al jaren in de top van de lettermuziek. Marc woont in New York en Paracen Biernes is een track van zijn album Opus uit 2019. En dan gaan wij door naar Antwerpen. Hoi.

Ja, vrolijke ska en Balkan van het Antwerp Gypsy Ska Orchestra. Het nummer heet Roma Project. Met de woorden gypsy en ska verwacht je een blend van Balkan en reggae. En dat is precies wat we krijgen. Typische klanken uit bijvoorbeeld uit voormalig Joegoslavië, maar dan wel door een band uit Antwerpen. Ja, ja. We gaan door naar Canada. MUZIEK

up like space, ships to fly. Fires to fight,

Ja, mooi nummer van Kane Miller. Keep Away From Time. Keep Away From Time is een single van de Canadese singer-songwriter Kane Miller. Die hij samen schreef en bewerkte met mijn muzikale nichtje Femke Weidema en Carl Adams uit Utrecht. Mooie muziek. En dan gaan we door naar Frankrijk.

Ja, daar word je toch vrolijk van. Prachtig nummer van Claudio Capeo met het nummer Un Homme Debout. De Franse zanger, componist en accordeonist van Italiaanse afkomst Claudio Capeo ontdekte ik tijdens onze laatste trip door Frankrijk. Claudio is afkomstig uit de Elzas. Op 6-jarige leeftijd leerde hij al accordeon spelen. Un Homme Debout is een track van zijn debuutalbum uit 2016. En dan gaan wij door gewoon naar Nederland.

Ja, dat waren de Vreemde Kostgangers met het nummer Hoe meer ik dichterbij kom. Drie mannen van het eerste uur die hun sporen inmiddels ruimschoots verdiend hebben in de Nederlandse muziekindustrie, besloten de handen ineen te slaan. De helaas in 2022 overleden Henny Vrienten, Boudewijn de Groot en George Kooijmans. En dat resulteerde in het album Mist van de Vreemde Kostgangers. En dan gaan wij door naar Mali.

Mamadou Kelly was dat. Mamadou Kelly speelde niet alleen in Ali Farka Touré's band, maar is ook een belangrijke muzikant in de groep van Afel Bokoum. Samen met hen heeft Mamadou de basis gelegd voor de Desert Blues. Nu is de virtuose gitarist zelf het middelpunt van zijn eigen groep, Bankai Na. En dan gaan wij door naar Syrië.

Ja, dat was een prachtige track van George Wassouf. Samt Biat Alay. George Wassouf uit Syrië zingt al vanaf zijn 10e. Hij is een begrip in de wereld van de Arabische popmuziek. Inmiddels heeft hij al zo'n 30 albums gemaakt. Omdat er nogal een aantal Syriërs naar Nederland zijn gevlucht, leek me dit wel een mooie muziekkeuze. Ja, en dan zit het Almoende er helaas weer op. En dat gaan we afsluiten met Snaky Puppy. Met het nummer Bad Kids to the Back. Snaky Puppy is een collectief van muzikanten uit Brooklyn, New York, dat vooral fusion speelt. Ze maken een mix van funk, jazz en soul, met de nodige invloeden vanuit de progressieve rock. Het collectief wordt geleid door de bassist, componist en muziekproducent Michael Leake. Keyboardspeler Corey Henry is ook lid van Snaky Puppy. Onlangs stonden ze nog gepland op North Sea Jazz. Nou, heel veel luisterplezier en tot volgende week. Dag!

0: Veluwe FM.
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij De Open Dag.

0: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De inlichtingendiensten gebruiken steeds vaker AI, maar niet duidelijk is waar welke systemen worden gebruikt. Dat maakt het moeilijk om te controleren of alles volgens de regels gaat, zegt de commissie die toezicht houdt op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De AIVD en MIVD gebruiken kunstmatige intelligentie voor het analyseren van data en het vertalen en samenvatten van teksten. Om risico's op fouten te voorkomen, pleit de toezichthouder voor een eenduidige manier van werken en duidelijke kaders bij het gebruik van AI. In de Japanse hoofdstad Tokio zetten inwoners zich schrap voor een krachtige orkaan. Die is al over de Japanse eilanden in de Stille Oceaan getrokken en nadert nu de oostkust. Rondom Tokio worden harde windstoten en zware stortregens verwacht, waardoor overstromingen en aardverschuivingen kunnen ontstaan. Voor verschillende regio's geldt een evacuatiebevel. Eerder kwam al een deel van een heuvel naar beneden door modderstromen. Amerikaanse nieuwsmedia klagen het Witte Huis aan omdat ze daar niet meer mogen komen. Vrijdag maakte president Trump bekend dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Volgens Trump verspreiden ze nepnieuws. Een dag later bleken de pasjes van de journalisten niet meer te werken. Trumps verbod is in strijd met het eerste amendement, stellen de media, waarin de persvrijheid is vastgelegd. En in Tilburg is vanochtend een stadsbus tegen de reling van een brug gereden. Daarbij ging de reling door de voorkant van de bus en dwars door een passagiersstoel. Er raakte niemand gewond. In de bus zat naast de chauffeur maar één passagier. Beide zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Het weer, stapelwolken met af en toe zon. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op. Vannacht raakt het vanuit het noorden uit bewolkt. Morgen meer bewolking dan vandaag en weinig zon. En dan opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
4: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
3: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
4: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
3: Wow, klinkt gezellig.
4: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
3: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
4: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
5: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
1: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is het nieuws uit de regio.
7: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. FC Horst is de competitie in de tweede klasse L begonnen met een overwinning. De ploeg uit Ermelo versloeg Zeewolde zaterdag op eigen veld met 1-0. FC Horst kwam in een wedstrijd met weinig doelpunten als winnaar uit de bus en hield Zeewolde van scoren af. De minimale voorsprong bleek voldoende voor de eerste 3 punten van het seizoen. Voor Zeewolde betekent de nederlaag een start zonder punten. FC Horst kan met de overwinning vertrouwen putten uit het eerste competitieduel. De hulpdiensten zijn zaterdagmiddag ingezet na een melding aan de wegwijzer in Ermelo. Rond 20:20 kwam bij de hulpdiensten een melding binnen. De brandweer werd daarop gealarmeerd. Bij de inzet waren brandweereenheden uit Ermelo betrokken. Ook de meldkamer Oost-Nederland was betrokken bij de afhandeling van de melding. Over de aard van het incident en de eventuele schade of gewonden is volgens nog geen nadere informatie bekendgemaakt.
8: En tot slot?
7: In Ermelo is bij een woning aan de Koningin Emmalaan vrijdagavond een overleden persoon aangetroffen. De politie heeft de omgeving afgezet en is een onderzoek gestart naar de omstandigheden van het overlijden. Meerdere politieeenheden, rechercheurs en medewerkers van een forensische opsporing waren ter plaatse. De directe omgeving van de woning is afgezet voor het onderzoek. Over de identiteit van de overledene en de omstandigheden rond het overlijden is nog niets bekend. De politie heeft voor ons nog geen verdere informatie verstrekt.
8: En tot zover het Veluwe FM Regio Nieuws.
1: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest Veluwe.
1: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Abba, het eerste plaat in het programma. Luister eens een goede dag. Knowing me and knowing you. We zijn er weer een heel uur lang met het programma toen. Luisteraars, welkom.
1: In 1482 sprong Jan van Schaffelaar van de toren. In 1703 was er een grote heidebrand in Garderen. In 1964 werd de rioolwaterzuivering aan de Otelaarseweg in gebruuk genomen. Op 16 november 1999 werd de heer Burgering burgemeester van Barneveld. En in 2009 werd de markthal afgebroken. In 1968 kwam de DAF 33 op de markt en de eerste Opel Kadett werd gemaakt in 1937. En op televisie keken we in de jaren 60 naar Zwiebertje, in de jaren 70 naar Catwiesel. En dit en nog veel meer hoort u in Toen.
0: Ik zei het al, goeiedag, dit is Toen. Mijn naam is Ben van der Ham, ik neem u mee terug naar Toen. Het programma zegt het al, we gaan altijd een stukje autorijden in het programma Toen. We gaan televisie kijken, wat er toen op de tv was. En we hebben natuurlijk het nieuws in de platen van jaren en jaren geleden. We gaan de archieven weer in. We gaan kijken wat er allemaal gebeurd is in de loop van de eeuwen. Ja, eeuwen heb ik het over. Het jaar 1770 hebben we nieuws uit over het kerkhof te Barneveld. En ook de grindweg naar Ede-Barneveld die kwam gereed. En Nijkerkerveen krijgt nieuwe straatnamen. In Uddel daar komt prinses Beatrix en prins Klaus op bezoek. En de knopenfabriek in Spakenburg en Nijkerk die gaan samen. En een brand in Putten. En we gaan televisie kijken. De Tommy Cooper, kent hem wel, met die rode muts op. Een vest noemen ze dat. En Tommy Cooper. En nu we het over de Cooper hebben. Dat was toeval hoor. Maar we gaan ook rijden in de Mini Cooper. De Austin Morris Cooper S, die gemaakt tussen 1965 en 1971. Allemaal leuke auto's, leuke tv-programma's, hele leuke platen. Plaatjes van lang geleden, van die vergeten hits. Door ze weer terugkomen in het programma. En zullen we maar gaan beginnen? Zitten we er toch klaar voor? En de eerste plaat is er eentje van Fireball.
2: Het nieuws uit de regio en de beste muziek van toen en nu. Voor Ermelo en Putten. Dit is het groene hart van je radio. Veluwe FM.

0: in onze gemeente. We gaan terug in de archieven.
1: Heel ver voor de tijd van Jan Klaassen en de trompetter. Het jaar 1770, 25 juli, besluit de stenen muur rond het kerkhof te Barneveld te laten verkopen en daarvoor in de plaats blauwe hardstenen palen te laten plaatsen. Het was 1770. Het staat geschreven in de archieven van Barneveld. 1848, let even op, juli, begin juli kwam de grindweg Ede-Barneveld gereed. En volgens mij was dat de huidige A30. Dus 1848, toen reden we daarover het grind heen. 28 juni 1873, in het buurtschap De Glind, brandde een woning met inboedel, schuur en berg af en tevens kwam de geit om het leven. De niet tegen brand verzekerde panden waren in brand gestoken door de krankzinnig geworden eigenaar Gijsbertus van der Horst. 1927, het bouw van het gemeentelijk abattoir aan de Nijrijkstraat in Barneveld en op 28 juni in het jaar 1929. De gemeente Barneveld gaat een overeenkomst aan met de provinciale Gelderse elektriciteitsmaatschappij voor de levering van straatverlichting in Barneveld, Voorthuizen, het Kieftveen en Gadderen. En tenslotte 24 september 1999 een bijzondere raadsvergadering waar officieel afscheid werd genomen van burgemeester Hardonk en de onthulling van de portrettengalerij van de burgemeesters op de eerste verdieping van het gemeentehuis van Barneveld. Allemaal nieuws van jaren geleden. Je hoort het hier langskomen in het programma en natuurlijk ook de platen van toen. Ik zag hem deze week op televisie. Ik denk, ach, een leuk plaatje. Gaan we nog een keer draaien. De Pasadena's en Tribute.
2: Hey, listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

0: yesterday when I was.
1: Ja, Anneke Greulow, Koos Alberts en nu ook Charles Aznavour.
0: Ja.
1: Ja, yesterday when I was young. 94 is die geworden. Ja. Wel, ben je artiest en heb je geld? De laatste dag komt voor iedereen.
2: Wat gebeurde er toen in onze gemeente? We gaan terug in de archieven.
1: Het jaar 1971, dat Charles Aznavour een hele grote hit had met het nummer wat je net hoorde. 7 augustus 1971, omdat de Oranje Vereniging Hoevelaken van de koningin Juliana toestemming gekregen heeft de naam te dragen van Weileprinses Wilhelmina, wordt van 31 augustus tot en met vrijdag 10 september in het dorpshuis de Stuw te Hoevelaken de koningin Wilhelmina tentoonstelling gehouden. 10 februari 1988 in Nijkerkerkeveen, de commissie voor straatnaamgeving heeft onlangs een voorstel gedaan met betrekking tot het geven van namen aan de nieuwe straten in Nijkerkerkeveen-Zuid. Het gaat om 4 personen die een belangrijke rol hebben vervuld in de ontwikkeling van het dorp Nijkerkerkeveen. De commissie heeft de wegen de volgende namen gegeven: de Dirk Ruiterbeekstraat, Meester Volkenstraat, Wouter van der Kampstraat en de Dominee Hugenholtstraat. 23 februari 1978, de Hollandse Knopenfabriek Spakenburg en de Knopenfabriek Nijkerk hebben door de omstandigheden gedwongen besloten hun productie samen te voegen. En elk der 2 bedrijven zullen ongeveer 30 arbeidsplaatsen verloren gaan. En dan tenslotte, op 21 april 1983, een hevige brand en woensdagmiddag een gedeelte van het omvangrijke voederproductiebedrijf Trouw & Co. in Putten in as gelegd. De schade loopt in de miljoenen guldens en de brand is omstreeks 11:30 ontstaan, vermoedelijk doordat er bij het lassen vonken zijn overgesprongen. Het vuur greep zeer snel om zich heen. In het gedeelte waar brand ontstond wordt honden- en kattenvoer gemaakt. Het was het jaar 1983. En 1983, ook alweer een jaar wat geleden. Plaatjes van toen maken we ons tegenwoordig druk om het gas. We moeten allemaal van het gas af, wat Groningen verzakt. In 1976, 75, weet ik wanneer, toen moesten we juist aan het gas. Aan het Ben Apple Gas. Yeah, yeah.

Here With You, dat was de titel van deze plaat van Atomic Kitten. Wat een lekker deuntje is dat toch? Heerlijk. Hey, we gaan autorijden. We zijn toegekomen aan de auto. We gaan altijd een klein stukje met auto rijden. Dat doen we altijd in het programma Toen. De auto's die toen op de weg reden, de kevertjes, de Fiatjes. Ja, wat hadden we er meer? Zelfs de Simca en de NSU. Auto's die al lang verdwenen zijn, de Saab. Ze komen allemaal langs in het programma. Vandaag gaan we een stukje rijden met de Mini. Maar niet de goedkoopste, nee, de duurste natuurlijk. De Austin Morris Cooper S. Die gemaakt tussen 1969 en 1961 of 1965. Dat staat een beetje beroerd geschreven. Ik kan mijn eigen handschrift soms niet lezen, terwijl ik mijn bril erbij op heb. De Mini van Austin Morris Cooper S. Die werd gemaakt, ik zei het al, van 1965 tot 1971. In 1965 betaalde u toen 10.210 gulden. Een viercilinder in lijn van 1275 cc. Het lijkt weinig, 78 pk voor zijn klein autootje, maar een topsnelheid van 160 km per uur. En ja, er werden veel voor de rallies gebruikt. En er werden er een goede 40.000 stuks van gemaakt. Van deze prachtige Mini. En heeft u nog zo'n mooie Mini bewaard die er nog goed uitziet? En, ja, zo'n 25.000 euro zijn ze waard. Tenminste, een echte Cooper S. De eerste Mini werd gemaakt in 1959. En ja, je ziet ze nog steeds op de weg rijden. Muziek is afgelopen.

0: Cooper naar over de Veluwe rijdt. Door de bossen van Putten. Over de zandverstuivingen van Kootwijk. Door de polder van Nijkerk. Plaatjes van lang geleden. Je hoort ze allemaal terug hier in het programma Toen.
1: Wat gebeurde er toen in onze gemeente? We gaan terug in de archieven.
0: Even een blokje nieuws van jaren geleden. De archieven, daar zijn we weer ingedoken. Het jaar 1602. Een bericht van de synode te Nijmegen. Barneveld heeft nog steeds geen predikant. Ja, als je nu de Barneveld herrijdt, dan predikanten en kerken genoeg. Maar het jaar 1602, Barneveld heeft nog steeds geen predikant. En er wordt bij de afgevaardigden van de klasses Harderwijk op aangedrongen dat deze ervoor zullen zorgen dat Barneveld een predikant krijgt. Het gaat hier om het ontstaan en de ontwikkeling van de Rooms-Katholieke Kerk in de gemeente Barneveld. 12 september 1929, een schenking van het verzuilen van Nieveldbos door mevrouw Van Nagel, baronisse van Zuilen van Nieveld aan de gemeente Barneveld. In de volksmond staat en stond dit bos bekend als het Watermolense Bos. 1930, de Radio Kootwijk neemt een kristalgestuurde korte golfzender in gebruik. En op 9 januari 1968 in Barneveld overlijdt H. Koudhuis. Hij was de promotor van de Barneveldse kip. En tenslotte 31 juli in het jaar 1971 de herin gebruikname van de gerestaureerde molen De Hoop in Gadderen. Burgemeester K. van Diepingen draagt met een handdruk het beheer van de gerestaureerde molen over aan de heer C. van Maurik, voorzitter van de vereniging De Garderse Molen. En Mathieu Hilkman en Bram Wijnveen zijn de eerste vrijwillige molenaars. 1971. Nu wil ik even teruggaan naar 1963. Een paar weken terug is overleden Anneke Greunlo. En ik draai even een plaatje van Anneke Greunlo. Ik kijk hier in het systeem, geen Anneke Greunlo te vinden. Ik ben ermee opgegroeid, Anneke Greunlo. Ik had toen de tijd bij Radio Barneveld zelfs de inlogcode als Anneke. Ik werd er altijd een beetje op aangesproken dat ik te vaak een plaatje draaide van Anneke Greunlo. Nou, dat komt eigenlijk toen ik in de wieg lag. Toen had ze de ene hit en de andere hit. En het is toch een beetje blijven hangen op de toenmalige zender Veronica, waar mijn moeder altijd naar luisterde. En dan hoorde ik niet anders dan Anneke Greunlo. En vandaar dat ik er nog een keertje wil laten horen. Anneke Greunlo, 1963, Paradiso.

Zo, dat was het weer het programma toen. Ik had nog wat nieuws over de palingrokers in Harderwijk en over Uddel. Daar zou de koningin komen, maar kom er niet meer naartoe. Dat doen we de volgende keer. We gaan nog even televisie kijken naar Tommy Cooper. Jawel, Tommy Cooper met die rode pet, vest. Eind jaren 60 was Tommy Cooper voor het eerst op de televisie. En Tommy Cooper, hij leefde van 19 maart 1921 tot 15 april 1984. Die begon net als de meeste goochelaars op jeugdige leeftijd met een goocheldoos. En pas in 1947 werd hij naar een tv-debuut over de hele wereld bekend. Zijn bekendheid was niet te danken aan zijn briljante goochelkunsten, maar aan zijn blunderende goochelkunsten die soms toch nog tot een goed einde leidden. De goochelkunsten waren verpakt in een soort komische sketch. En daarbij droeg Tommy Cooper altijd een rode ves op het hoofd. En had hij niet te vergeten een bulderende lach. Tijdens een live tv-optreden in 1984 zakte Tommy Cooper in elkaar. Het publiek dacht dat dit bij de show hoorde. Helaas bleek hij te zijn overleden aan een hartaanval. 1984. Tijdens een optreden maakte hij in razend tempo tal van grappen die eigenlijk heel flauw waren. Maar door zijn manier van brengen vond Cooper juist weer heel erg grappig. Onderdeel van de grap was dat hij zelf het hardste lachte om zijn grappen. Enkele voorbeelden van zijn grappen. Ik vroeg een keer om de dokter. Ik heb de afgelopen tijd veel pijn op diverse plekken. Wat kan ik daar dan doen? Zegt de dokter. Ga niet naar die plekken toe. Ik ging naar de dokter en die zei, wat bekeert u? Ik zeg, ik heb elke nacht dezelfde droom. Elke nacht komen prachtige jonge vrouwen op me afrennen en ik duw ze steeds weg. Hij zegt, hoe kan ik u helpen? Zegt de dokter. Breek mijn armen. En ik ging een keer naar de dokter en die zei, gaat u maar even op de bank liggen. Waarop ik vroeg, waarom? Hij zei, ik moet nog vegen. Dat was Tommy Cooper. Jawel. Ik kan me nog vaag een beetje herinneren, deze goochelaar. En dat was het programma Toen voor vandaag. We reden nog een keer in de Tommy, niet in de Tommy Cooper, in de Aston Morris Cooper S uit 1965-1971. We keken naar Tommy Cooper en we hadden het nieuws en de platen van jaren geleden. Wat mij betreft, Ben van Dam, bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende keer. En bedankt voor het luisteren. Als laatste, Young Hearts Run Free. Tot de volgende keer. Dag.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Mariette Krol met het NOS-journaal. Het kabinet wil de huur voor scheefwoners verplicht verhogen met maximaal 100 euro per maand. Het gaat om 180.000 mensen die meer kunnen betalen dan ze nu doen vanwege hoge inkomens of veel vermogen. Woningcorporaties mogen voor sociale huurwoningen nu al meer vragen, maar dat gebeurt niet altijd. Met de nieuwe wet wordt de huurverhoging voor mensen die het kunnen betalen verplicht. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD gebruiken vaker kunstmatige intelligentie, maar welke systemen dat zijn en wanneer dat gebeurt is niet duidelijk. Daardoor is niet te controleren of alles volgens de regels gaat, zegt de commissie die toezicht houdt op de inlichtingen en veiligheidsdiensten. Om fouten te voorkomen moeten er volgens de toezichthouder duidelijke regels en kaders komen. Staatssecretaris Erkens van Visserij begint een lobby in Brussel om het pulsvissen weer terug te krijgen. Daarbij worden vissen gevangen met kleine stroomschokken. Sinds een paar jaar is dat verboden. Nederlandse bedrijven zien het als oplossing voor de hoge brandstofprijzen en de lage visprijzen. Andere landen zijn bang dat Nederlandse pulsvissers de zee leegvissen. Google is in Europa niet goed omgegaan met de locatiegegevens van gebruikers en krijgt daarom een boete van ruim 400 miljoen euro. Google-gebruikers wisten niet dat hun locatie gebruikt werd om op hen gerichte advertenties te laten zien. Ook zou Google de gegevens langer hebben bewaard dan mag, zegt de Europese privacywaakhond. En bewoners van Tokio en de oostkust van Japan bereiden zich voor op een krachtige orkaan. In Tokio regent het al dagen en er worden harde windstoten en stortregens verwacht, waardoor overstromingen en aardverschuivingen kunnen ontstaan. Het weer nog hier, stapelwolken met wat zon en in het noordoosten kans op een bui. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond klaart het op en morgen begint bewolkt. Later wat zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een tweetal korte files in het midden van het land. Om te beginnen de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Voor Voorthuizen 4 kilometer met 5 minuten oponthoud. En de A28 Utrecht richting Zwolle. Tussen Amersfoort en Amersfoort-Vathorst staat 4 kilometer. Langzaam rijden en stilstaan verkeer kost je 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
9: Hey DJ. Gib mir deinen Rhythmus.

Luisteraars, ook vandaag heet ik u weer van harte welkom bij een uurtje over Kate. En dat betekent een uurtje de Duitse slagers en de liedjes uit de Alpenlanden. En daarbij mag ik dan uw muzikale gastheer zijn. En mijn naam?

Nou, en de tijd van gaan is nog niet gekomen. We zijn nog maar net begonnen met het uurtje Auf geht's. En dan heeft Matthias Rijm het alweer over het wat vroegere of wat latere heen gaan van de mensheid. Wanneer een mens leeft, daar zitten dus twee kantjes aan. Dat kan kort zijn, dat kan wat langer duren. En altijd heeft men daar commentaar op. Matthias Rijm, hij opent het uurtje. Nummer van een van zijn vele albums. Ditmaal ging het om het album Unendlich. Geen thema. Ditmaal, Duitsstalige muziek spreekt voor zichzelf. En we gaan dan ook verder met Mary Rose in deze aflevering van Auf geht's. Leider lieb ich dich immer noch.

En daarmee zijn we dan weer toegekomen aan het eerste item. Maar eerst nog even de aftiteling natuurlijk van het liedje wat u zojuist hoorde. Midnight Lady. En hoe komt dat nou zo bekend voor? Nou, Chris Norman tekende voor dit liedje. En Einsam so wie ich was de Duitse vertaling. En Roland Keizer tekende hiervoor. En ja, u kunt hem kennen van een aflevering van de Duitse krimiserie Tatort. Dan de Oja Erlebnis. Die doen we ditmaal met Andrea Berg. Geboren op 28 januari 1966 in Krefeld. Ja, deze dame die is ook heel verdienstelijk voor de muziek. En nog steeds diverse erkenningen en onderscheidingen vielen haar ten deel. Onder andere het kruis van Orde van Verdiensten van de Bundesrepubliek Duitsland. Diverse malen een goldene stimgabel. Maar ook de Orde van Verdiensten van de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Haar carrière begon in 1992. En zij was toen op helemaal niet in de muziek bezig, niet optreden of zo, maar zij zat in de zorg. Zij was verpleegster. Maar kwam een debuutalbum uit en dat was getiteld Du bist frei en dat viel meteen als heel in als een bom en had heel veel succes. En daarna volgden vele succesalbums hier vlot achterop. Andrea Berg. Uit haar oeuvre ditmaal. Du wächst Gefühle. En dat is van het album Träume lügen nicht.

Deep under my. En dat was in de Leibniz Andrea Berg. En zij is nog steeds actief in de Duitse muziekscene. Dan gaan we naar Bernhard Brink. En ja, gevoelens. Dat bedoelt Bernhard Brink uit voort. Want ja, alles braucht seine Zeit.

Alles braucht seine Zeit, zong Bernard Brink. Ja, zeg, je moet niet zo ongeduldig zijn. Geef mij even wat meer tijd. Christina Bach, die heeft ook zoiets. Hey, ik zoek hier niet de grootste lover. We kennen het natuurlijk ook van de groep.

En dat waren ze dan weer in het uurtje Auf geht's, Drei am Rai. En we begonnen dus met het vocaaltje. En dat was een vocaaltje van Katja Epstein. En zij had geen spijt van een enkel ogenblik. Oftewel, ich bereue keinen Augenblick. Katja Epstein voor het instrumentaaltje tekende ditmaal de Blaaskapelle Tsjecharenka. En zij hadden een compositie van een paar ABBA-liedjes. Ook klonk ook weer heel lekker. En zojuist was het de groep Wind. Mag mich an. Wij vervolgen het uurtje met Rosanna Rood. En ja, met dir zusammen sein. Wie wil dat nou niet?

En ja, de Prosecco die vond gretig aftrek. Brunner en Brunner Prosecco voor alle Claudia Jan. En zij gaan ook verder met drank. Summer wine.

En dat was dan Claudia Jung en zij liet zich vergezellen door Nick P. En samen zongen ze Sommerwein, wie die Liebe so süß und wild. Ja, er hoort wel een glaasje wijn bij natuurlijk nog. Michelle, zij vervolgt ons uurtje, zit eigenlijk tegen het eind aan. Und wir wollten doch mal fliegen.

En daar vliegt Michelle dan weg. Und wir wollten doch mal fliegen. En we gaan afsluiten met de nummer van Juliana Werding. Ik zeg graag tot de volgende week. En du schaffst es.

0: ZFM.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
3: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
2: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
3: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
2: Wow, klinkt gezellig.
3: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
2: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
3: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij De Open Dag.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De brand bij een paddenstoelenkwekerij in Overloon in het oosten van Brabant is geblust. De brand veroorzaakte vanochtend veel rook die over de snelweg A73 trok. En ook omwonenden hadden er last van. Enkele huizen zijn ontruimd omdat het dak van de loods waarin de brand uitbrak asbest daarin zat. Dat heeft zich volgens de brandweer verspreid in de omgeving. Zoals verwacht heeft de Poetin-gezinde regeringspartij in Rusland de verkiezingen gewonnen. Bij de verkiezingen voor het Lagerhuis waren geen onafhankelijke waarnemers aanwezig. Bij eerdere verkiezingen was er sprake van grootschalige fraude. Het kabinet wil de huur voor scheefwoners verplicht verhogen met maximaal 100 euro per maand. Het gaat om 180.000 mensen die meer kunnen betalen dan zij nu doen vanwege hoge inkomens of veel vermogen. Woningcorporaties mogen voor sociale huurwoningen al meer vragen nu. Maar dat gebeurt niet altijd. Met een nieuwe wet wordt de verhoging verplicht. De Duitse bondskanselier Merz heeft nogmaals gezegd dat hij zich wil blijven inzetten voor de democratie in Duitsland. Na het slechte resultaat van Merz' partij CDU bij de regionale verkiezingen van afgelopen weekend werd er rekening gehouden met zijn vertrek. Amerikaanse nieuwsmedia als CNN en Politico klagen in de VS de overheid aan. President Trump staat sinds dit weekend niet meer toe dat ze in het Witte Huis de persconferenties volgen. Hij vindt dat ze nepnieuws verspreiden. De nieuwsmedia zijn soms kritisch op Trump en zeggen nu dat zijn verbod in strijd is met de persvrijheid. En speciaal voor fans van The Sound of Music is er een museum geopend in Salzburg. Die stad trekt al decennia musicalfans door de vele beroemde locaties uit de film. En nu is er dus een speciaal museum over de film met ook de echte familie von Trapp. Het weer, stapelwolken met wat zon en in het noordoosten nog kans op een bui. Vanavond klaart het op en vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 10 graden. Morgen eerst bewolkt, later zon en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een vrij gemiddelde avondspits in het midden van het land met vooral veel dagelijkse files. De meeste hebben hooguit zo'n 5 minuten op onthoud. Wat opvalt is de A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein zo'n 10 kilometer met een klein kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht, zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen, de totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Straut op 2 oktober?
3: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
2: Ook als je Straut nog helemaal niet kent?
3: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
2: Wow, klinkt gezellig.
3: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober van 1 tot 5. De toegang is gratis.
2: Meer informatie vind je op onze website straut.nl.
3: We zien jou graag op 2 oktober in Straut bij de open dag.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: En toch, ik heb nog hoop. Want er is toch nog steeds een morgen.
1: En als
0: het geluk dan komt, dan zal ik altijd voor jou zorgen.

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een vrij normale avondspits, ook in het midden van het land, met zo'n 40 kilometer file in totaal. De meeste oponthoud op de volgende twee wegen. De A12 Utrecht richting Arnhem. Daar gebeurde zojuist een ongeluk tussen Maarsbergen en knooppunt Maandenbroek. De rechterrijstok is dicht en dat kost je 10 minuten. En de A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. DVS 33 Ermelo heeft de eerste overwinning van het seizoen in de derde divisie geboekt. Op eigen veld werd Hollandia met 2-1 verslagen. In de eerste helft had DVS het beste van het spel en creëerde meerdere kansen, maar wist het overwicht niet in doelpunten uit te drukken. Hollandia kwam na rust beter in de wedstrijd en nam in de 72e minuut de leiding via invaller Joey van Lieshout. Die achterstand was van korte duur. 2 minuten later zorgde Lars Pitt met een fraaie treffer voor de gelijkmaker. In de extra tijd sloeg Pitt opnieuw toe. Na voorbereidend werk van invaller Jarno van Essen profiteerde hij van de ontstaande ruimte en schoot hij de winnende 2-1 binnen. In de oude synagoge in Harderwijk is een nieuw spellencafé gestart. Denksport Harderwijk organiseert elke dinsdagavond een bijeenkomst voor liefhebbers van bord- en gezelschapsspellen. Dat meldt Dagblad de Stentor. De avonden duren van 8:30 tot 10:00. Op de eerste en derde dinsdag van de maand staat Mahjong centraal, terwijl op de tweede en vierde dinsdag Catan wordt gespeeld. En tot slot, een man van 34 uit Zeewolde blijft voorlopig in de cel op verdenking van betrokkenheid bij de dood van zijn 37-jarige vrouw. Volgens het Openbaar Ministerie kan het letsel van de vrouw niet alleen door een val zijn veroorzaakt. De Stentor meldt dat de vrouw op 22 juni zwaargewond werd aangetroffen in de woning. Ze overleed later in het ziekenhuis. De man zegt dat zij na een avond met veel alcohol mogelijk is gevallen en dat hij niets met haar overlijden te maken heeft. Volgens het voorlopige sectierapport had de vrouw 7 verschillende soorten letsel. Het OM plaatst daarom vraagtekens bij het scenario van een ongelukkig geval. Ook wordt onderzocht waarom de man pas uren na het incident opnieuw met 112 belde.
2: En tot zover het Veluwe FM Regio Nieuws.
3: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De Britse Labour-regering wil strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller gaan afhandelen. Premier Burnham hoopt met nieuwe maatregelen de achterstanden bij de rechtbanken te verkleinen. In Groot-Brittannië staan zo'n 80.000 strafzaken in de wacht. Bijna een vijfde zou te maken hebben met seksueel geweld. Het is de bedoeling dat deze zaken een vaste datum krijgen, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Nu gebeurt dat nog vaak, wat traumatisch is voor slachtoffers. Verder krijgen rechtbanken voor deze zaken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden woedt een zeer grote brand. Dat meldt de veiligheidsregio. Het gaat om een brand bij een transportband. De brand veroorzaakt veel rook. Rusland zal binnen enkele maanden de NAVO willen testen met kleine aanvallen. Dat zeggen drie Europese inlichtingenchefs. Zo zou Poetin willen testen of de NAVO-landen elkaar te hulp schieten. Ze willen niet vooruitlopen op hoe zo'n test eruit zou zien. Maar volgens hen is duidelijk dat Rusland onrust wil zaaien. In Overloon is de brand bij een paddenstoelenkwekerij geblust. Het vuur ontstond vanochtend en er kwam veel rook bij vrij. En het dak waar de brand woedde zat asbest. Dat is volgens de brandweer verspreid in de omgeving. De eigenaar heeft rook ingeademd en is nagekeken door ambulancepersoneel. De Engelse darter Luke Littler wil niet meer in Nederland spelen. Hij neemt het besluit nadat hij afgelopen weekend in Amsterdam opnieuw werd uitgefloten. Daarom heeft hij zich afgemeld voor een wedstrijd in Maastricht volgende maand. De Engelse wereldkampioen zegt dat hij geen tijd wil verspillen aan wedstrijden waar het publiek hem uitfluit. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kans op zon. Die zon breekt dan door in het zuiden en het westen. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een aantal dagelijkse files nog in het midden van het land en totaal zo'n 25 kilometer file, dus het valt reuze mee. Eén file springt eruit, dat is de A50 Arnhem richting Zwolle tussen knooppunt Beekberg en Vaassen, 8 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
4: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
3: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
4: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
3: Wow, klinkt gezellig.
4: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
3: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
4: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
0: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: Veluwe FM.
1: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden heeft een brand gewoed. Het vuur brak volgens de veiligheidsregio uit bij een transportband bij een van de hoogovens van de staalfabriek. Na ongeveer een uur meldde Tata dat de brand onder controle was. Omdat er veel rook vrij kwam, kregen omwonenden het advies om ramen en deuren gesloten te houden. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers. Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Europese inlichtingenchefs waarschuwen voor aanvallen vanuit Rusland. President Poetin zou met kleine aanvallen onrust willen zaaien. Ook wil hij testen of de NAVO-landen elkaar te hulp schieten, zoals is afgesproken. Het is niet duidelijk om wat voor aanvallen het gaat, maar het zou kunnen gaan om drones of een kleine inval bij een buurland van Rusland. In Brussel bespreken de ministers van Buitenlandse Zaken vandaag onder meer hoe ze moeten reageren als bij een Russische aanval doden of gewonden vallen. De Engelse darter Luke Littler doet niet meer mee aan het Eurotour-toernooi in Maastricht volgende maand. Hij wil niet meer in Nederland spelen nadat hij afgelopen weekend in Amsterdam werd uitgefloten door het publiek. Afgelopen voorjaar gebeurde dat ook in Rotterdam. De tweevoudig wereldkampioen zegt geen tijd te willen verspillen aan toernooien waar hij wordt uitgefloten. Nederland is niet het enige land waar Littler te maken krijgt met vijandig publiek. Hij wil om dezelfde reden ook al enige tijd niet meer in Duitsland spelen. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kan de zon af en toe even doorbreken in het zuiden en westen. Het wordt dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij de nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw. Ach,
1: ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regio nieuws. Een man van 34 uit Zeewolde blijft voorlopig in de cel op verdenking van betrokkenheid bij de dood van zijn 37-jarige vrouw. Volgens het Openbaar Ministerie kan het letsel van de vrouw niet alleen door een val zijn veroorzaakt. De Stentor meldt dat de vrouw op 22 juni zwaargewond werd aangetroffen in de woning. Ze overleed later in het ziekenhuis. De man zegt dat zij na een avond met veel alcohol mogelijk is gevallen en dat hij niets met haar overlijden te maken heeft. Volgens het voorlopige sectierapport had de vrouw 7 verschillende soorten letsel. Het OM plaatst daarom vraagtekens bij het scenario van een ongelukkig geval. Ook wordt onderzocht waarom de man pas uren na het incident opnieuw met 112 belde. In de oude synagoge in Harderwijk is een nieuw spellencafé gestart. Denksport Harderwijk organiseert elke dinsdagavond een bijeenkomst voor liefhebbers van bord- en gezelschapsspellen. Dat meldt Dagblad de Stentor. De avonden duren van 8:30 tot 10:00. Op de eerste en derde dinsdag van de maand staat Mahjong centraal, terwijl op de tweede en vierde dinsdag Catan wordt gespeeld. En tot slot, in Ermelo is een fietser gewond geraakt bij een aanrijding met een oud legervoertuig. Het ongeval gebeurde op de kruising van de Fokko-Kortlanglaan en de Horlogseweg. De fietser kwam door de botsing hard ten val. Daarbij brak de voorvork van de fiets. Hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse en ambulancepersoneel heeft de jonge man behandeld. Het slachtoffer is daarna met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft de weg enige tijd afgesloten en heeft de fiets meegenomen voor onderzoek. Wat de aanrijding heeft veroorzaakt is nog onduidelijk.
2: En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
3: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om oud ijzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om oud ijzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers. Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Amerikaanse nieuwsmedia klagen het Witte Huis aan omdat ze daar niet meer mogen komen. Vrijdag maakte president Trump bekend dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Een dag later bleken de pasjes van de journalisten niet meer te werken. Trumps verbod is volgens de media in strijd met het Eerste Amendement, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
2: Het Eerste Amendement gaat over persvrijheid onder andere. Trump zei, ja, nepnieuws is de reden van deze ban. Ik moet ze niet. Nou ja, zij gaan daar dus nu tegen in met z'n drietjes.
1: De zaak wordt waarschijnlijk deze week al behandeld. In Oost-Japan staan straten en wegen onder water vanwege een krachtige orkaan die aan land is gekomen. Volgens de autoriteiten moeten Japanners zich komende uren opmaken voor meer hevige windstoten, stortregens en modderstromen. Dat zorgt nu al voor overstromingen. Met alle gevolgen van dien, zegt correspondent Anoma van der Veren.
3: En het treinverkeer ligt op verschillende plekken gewoon helemaal plat. Honderden vluchten zijn geschrapt. En het belangrijkste nu is, die storm die trekt dus nog verder naar het noordoosten toe. Dus ja, de schade kan vannacht nog flink oplopen.
1: In de omgeving van Tokio zijn noodmaatregelen van kracht. Speciaal voor fans van The Sound of Music is er een museum geopend in Salzburg. De stad trekt al decennia musical fans door de vele beroemde locaties uit de film. En nu is er dus een speciaal museum. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Dat is hartstikke heet van harte. Welkom bij het eerste uur van de Golden Oldies. We begonnen dit uur met Ike Tina Turner en River Deep Mountain High uit 1966. Wat gaan we nog meer voor gedaan? Natuurlijk, we hebben ons AB-kantje. Dit keer is het een single van Dickie Lee. We hebben ook nog een blokje thuis. Daar gaan we straks mee starten. De nummer 1, het komt uit 19... Moet ik even snel spieken. 67. En voor de rest hebben we natuurlijk ook nog een Nederlandstalige plaat. En een plaat van Elvis en... Het volgende uur hebben we ingeruimd voor It's Country Time, dus gezellig een uur country voor je draaien. Mocht je echter een verzoekje willen aanvragen, dat kan natuurlijk. En dat mag u dan doen op het telefoonnummer 360148. Dus 360148. En voor de mensen buiten onze regio is 0341 ervoor. E-mailen kan ook. En dat mag naar studio@veluwe.nl. Dus studio@veluwe.nl. Goed, blokje thuis, zei ik. Bata Ilic is de eerste. Die gaan we draaien voor u met Ik heb nog... Sand in Deen Shoe van Hawaii uit 1975.

En we sloten het Duitse blokje af met de Flippers en Maria Angela uit 1972. We gaan nu een plaat draaien van Dick Banks en Dirty Dog uit 1958.

En we draaiden uit 1959 Eddie Cochran met Bull Wayview. Singeltje komt dit keer van Dickie Lee, zoals ik al zei. En hij is ook jarig vandaag, want hij wordt maar liefst 90 jaar. En hij bracht in 1962 een single uit. En daarvan gaan we dan ook het A en B kantje draaien. Op de A-kant staat dan I Saw Linda Yesterday.

En dit was dan The Girl I Can't Forget. En dit was het B-kantje van I Saw Linda Yesterday. Van Dickie Lee, die hij toen in 1962 uitbracht. Goed, de volgende jarige, want we hebben er twee vanavond, is Don Felder. Hij wordt vandaag 79 jaar en hij is jarenlang de gitarist geweest bij de Eagles. Hij schreef ook mee aan het nummer One of These Nights. En uiteraard gaan we dat nummer uit 1975 voor draaien.

En we draaiden voor ELO met Latitude 88 North uit 1977. De nummer 1 komt uit 1967. En dat is natuurlijk Scott McKenzie met San Francisco.

En dit was natuurlijk een hele bekende plaat in 1968 van de Queen Tambourine van de Lemon Pipers. Goed, u luistert nog steeds naar de Oldies op uw

En we draaiden voor u de Tremolos met Ride On uit 1971. Nederlandstalige plaat komt dit keer uit 1968 en ik heb gekozen voor John Lamers. Pure natuur.

En we gaan naar 1967. Boudewijn de Groot met Beautiful Butterfly. We gaan verder met de Tokens. En Listen to the Words, Listen to the Music. 1970.

En we draaien de Les Heavy Singers met Jennifer Adam uit 1972. We gaan nu Frankie Evelyn voor je draaien en Dieter Diana uit 1958.

En als laatste plaatje van de duur draaide bij Jamie Lewis en Put Me Down uit 1958. Na het nieuws gaan we natuurlijk It's Country Time voor je draaiers, dus gezellig uw country voor u. En mocht u een plaatje willen aanvragen, dan horen we dat uiteraard graag. En dat mag ik dan doorgeven op het telefoonnummer 360148. Dus 360148. En voor de mensen buiten onze regio's 0341 ervoor. E-mailen kan ook. En dat mag naar studio@vwfm.nl. Dus studio@vwfm.nl. Tot aan het nieuws gaan we, kunt u nog even luisteren naar Gianni Fabrino en voor Cynthia. Wat mij betreft, zelfs.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Mensen met lage inkomens gaan in het nieuwe systeem iets meer betalen voor kinderopvang. Het gaat naar schatting om ruim 50 euro per jaar als je kind 5 dagen naar de opvang gaat. Dat het meer kost, komt doordat het nieuwe stelsel duurder is dan het kabinet eerder dacht. In de nieuwe situatie vergoedt de overheid 95,6% van de kosten. Het ministerie van Sociale Zaken heeft de wet vandaag naar de Raad van State gestuurd. Die gaat daar advies over geven. De Eerste en Tweede Kamer moeten ook nog akkoord gaan. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken over seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak. En dat lange wachten is traumatisch voor slachtoffers. Dat zegt correspondent Fleur Launsbach.
2: Momenteel is het zo dat een verkrachtingszaak gemiddeld 14 maanden duurt voordat de politie een aanklacht maakt of dat er een dagvaarding komt. En daarna kan het dus nog eens 48 weken duren voordat er een zitting komt.
1: Ander nieuws dan. Als steun aan nieuwszender CNN hebben de grote nieuwszenders in de VS besloten minder beelden te filmen in het Witte Huis. Ze blijven dat doen tot de journalisten het Witte Huis weer in mogen. President Trump heeft CNN en ook 2 andere media de toegang ontzegd omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De tegenmaatregel van de zenders is vandaag al ingegaan. Minister Van den Brink van Asiel geeft geen garantie voor een snelle oplossing voor kinderen in de asielnoodopvang. Eerder vandaag werd duidelijk dat de noodopvang slecht is voor de ontwikkeling van kinderen. De minister zegt zijn best te doen, maar niet te kunnen garanderen dat problemen als vele verhuizingen binnen korte tijd zijn opgelost. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kan de zon toch af en toe even doorbreken in het zuiden en westen. Het wordt dan 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: It's Country Time. Met daarin zowel bekende als onbekende artiesten en misschien wel vergeten juweeltjes uit uw jeugd. Uw presentator is Stefan Schoenmaker.
1: Dat is hartstikke heet u van harte. Welkom bij It's Country Time. En dit uur begonnen we dan met de Tumbleweeds en Somewhere Between uit 1975. Mocht je echt een verzoekje verder hebben, dan hoor je wel dat uiteraard natuurlijk graag. En dat mag je dan doorgeven op het telefoonnummer 360148. Dus 360148. En voor de mensen buiten onze regio is 0341 ervoor. E-mailen kan ook. En dan mag naar studio@veluwfm.nl. Dus studio@veluwfm.nl. De volgende plaat die wij voor u gaan draaien is van George Jones. En The Race Is On uit 1964.

En we rijden Henk Thompson met Detour uit 1964. We rijden verder met Mo Hackett en All of Me Belongs to You uit 1967.

En we draaiden Glen Campbell met Bonaparte's Retreat uit 1974. We rijden verder met Linda Ronstedt en Are My Thoughts With You uit 1970.

En dit was een mooi nummer van Susan Ray en Ghost Story uit 1975. Maar terug in 1961, Buck Owens met Think It Over.

0: En we draaien uit 1955 Freddie Hart met From Canada to Tennessee. En we blijven een beetje in die hoek zitten, want uit 1951 gaan wij nu voor u draaien Floyd Tillman en Why I Do Drink.
1: Why do I drink when drinking always starts me thinking, darling, how much I miss you? Why do I drink? Maybe it's because I love you, darling. I can't.

En we draaiden voor u Henk Loklin met Empty Bottles, Empty Heart uit 1955. We gaan nu verder met Skeeter Davis en All I Ever Wanted Was Love uit 1972.

En we draaiden Bonnie Owens met I Don't Care If More, Tomorrow Never Comes uit 1969. Goed, we gaan een plaat draaien van Willie Nelson. En op verzoek van Martin is dat Blue Eyes Crying in the Rain.

Uit 1970 was dit Charlie Carter met I Don't Want Your Memories. Goed, we gaan verder met Lynn Anderson en Rocky Top uit 1969.

We draaiden Tammy Wynette met Good Girls Gonna Go Bad uit 1967. We gaan verder met Waylon Jennings en Cindy of New Orleans uit 1966.

En we rijden Heartaches by the Number. En dat is natuurlijk een nummer die heel vaak is opgenomen. Dit was dan de versie uit 1962 van Leroy Van Dijk. Goed, we gaan verder met Hank Williams Jr. en Long Gone Lonesome Blues uit 1964.

En we draaiden Rex Allen met Don't Go Near the Indians uit 1962. Als uitsmijter gaan we vanavond draaien voor Red So Fine en It'll Come Back uit 1974.

En als laatste plaatje draaiden wij vanavond The Red So Fine en It'll Come Back uit 1974. Ja, want dan zitten we weer bij de opluisteraars. Ik wil u dan alvast heel hartelijk bedanken voor het luisteren naar ons. Ik wil Hans bedanken voor de techniek. Uiteraard zijn we de volgende week ook gewoon weer en dan met een heel nieuw programma. Mocht u er dan ook weer bij zijn, zou ik zeggen van harte welkom. Voor straks wat rusten en tot volgende week. Dag.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. De jury vindt het bewezen dat de man in 2021 weigerde medische hulp voor zijn zoon in te schakelen, terwijl hij corona had. De jongen van 14 overleed uiteindelijk en zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden in het huis van zijn vader. Hij was streng religieus en hoopte dat zijn zoon zou herstellen door te bidden en door rust. Naast de vader werden ook 4 andere volwassenen veroordeeld. Zij kregen celstraffen van 1 tot 3 jaar. In het nieuwe kinderopvangsysteem gaan mensen met lage inkomens iets meer betalen dan nu. Dat komt omdat het nieuwe stelsel duurder is dan eerder werd verwacht. Vandaag heeft het ministerie van Sociale Zaken de wet naar de Raad van State gestuurd voor advies. En de Eerste en Tweede Kamer gaan er later ook nog over stemmen. 2 mannen van 41 en 43 jaar uit Engelen zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Ze vonden dat ze een protest tegen de komst van een AZC had gesaboteerd. Daarom reden ze haar klem, gooide haar op de grond en schopte haar tegen haar hoofd. Een van de mannen moet 36 dagen de cel in. De ander heeft een taakstraf gekregen. Mediabedrijf Paramount heeft een schikking getroffen met verschillende Amerikaanse staten. Die probeerden via de rechter een stokje te steken voor de voorgenomen fusie met concurrent Warner Bros. Discovery. Paramount heeft aan de staten beloofd dat de filmproductie in de VS wordt verhoogd, zodat de fusie banen oplevert. Dat zegt de openbaar aanklager van de staat Californië.
2: With today's settlement, Paramount is required to move production back to the United States by spending, as a floor, at least $300 million more each year in domestic production, in jobs, in economic activity and productions right here in this country and including, of course, in this state.
1: Dan nog het weer. Vanavond klaart het op, de wind zwakt af en vannacht koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, later misschien wat zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is het nieuws uit de regio.
4: Goedenavond, dit is het regio nieuws. In Ermelo is een fietser gewond geraakt bij een aanrijding met een oud legervoertuig. Het ongeval gebeurde op de kruising van de Fokko-Kortlanglaan en de Horlogseweg. De fietser kwam door de botsing hard ten val. Daarbij brak de voorvork van de fiets. Hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse en ambulancepersoneel heeft de jongeman behandeld. Het slachtoffer is daarna met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft de weg enige tijd afgesloten en heeft de fiets meegenomen voor onderzoek. Wat de aanrijding heeft veroorzaakt is nog onduidelijk. In de oude synagoge in Harderwijk is een nieuw spellencafé gestart. Denksport Harderwijk organiseert elke dinsdagavond een bijeenkomst voor liefhebbers van bord- en gezelschapsspellen. Dat meldt Dagblad de Stentor. De avonden duren van 8:30 tot 10:00. Op de eerste en derde dinsdag van de maand staat Mahjong centraal, terwijl op de tweede en vierde dinsdag Catan wordt gespeeld. En tot slot, een man van 34 uit Zeewolde blijft voorlopig in de cel op verdenking van betrokkenheid bij de dood van zijn 37-jarige vrouw. Volgens het Openbaar Ministerie kan het letsel van de vrouw niet alleen door een val zijn veroorzaakt. De Stentor meldt dat de vrouw op 22 juni zwaargewond werd aangetroffen in de woning. Ze overleed later in het ziekenhuis. De man zegt dat zij na een avond met veel alcohol mogelijk is gevallen en dat hij niets met haar overlijden te maken heeft. Volgens het voorlopige sectierapport had de vrouw 7 verschillende soorten letsel. Het OM plaatst daarom vraagtekens bij het scenario van een ongelukkig geval.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Zet je radio hard, want...
6: It's time for the love zone.
7: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee mannen van 41 en 43 jaar uit Engelen zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Ze vonden dat ze een protest tegen de komst van een AZC had gesaboteerd. Daarom reden ze haar klem, gooide haar op de grond en schopte haar tegen haar hoofd. Een van de mannen moet 36 dagen de cel in, de ander heeft een taakstraf gekregen. In het nieuwe kinderopvangsysteem gaan mensen met lage inkomens iets meer betalen dan nu. Dat komt omdat het nieuwe stelsel duurder is dan eerder werd verwacht. Vandaag heeft het ministerie van Sociale Zaken de wet naar de Raad van State gestuurd voor advies. De Eerste en Tweede Kamer gaan er later nog over stemmen. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers. Dat zegt correspondent Fleur Launsbach.
2: Het is ook een onderdeel van Labour's belofte om geweld tegen vrouwen en meisjes tegen te gaan. Ze willen dit halveren in de komende 10 jaar. En er zijn ook wel gewoon veel zorgen over vrouwen die dus afhaken. Omdat ze gewoon simpelweg niet jaren willen zitten in zo'n rechtszaak. En dat ze dat te traumatisch vinden.
1: Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Op een meer in Canada is een jong beertje uit het water gered. Het dier had moeite met zwemmen en was in zijn eentje. Een familie die voorbij kwam in een bootje liet het beertje aan boord klimmen. De autoriteiten adviseerden zo weinig mogelijk contact te hebben met het dier, omdat het anders aan mensen kan wennen. En eenmaal aan de kant rende hij het bos in. De moeder van het jong is tot nu toe nergens gezien. Het weer, het is helder en het koelt af naar 11 graden. In het zuiden is er kans op mist. Morgen grijs, in het noorden kans op wat regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Steeds meer luisteraars. Zijn het eens. Steeds meer luisteraars. Kiezen voor kwaliteit. Steeds meer luisteraars. Hebben hem gevonden. En laten hem staan. De nummer 1. Nummer 1.
5: Het groene hart van je radio. Stem af en zet hem klem.

0: is the E, is the E, and that's all, folks.
1: Dat was genieten. Tot de volgende keer.
2: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.
3: De morgen stond, de avond staat.
4: Helaas, dit is alweer het eind van zo'n dag vol muziek.
5: Scheiden nou, hè? Weet jammer nou.
6: Is het nu al afgelopen?

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in en de ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden tegen een AZC had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck klem op een fietspad. Ze werd tegen de grond gegooid en vervolgens trapten de mannen tegen haar hoofd en bovenlijf. Ook werd ze bespoten met verf en er werden foto's van haar gemaakt. In een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Dat blijkt uit cijfers die de politie vanavond deelde in het tv-programma Opsporing Verzocht. Afgelopen nacht werd er ingebroken bij de brandweer Maan Maarsbergen. Daar is apparatuur gestolen die de brandweer gebruikt bij het blussen of bij het bevrijden van mensen. Het gereedschap van de brandweer is erg kostbaar. Criminelen gebruiken het om rolluiken en geldautomaten mee te vernielen. Het gereedschap opbergen gaat niet, omdat het in een noodsituatie te lang duurt om het in de brandweerauto te stoppen. FIFA-voorzitter Infantino heeft gevraagd of de FIFA-raad een onafhankelijk onderzoek wil instellen naar hoe besluiten worden genomen binnen de voetbalbond. Ook zegt hij open te staan voor gesprekken met belangrijke mensen uit de voetbalwereld om FIFA-besluiten zo sterk mogelijk te maken. Infantino erkent dat hij zelf flink wat onrust had veroorzaakt met zijn plannen om het WK voetbal commerciëler te maken. Dat plan is weer ingetrokken omdat er internationaal veel kritiek op kwam. Er werd aangedrongen op zijn vertrek. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat er niet voor alle katten plek was, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Het weer helder en het koelt af naar 11 graden. In het zuiden is er kans op mist. Morgen is het grijs met in het noorden kans op wat regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

ZFM.nl. 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

24 uur per dag. Het groene hart van je radio.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedenacht, dit is het regio nieuws. De hulpdiensten zijn zaterdagmiddag ingezet na een melding aan de wegwijzer in Ermelo. Rond 20:20 kwam bij de hulpdiensten een melding binnen. De brandweer werd daarop gealarmeerd. Bij de inzet waren brandweereenheden uit Ermelo betrokken. Ook de meldkamer Oost-Nederland was betrokken bij de afhandeling van de melding. Over de aard van het incident en de eventuele schade of gewonden is vooralsnog geen nadere informatie bekendgemaakt. Een waterkoker heeft zaterdagavond brand veroorzaakt in een appartement van verzorgingshuis Nieuw Avondrust in Voorthuizen. Het incident gebeurde rond 11:30 nadat de waterkoker op het gasfornuis was gezet en vlam vatte. Door de brand kwam veel rook vrij in het appartement. Ambulancemedewerkers hebben de bewoonster gecontroleerd. Ze hoefde niet mee naar het ziekenhuis en is opgevangen door medewerkers van het verzorgingstehuis. De omvang van de schade is nog niet bekend. En tot slot, in de oude synagoge in Harderwijk is een nieuw spellencafé gestart. Denksport Harderwijk organiseert elke dinsdagavond een bijeenkomst voor liefhebbers van bord- en gezelschapsspellen. Dat meldt Dagblad De Stentor. De avonden duren van 8:30 tot 22:00. Op de eerste en derde dinsdag van de maand staat Mahjong centraal, terwijl op de tweede en vierde dinsdag Catan wordt gespeeld. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: en ook naar... De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in en de ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck klem op een fietspad. En daarna werd ze tegen de grond gegooid en trapte de mannen tegen haar hoofd en bovenlichaam. Ook werd de vrouw bespoten met verf en werden er foto's van haar gemaakt. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. De jury vindt het bewezen dat de man in 2021 weigerde om medische hulp in te schakelen voor zijn zoon, terwijl hij corona had. De jongen van 14 overleed uiteindelijk en zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden in het huis van zijn vader. De man is streng religieus en hoopte dat zijn zoon zou herstellen door te bidden en door rust. Naast de vader werden ook 4 andere volwassenen veroordeeld. Zij kregen celstraffen van 1 tot 3 jaar. Op het terrein van een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo staat een grote afvalberg in brand. Daarbij komt veel rook vrij. De berg zou bestaan uit snoeiafval en kunststof, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen proberen het vuur te bestrijden, onder meer uit Duitsland. Hoe de brand in Dinxperlo kon ontstaan is nog onduidelijk. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle katten plek is, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn vannacht. Morgen veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet onder meer Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de leiding beheert. Nu valt de groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het oliebedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. Ook zorgt de onrust in het land voor extra druk op de internationale oliemarkt. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in, het ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck, het klem op een fietspad. Ze werd tegen de grond gegooid en vervolgens trapten de mannen haar tegen het hoofd en bovenlichaam. Een brand op een terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweerkazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het kostbare gereedschap hebben dat ze zelf kunnen gebruiken bij andere inbraken. Ze knippen er rolluiken of geldautomaten mee open. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Diana Krall.